0: telling you now, honey, you gon' need my help.
1: The Walking Blues van Muddy Waters, origineel een stuk van Robert Johnson. Ook al wordt het op deze LP toegeschreven aan Muddy Waters, McKinley Morganfield. Dit is zo'n voorbeeld van zo'n opname die als in Londen gemaakt is. De London Sessions met Muddy Waters. Howlin' Wolf heeft dat ook gedaan. Hè?
2: Ja, nou, dit is nog. Hier zal Bob Kuzler niet over vallen, denk ik. Maar het andere was echt rommel.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Hier hoor je Rory Gallagher gitaar speelt. Ja. En die speelt dan gewoon een slaggitaartje, dat ken ik ook. Weet je wel. Maar die moet zich natuurlijk vreselijk inhouden. Want die kan daar natuurlijk niet loskenhalen bij zo'n bescheiden. Weet je wel, kijk tegen zo'n man op, dat doe je niet.
1: Ja, ja.
2: Maar met het gevolg dat de backing natuurlijk helemaal niks voorstelt.
1: Nee, nee.
2: Maar dit is gewoon Muddy met een gitarist. Het had iedere andere kunnen wezen.
1: Ja, ja.
2: Maar die London sessies met Howlin' Wolf, daar zei hij zelf van dat hij dat niks vond. En
1: nee,
2: dat werd ook alleen maar aangehaald door Bob Kuzler, die verder nog zei eigenlijk dat hij wel wat problemen had met jonge zangers, blanke zangers, die vooral negers na probeerden te doen of helemaal geen ervaring hadden. En
1: nee, maar dat valt mij ook wel eens op als hij bijvoorbeeld een jonge Sonny Landreth.
2: Ja.
1: Een hele goede slidegitaar.
2: Ja.
1: Maar het zingen van hem is niks. Het is heel dunnigies.
2: Ja, ja, misschien moet hij daar gewoon niet doen of zo.
1: Nee. Weet je wel. Nee. Nee, en wat Bob Kuzler ook zei, mensen moeten toch wel een zekere. Ja, moet iets in hun stem kunnen overbrengen, natuurlijk. Hè? Dat, en hij jong bent en hij, wat dat betreft, dan hij nog minder leeft.
2: Ja, ja.
1: Minder deur leeft.
2: Ja, een goede club, zei hij, was Smoke Daddy. Daar was af en toe. Drie dagen blues en drie dagen jazz en heel goedkoop en eigenlijk goede kwaliteit muziek.
1: Hij doet een keer naar Chicago toe gehad mensen en hij wil een vertrekpunt hebben voor de bluesmuziek en hij wil er nog wat aan overal. Dan maar zeker naar die winkel gaan van Delmark. Het is een platenmaatschappij en een winkel op Wabash Avenue. Als Bob Kuzler er is, dan wil hij ook met alle plezier vertellen waar hij naartoe moet gaan. Hij kan ook in contact brengen, denk ik ook met muzici en met andere kenners van bluesmuziek. Ja. We kregen door ook het adres van Steve Cushing, de producent en de samensteller van het bekendste bluesprogramma in Amerika, Blues Before Sunrise, maar daarover een volgende keer meer. En het is gewoon een prachtige zaak om eens in goed in rond te kijken.
2: En we kregen zelfs nog korting op het t-shirt van Uncle Bob.
1: Kunnen gaan.
2: Want je bent zo, ja, het is een aimable man. Ik zou zeggen, hij hoort in Chicago, kom, zoek hem eens op.
1: Hij heeft dus, voor alle duidelijkheid, even een platenzaak, Delmark. En hij heeft een winkel, hè? En ja, een platenmaatschappij in Amerika op bluesgebied, dat is niet zo geweldig. Want hij vertelt zo straks ook van, hij er is 2500 verkoopt. Nou, dan is dat wel knap.
2: Ja, dat is veel. Ik denk dat de plaatmaatschappij die het meeste verkoopt, is ook in Chicago, van Bruce Iglar. Alligator label.
1: Ja, ja.
2: Dat dat de grootste is eigenlijk. En ik denk, daarna moet je in New Orleans wezen, denk ik, bij.
1: Ja, maar dat is, dan kom je bij Blacktop terecht. Maar hij zei ook van, ja, maar dat is alleen nog maar een platenmaatschappij. Die maakt alleen
2: precies,
1: nog een platenmaat.
2: Precies.
1: En die hoeft ze niet te verkopen.
3: They're lucky. They run a label and they never have to worry about selling the records and distribution. I mean, they got to concern themselves, but I mean, they don't have to do the shit work.
2: No, they
3: are. You don't make your money in the studio. You make your money in the warehouse.
2: Yeah,
3: that's
2: where the
3: money is made, whether you have your own or someone else's.
2: Yeah.
3: If you don't sell it, you don't make any money. Just go in the studio. It's interesting. You go in the studio, spend $5,000, $10,000, $15,000 creating a master, knowing that you could probably sell it for $2,000. I've had the experience of buying some masters that nobody wanted to issue, and I didn't want to issue them. And the price gets down low enough. Well, it isn't that bad. I won't say which ones. I'm not very interested in buying. I mean, I'm very interested in buying masters at a price where there's no way I can lose if I release them. I'm very interested in that. I'm actively looking to buy certain batches of masters that have not been properly handled in reissue, which I won't say which ones they are. But Well, just like I say, now that we do have our own studio now, and it's very, in fact, we have Chess's. We have the 8-track that was at 2120 South Michigan, because we bought our stuff from a guy, a jazz trumpet player named Paul Serrano, who went from being a jazz musician to getting into the studio clique and eventually producing records and then having a studio. And we have his, about his fifth or sixth studio that he's built. We bought his equipment. He wanted to retire and go back to playing trumpet. So he bought all the recording equipment and furniture, I believe, at Chess Records when they closed up. So we have probably several. He says he thinks some of the 2-track quarter inch jobs are from Chess, which is nice because we have 8-track, 4-track, 3-track, 2-track, 16-track, 24-track analog, and then of course now we have 24-track digital. So I figure I save about $1,000 an album by having my own studio, and I save another $1,000 now that we don't have to use that 2-inch analog tape that was so expensive. And we were always running out. We haven't run out of analog. What do you get? An hour and a half on an MDAT, something like that. It's nice.

0: Snooks Eaglin, The Traveling Mood. En dat komt van een verzamelcd van Blacktop Records uit New Orleans, waarvan hij vertelde dat hij het eigenlijk des te makkelijker heeft. Want die heeft alleen nog maar een platenmaatschappij en die hoeft niet de shitwork te doen. Ze hoeft hem niet te verkopen in ieder geval.
1: Nee, en hij vertelde dat zij alle spul van Chess overgenomen hadden. Van de trompetist die ermee ophal was. Wie dat was, werd me niet precies duidelijk. Hij zegt, we kunnen 3 sporen, 4 sporen, 8 sporen, 16 en 24. Ik zal de mensen niet vermoeien met alle technische details. Opnemen, tapes, analoog en ook 24 digitaal dus. Maar dat kostte dus minder, zei hij. En wat dat betreft waren ze dan een stuk goedkoper uit met de opnames, omdat ze het zelf deden.
0: Het ligt weer voor ons. Het prachtige boek van over Muddy Waters, The Mojo Man, schreef de Sandra B. Toews. En vandaag willen we eens kijken wat in het boek staat over de mensen die als hij in zijn muzikale carrière zo ontmoet heeft. En dan met name, zeg maar, de blues-giganten. Want Muddy was er een van, maar Jan de Noost uiteraard ook nog, B.B. King en John Lee Hooker. Howlin' Wolf, maar er uiteraard nog geen benieuwd. Ja. Maar die al eens een keer eerder genoemd.
1: Nou ja, John Lee Hooker was toen al een heel bekende man. B.B. King was toen een beetje in de opkomst, hè?
0: Ja.
1: Hij was eigenlijk nog niet. B.B. King is eigenlijk de laatste 20 jaar is hij eigenlijk. 25 jaar is hij eigenlijk geworden wat hij nu is. Het rare is dat men, als men nu over blues praat, eigenlijk alleen nog maar over B.B. King praat. En dat vind ik een beetje overdreven, moet ik zeggen.
0: Nou, in het boek lees ik ook van, in 1949 is het dat B.B. King voor het eerst dat hij Muddy Waters ontmoette. En dan stiet in het boek ook, to me, Muddy Waters was the godfather of the blues, especially the Chicago blues. En hij keek er dus geweldig ding op. To me, he was like royalty.
1: Ja.
0: Dat vind ik toch wel mooi dat hij aangeeft, B.B. King, die nou een beetje de koning van de blues noemt wordt. Maar dat hij in die tijd Muddy Waters toch eigenlijk zag als een grote voorbeeld, waar hij geweldig ding opkeek.
1: Ja, en terecht.
0: En in het boek stond ook van dat hij zo zenuwachtig was als ik weet niet wat. Als hij het uit het podium op wist, terwijl Muddy Waters tegen hem zei van, ach jongen, je moet gewoon doen zoals hij altijd doet.
1: Ja, dat kan ik wel wat bij voorstellen. Ik bedoel, we hebben ook wel eens had die met ons met speelde, zeg ik, jongen, lastrek.

0: En dat was uit 1949, het jaar waarin B.B. King voor het eerste keer Muddy Waters ontmoette in Chicago. Stand here, trembling, Muddy Waters. John Lee Hooker die ontmoette hij later. Dat was in het boek staat beschreven dat ze elkaar ontmoeten op het Newport Jazz Festival op Rhode Island.
1: Ja, Folk and Jazz Festival.
0: Ja, 3 juli 1960. En nog later, op 1978, 5 jaar voor zijn overlijden, dan is er een heel memorabel concert, want dan holt een groep holt hem met op.
1: Ja, en dat is voor mij een grote eye-opener geweest. Dat was The Band. En The Band is voor mij een Amerikaanse, Canadese instituut, wat eigenlijk het verhaal over een American trilogy verteld heb. Helaas ben er 2 van overleden. Onlangs Rick Danko, zanger en bassist. Fred Loos ook. En al een tijdje daarvoor Richard Manuel, pianist en zanger van onder andere Whispering Pines. De band, een American trilogy is het eigenlijk. En de laatste Walls, dat was dan de film en de soundtrack waar het hier over gaat. Ooit verfilmd door Martin Scorsese, de man van Taxi Driver met Robert De Niro en zo.
0: Nick die 78 al.
1: Ja, en de band, de naam zegt het al, de band, ja.
0: En wie was er ook bij het afscheid?
1: Muddy Waters.
2: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Woo! Now when I was a young boy,

0: unieke combinatie bij het afscheid van de band. Uiteraard de bandleden zelf, Rick Denko, Levin Helm, Card Hudson, Richard Manuel en Robbie Robertson. Samen met de master, Muddy Waters, Paul Butterfield op de mondharmonica, Bob Margolin op gitaar en Pinetop Perkins op de piano.
1: Volgende week in Harry's Blues.
0: We gaan op bezoek bij een kerkhof. Het kerkhof Restville, een van de vele kerkhoven in Chicago. En door is het graf te vinden van Muddy Waters. En ik ben zeer benieuwd hoe dat graf eruit zal zien. Want we hebben er al meer te zien in de Mississippi Delta, maar nog niet in Chicago. Hè?
2: Nee. En we willen nog even naar een man die thuis een bluesprogramma presenteert en waar een van de populairste programma's op de radio in Amerika is.
0: Ja, over meer dan 40, 50 zenders geloof ik.
2: Ja. De man heet Steve Cushing en hij presenteert het programma Blues Before Sunrise.
0: En dit was Harry's Blues, The Way Up North. Techniek in handen van Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haren. En deze productie die kwam tot stand dankzij de steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Tot volgende week.

0: gezelschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet en Ilko Gelling schreven samen prachtige nummers en na het min of meer mislukte project Red, White and Blue componeerden ze dit nummer voor de herstart van QB and the Blizzards. Perfect song.

0: Shubby and the Blizzards, Perfect Song. Bobby Parker uit Louisiana was gitarist bij Otis Williams, Bo Diddley, Sam Cooke, Jackie Wilson en Laverne Baker. En als soloartiest toerde hij als voorprogramma door Amerika met Chuck Berry, Buddy Holly en Little Richard. Bobby Parker, Moving Up.
1: Getting over, moving up. One.

0: Bobby Parker, Movin' Up. Robert Ward uit Georgia komt uit de Ohio Untouchables en die band ging later verder als de Ohio Players. Hij werkte jaren als studiogitarist bij Motown Records in Detroit en hij legt zelf even uit waar het nummer over gaat. Robert Ward, Pour Me One More Drink.
1: Don left the man, so he's sitting at the bar. No bother him in the bartender, and he's just drinking his life away. I'm gonna do like this.

Robert Ward, Pour Me One More Drink. Twee blinde bluesartiesten uit New Orleans namen samen een nummer op van Fred Jacobson, accordeonvirtuoos Lynn August en gitarist Snooks Eaglin. What am I living for?

Lynn August en Snooks Eaglin, What Am I Living For? Tommy Ridgely, dat is een blueszanger uit Louisiana. Hij was waanzinnig populair in zijn geboortestaat, maar hij had nooit een nationale hit. Hij toerde wel met zijn eigen band The Untouchables door Amerika als voorprogramma van James Brown, Sam Cooke, Little Willie John en Ivory Joe Hunter. Tommy Ridgely, About My Past.

Tommy Ridgely, About My Past. Grady Gaines en de Texas Upsetters, dat is de band van saxofonist Grady Gaines. Hij nam dit nummer op met zanger en gitarist Anson Funderburk en hij heeft in Texas weer een eigen band, Anson Funderburk en The Rockets. Grady Gaines en de Texas Upsetters. Have fun, baby.

Grady Keynes en de Texas Upsetters, Have Fun, Baby. Lee McBee, dat is een blueszanger uit Kansas City. En Mike Morgan, dat is een gitarist uit Dallas. Ze speelden jaren samen in Mike Morgan en The Crawl. Het is een compositie van zanger Lee McBee. Lee McBee en Mike Morgan, Sweet Lolita.

leader. Woman got a razor in her shoe. Woman got a razor.

Lee McBee en Mike Morgan, Sweet Lolita. W.C. Clark kreeg de bijnaam Godfather van de Austin Blues. Hij maakte de zangeressen Luann Barton en Angela Straley groot. Hij was gitarist bij Big Joe Turner, Albert Collins en Little Johnny Taylor. En hij begeleidde met zijn band James Brown, B.B. King, Albert King, Sam & Dave en Bobby Bland. W.C. Clark, Let's Straighten It Out.

W.C. Clark, Let's Straighten It Out. Hubert Sumlin was bijna zijn hele carrière in Chicago de gitarist van Howlin' Wolf. Maar na de dood van Howlin' Wolf ging hij solo verder. En dit is een opname van hem met twee bluesers, James Thunderbird Davis en Daryl Nulish. Hubert Sumlin, I don't wanna hear about yours.

Hubert Sumlin met James Thunderbird Davis en Daryl Nulish. I don't wanna hear about yours. H.V. Fuqua was de ontdekker van Etta James als zanger van The Moonglows. En hij bracht de carrière van Etta James op gang door duetten met haar op te nemen. Etta James met H.V. Fuqua.

Etta James en Harvey Fuqua, Spoonful. Willie Dixon schreef aan de lopende band blues hits. Hij schreef Menace Boy voor Muddy Waters, maar ook Wang Dang Doodle voor Coco Taylor. En ook dit nummer is geschreven door Willie Dixon. Coco Taylor, Big Boss Man.

Coco Taylor, Big Boss Man. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Calvin Russell was gitarist en zanger van The Caveman uit Texas. Maar hij werd in Amerika over het hoofd gezien en uiteindelijk werd hij ontdekt door de eigenaar van het Franse platenlabel New Rose. Hij toerde veelvuldig door Frankrijk, maar werd uiteindelijk ook succesvol in zijn eigen omgeving. Calvin Russell, Crossroads.

0: Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ik weet niet precies waar je allemaal een kring hebt met Santa Claus, maar ik denk niet dat je veel cd's kring hebt die vanavond in Harry's Blues te horen bent. Muziek bijvoorbeeld van Larkin Poe, de nieuwe cd Self-Made Man, van Samantha Martin en Delta Sugar, van The Pretty Things, jawel, The Pretty Things in Engeland, Huey Lewis, Kingfish Ingram, Kokomo Kings en Joan Osborne. We begonnen met een country duo. Randy Rogers en Wade Bowen, AM/FM.

Muziek uit Texas, Randy Rogers en Wade Bowen van de cd Hold My Beer, volume 2. Nummer gaat over radiogolflengte, over frequenties, AM en FM. Productie trouwens van Lloyd Maines. En Lloyd Maines die komt uit Lubbock, uit Texas, waar Buddy Holly ook vandaan komt. Die heeft de productie gedaan van deze cd, maar die was vroeger heel bekend als steelgitarist. Onder andere van op het, de LP Sweetheart of the Rodeo van The Byrds, Lloyd Maines. Joan Osborne van de zangeres uit Canada van de cd Trouble and Strife. Vorige week al een keer een nummer van het draait. En vandaag het titelstuk.

Geweldige cd. Dit is een nieuwe cd van Joan Osborne. De cd Trouble and Strife. Heel wat aan de werk. Dat is van de Kokomo Kings. Kokomo Kings, dat is een clubje muzikanten uit de Scandinavische landen, zou ik kunnen zeggen. Uit Zweden en uit Denemarken. Mensen die heel veel in begeleidingsbands spulten van James Harmon, Rusty Zinn, Lazy Lester, dat soort volk. En die hebben nog zelf een cd gemaakt. Een single gemaakt. Geen cd nog. En daarop speelt Harmonica Sam, die speelt daar ook op. Met Sam Anderson is dat trouwens. Hè? Samuel Anderson. Geen Nederlander, maar ook ik denk uit Zweden. Hele aardige muziek. Luister maar. Buckle up.

Klinkt een beetje als een oude Chuck Berry, deze band uit Scandinavië. De Kokomo Kings met Buckle Up, een single die ze uitgebracht heeft. Ook een single, nou, een cd die in 2019 uitgekomen is. Dat is een single van Kristoon Ingram. In 2019 kwam hij met het album Kingfish en nu kwam hij met een nieuwe single. Deze man uit Klaagsdeel, hele jonge vent nog, 21 jaar. Dat is de nieuwe blues, zou je kunnen zingen. Empty Promises.

Ja, het is al mooi dat zo'n jonge kerel, Christone Ingram, dat hij de blues oppakt in de hedendaagse vorm, maar met de wortels van vroeger, zeg maar. Christone Ingram met Empty Promises. Huey Lewis en The News, een man die al heel lang bezig is, althans Huey Lewis. Hugh Anthony Craig III, zo is hij officieel, geboren in juli 1950. Want die verschillende dingen gedaan heeft, maar helaas als gevolg van de ziekte van Meniere eigenlijk niet meer wat kan doen. Wel een nieuwe cd naar huur komen, maar in hoeverre dat nou precies neewerk is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik kan ook best wezen dat dat al wat eerder op een hum is. De cd Weather dus, en daarvan het nummer I Am There For You.

Is ook al op leeftijd, geloof ik 69 jaar, of misschien nog al ouder. Dit is van de CD Contemporary Blues uit 2014, de versie van Mick Clark van Pretty Thing.

Mike Clark, The Pretty Thing van de CD Contemporary Blues in 2014. Het origineel dat dateert uit 1955. Dat is opgenomen op 14 juli 1955 in Chicago. Het is een nummer van Willie Dixon, alhoewel het eerder op de naam stond van Bo Diddley, oftewel Elias McDaniel, de originele naam van Bo Diddley. Maar Bo Diddley was zo sportief om me later te vertellen van dat Willie Dixon, dat die hem eigenlijk de teksten in het oor fluisterde toen hij aan het schrijven was en niet op de volgende regel kon komen. En dan was er weer Willie Dixon die zei dat schreef, dat en dat schreef. Dus eigenlijk is het een combinatie van McDaniel en Dixon. Pretty Thing van Bo Diddley uit 1955.

Het eindigt in een enorme dot galm die waarschijnlijk de Chess Brothers, Leonard en Phil, want daar is het voor opnemen op Chess Records, die hebben het daar waarschijnlijk voor gezorgd op 14 juli 1955. Met Bo Diddley, uiteraard de zanger en op gitaar. Jerome Green, de man die de maracas bespeelde, het kenmerkende geluid van Bo Diddley. Lester Davenport op de harmonica en Clifton James op drums. Dezelfde dag namen ze trouwens ook een nummer, Bring It To Jerome, op. En dat was eigenlijk een ode aan Jerome Green, de maracaspeler. Bo Diddley, het origineel. Nou, dan een versie die 10 jaar later uitkwam, in 1964... van een Engelse band, The Pretty Things, ooit opgericht door Dick Taylor. Die begonnen in 1962 een band Little Boy Blue and the Blue Boys, met onder andere medestudenten van hetzelfde, wat was dat ook weer, kunstacademie volgens mij. En die medestudenten waren Keith Richards en Mick Jagger. Nou, daar is uiteindelijk later is door de Pretty Things mentor uit ontstaan, met onder andere de zanger Phil May, die volgens mij begin dit jaar overleden is. Ze gingen door het leven als een band die ruiger en lilliger was dan de Rolling Stones. Hele bijzondere uitvoering. Ik denk uit 1964 zelf, want het klinkt allemaal nogal wat rammelend. The Pretty Things.

En dat het origineel van Bo Diddley, U1954, een wat recentere U2014 van Mick Clark en dus de Pretty Things. Pretty Things trouwens, waar Hans Waterman, de drummer van Cuban Blizzards, ook nog bij gespeeld heeft. Ze speelden toen het niet veel in Italië. Een bijzondere band trouwens, de Pretty Things. Grootste hit was Don't Bring Me Down. Een band die ook wel veel invloed had heeft. Ook in Nederland bij groepen als de Outsiders bijvoorbeeld en de Q65. We gaan terug naar muziek uit Canada. Joan Osborne die komt uit Canada. Dit is Samantha Martin en de Delta Sugar. De CD die heet The Reckless One. En door van Loving You Is Easy.

blues is, maar nee, dat stuk is niet wel nu. Van de nee CD The Reckless One, Loving You Is Easy. Nou, voor de volgende geldt ook, het is geen echte blues. Danny Brooks en Little Miss Debbie. Ook van oorsprong uit Canada, maar die woont al jaren in Texas, Danny Brooks. Met zijn partner, Little Miss Debbie. Dat is de nee CD Are You Ready van Utecom. En we draaien het nummer One More Mile.

One More Mile in Mississippi. Denny Brooks en Little Miss Debbie van de CD Are You Ready? Are You Ready for Larkin Poe? Oftewel voor de beide zusters Lovell, Rebecca en Megan Lovell uit Georgia. Ondertussen trouwens uit Nashville, want daar ben ze naartoe verhuisd. Maar het is wel echt een Southern Rock band, zou je kunnen zeggen. Ze worden ook wel de Little Sisters of the Allman Brothers genoemd. Stevige muziek die de dames maakt. Dit is van de nieuwe CD die ze uitgebracht hebben. Self-Made Man, Larkin Poe met Back Down South.

Larking Poe met Tyler Bryant op de gitaar met Back Down South. Van eigen bodem, van eigen Drentse bodem, is de cd Train Back Home van de groep Pick and Shovel. Een band bestaande uit Harold Schenk, Richard Friese, Tjidde Knol, Rob Ales en Fons Hof. Ik heb een cd uitgebracht. Leuke cd met hele aantrekkelijke muziek. Hele vrolijke muziek eigenlijk wel. Opgenomen in de studio Spitsbergen begin van dit jaar. Pick and Shovel met Ride That Train.

Ride That Train, Pick and Shuffle van de nee CD Train Back Home. Muziek van eigen bodem, van Drentse bodem. En best een hele leuke muziek, leuke CD, Train Back Home. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met het nummer van Oscar Benton. De man die begin van deze maand overleed. Ferdinand van IJs, dat was zijn oorspronkelijke naam. Oscar Benton, zijn artiestennaam. En ja, het grootste succes had hij met Bensonhurst Blues in 1973. En dat kwam in een film terecht, volgens mij, van Alain Delon. En werd toen heel erg bekend. En Oscar Benton, ja, hij was niet zo'n hele bekende bluesman. Ik kan me ook herinneren dat Harry misschien niet al te veel van hem moest hebben. Want in 2011 toen werden ze allebei toegelaten tot de Dutch Blues Hall of Fame. Nou, Harry die vond dat niet zo'n hele grote eer dat het samen met Oscar Benton was. Maar goed, Oscar Benton, helaas is er niet meer. Een nummer uit 1969, oorspronkelijk een nummer van Jimmy Witherspoon in de uitvoering van Oscar Benton. It ain't nobody's business.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Carrie Underwood uit Oklahoma is 39 jaar en verkocht al 40 miljoen albums. Ze werd ontdekt tijdens de tv-show American Idol en intussen is ze getrouwd met ijshockeyster Mike Fisher. Ze heeft 91 hits, waaronder 27 nummer 1 hits in Amerika. Dit werd de nummer 1 hit in Canada en het nummer eindigt op 2 in Amerika. Carrie Underwood, I Told You So.

Carey and the Boat, I Told You So. Long John Hunter werkte jaren als huisorkest in de nachtclubs van El Paso aan de Mexicaanse grens, totdat er iemand van een platenmaatschappij hem daar hoorde spelen. Dit komt van het album Swinging from the Rafters, Long John Hunter, Boat Ends of the Road.

Long John Hunter, Both Ends of the Road. Jamie Johnson uit Alabama zat 4 jaar bij de Amerikaanse marine en hij begon in zijn vrije tijd op te treden in soldatenkroegen. Na militaire dienst begon hij als voorprogramma van David Allen Coe. Intussen heeft hij 5 albums gemaakt en heeft ook al 6 hits in Amerika. En hij werkte mee aan albums van Miranda Lambert, Sammy Kershaw, Blackberry Smoke, Kris Kristofferson en Alison Krauss. Jamie Johnson, In Color.

Jamie Johnson in Color. Darius Rucker uit South Carolina was de zanger van Hootie and the Blowfish en met die band had hij 6 hits. In 2002 ging hij solo verder en als soloartiest heeft hij intussen 26 hits. Darius Rucker. It won't be like this for long.

Darius Rucker. It won't be like this for long. Katie Webster, de voormalige pianist uit de begeleidingsband van Otis Redding, maakte het soloalbum No Foolin'. En als gast deed een oude vriend uit Louisiana mee, die intussen groot was geworden in Chicago, Lonnie Brooks. Katie Webster en Lonnie Brooks, These Lonely, Lonely Nights.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Dan Come Too Far van Shamikia Copeland is het album van deze week. En tijdens het Chicago Blues Festival kreeg Shamikia Copeland de kroon aangeboden van de intussen overleden Coco Taylor. Shamikia Copeland is nu de officiële Queen of the Blues in Amerika. The Dolls Are Sleeping.

eyes, trying to pray, but his face never goes away.

Shamikia Copeland, The Dolls Are Sleepin'. Eric Church uit North Carolina begon op te treden met de nummers van Jimmy Buffett. Vervolgens vertrok hij naar Nashville en daar werd hij songwriter voor Terry Clark en Dean Miller. Maar momenteel heeft hij al 44 hits in Amerika, waaronder 11 nummer 1 hits. Eric Church, Love Your Love The Most.

Eric Church, Love Your Love The Most. Seiko is alleen populair in Louisiana en Oost-Texas. En C.J. Sonier laat al jaren horen dat je met een accordeon ook andere muziek kunt maken dan Johnny Woodhouse of de kermisklanten. Het komt van zijn album Too Much Fun. C.J. Sonier, Richest Man.

C.J. Sunyer, Richest Man. George Strait, dat is een klassieke countryzanger uit Texas. Ik hoor helemaal niets bijzonders, maar daar denkt men in Amerika totaal anders over, want de man verkocht al 120 miljoen albums, had 125 hits, waaronder 61 nummer 1 hits in Amerika. George Strait, Troubadour.

George Strait, Troubadour. Marcia Ball uit Louisiana is vooral populair in het clubcircuit langs de Gulfkust in Texas, dankzij haar ballads en opzwepende boogie-nummers. Dit komt van haar debuutalbum voor Alligator Records, Presumed Innocent. Marcia Ball, I'm Coming Down With The Blues.

Marcia Ball, I'm Coming Down with the Blues. Leon Womack uit Texas begon op te treden met liedjes van Dolly Parton en Tammy Wynette, maar intussen heeft ze 23 hits in Amerika, waaronder 2 nummer 1 hits, en ze zong als gast mee op albums van Vince Gill, Willie Nelson, Dolly Parton, Alan Jackson, Martina McBride en Rodney Crowell. Leon Womack, Last Call.

Leanne Womack, Last Call. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Albert Collins uit Texas, dat was een groot gitarist, maar hij moest altijd bijklussen als bouwvakker, omdat de blues geen vetpot is in Amerika. En zo verbouwde hij het huis van Neil Diamond, terwijl de zanger geen idee had wie er bij hem aan het werk was. Dit komt van zijn album Cold Snap. Albert Collins, Too Many Dirty Dishes.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een beetje een bijzondere aflevering van Harry's Blues. Ja, gewoon in het Drents Museum, bij de tentoonstelling Window of My Eyes. Gewoon ook een gast erbij, Jenny Gans als gast in Harry's Blues. Het begon is even een beetje anders dan anders, omdat op vrijdag 4 maart Henk Wegemans overleden is. De voorzitter van de stichting Erfgoed Moskee. En daarvoor draaien wij speciale muziek.

0: Sometimes, QB and the Blizzard en speciale opdraging aan de overleden voorzitter van de Stichting Erfgoed Moskee, Henk Weggemans. We zullen hem blijven herinneren als een zeer amabel en rustige bestuurder. Jenny Gans, welkom in de uitzending hier.
1: Goedemiddag.
0: Jenny Gans uit Assen. Introduceer jezelf even. Geboren en getogen in Assen?
1: Ja, geboren en getogen in Assen en... Ik ken Harry en de Blizzards al sinds mijn 14e, denk ik.
0: Ja. Yeah.
1: Uit Assen, uit café Jan Dekker, het beruchte café aan de Drentse Singel. Dat was een vrij hechte scene die daar het café bezocht.
0: Mm-hmm.
1: En ook in allerlei andere gelegenheden samenkwam. Je had in die tijd nog koffiebars. En zelfs een disco in de Rode Straat. En... Het was een club waar iedereen bij hoorde. Van leraar tot muzikus en van leerling tot kunstenaar. Iedereen hoorde daarbij.
0: Noemen ze een aantal mensen die in die kring verkeerden?
1: Je had bijvoorbeeld Joost Quist, die was loodgieter. En Albert Lohman, die was leraar.
0: Ja, de broer van Geert Lohman.
1: Ja.
0: Tegenwoordig de dichter uit Assen. Ja.
1: Ja. Verder Frans Jansen, die was kunstenaar.
0: Die later bij Harry in Grollo woonde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Rudy Leukveld.
0: De fotograaf, waar ook een tentoonstelling hier in het Drents Museum van is. Ja.
1: Klopt.
0: Het was echt een scene dus. Echt een wereldje in
1: ja.
0: Assen.
1: Toen noemden we het geen scene. Achteraf zou ik het een scene noemen. Het was ook wel een bijzondere scene. We gaan nu nog steeds met elkaar om, de mensen van toen.
0: Ja, ja. Maar want de andere jongens van de Blizzard, Eelco, Willy Middel, Hans Kins en dergelijke, verkeerden die ook in die kring, zeg maar, of niet?
1: Ja. Iedereen. We hadden zo'n beetje dezelfde... Nee, idealen is het te groot woord, maar dezelfde denkbeelden, hetzelfde wereldbeeld.
0: Ja. En wat was Harry Moskee zijn positie in die wereld, in die scene, zeg maar? Hij was wat ouder, denk ik, want Harry is van 1941.
1: Ik ben van 1950.
0: Ja, precies.
1: Maar dat maakte niet uit in die tijd.
0: Hmm.
1: Nu ook niet meer, denk ik.
0: Hmm.
1: Harry was al vrij snel behoorlijk beroemd in Assen en daarbuiten. En... Harry was wel iemand waar je tegen opkeek. Een zeer belezen mens. Ja, elitair.
0: Ja, ja.
1: Literair. En een muzikus.
0: Ja. De eerste muziek die jij uitgekozen hebt, de gast die bepaalt altijd de muziek in de uitzending. We krijgen straks ook nog even Jan Hoekman over een festival wat in Grollo is, Spiekeboer is. En die heeft ook zijn eigen muziek. Maar jouw eerste muziek, Jenny, is van, uiteraard van Harry Moskee, kan bijna niet anders. Brother Boos.
1: Ja, dat typeert Harry een beetje in de tijden dat hij het moeilijk had. Dan als bijvoorbeeld met de band niet goed ging, of de hele band lag uit elkaar, of... Er was een vrouw bij hem weggegaan. Dan kon je hem uittekenen in de Witte Bal bijvoorbeeld aan de bar. Op zijn eigen plekje. En dan was hij eenzaam.
0: Mm-hmm.
1: Zelfs te midden van al die mensen in het café. En die sfeer vind ik dit nummer ook uitdragen.

0: Brother Booze. Je ziet hem zo weer zitten aan de bar bij de Witte Bal, Jenny. Hè?
1: Ja.
0: Harry Musquet, een beetje eenzaam in zichzelf gekeerd. Ja. Hoe was het toen hij naar Grollo ging? Het was een Asser jongen, een Asser scene waar jullie in zaten. En toen vertrok hij naar Grollo.
1: Ja, maar wij vertrokken ook naar Grollo. Want mijn ouders kochten in 1964 een boerderij in Grollo. Midden in het centrum, tegenover Café Hofstegen.
0: Ja.
1: En Harry kwam daar in 1965 wonen, aan de Voorstreek. Dus...
0: Maar kwam hij voor die tijd, voordat hij aan de Voorstreek woonde... in het boerderijtje wat nu het museum is... kwam hij daarvoor ook al bij jullie thuis dan, of niet?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Nee.
1: Daar heb ik nog nooit over nagedacht, eigenlijk.
0: Nee, want ik geloof dat Frans Janssen dat vertelde in een van de vorige uitzendingen. Dat Harry ook wel voor die tijd al wel in Grollo kwam. En dat dat ook een reden was waarom hij, toen hij daar zijn weg wilde... dat hij naar Grollo gegaan is. Maar goed, jullie hadden al een boerderij in Grollo. En daarmee wonnen jullie zo ongeveer schuin tegenover elkaar.
1: Ja, de Voorstreek, dat was min of meer het middelpunt van Grollo.
0: Dat was the place to be.
1: Voor die tijd wel, ja.
0: En daar werden ook, dat is althans, je mag het ontzenuwen, maar daar werden feesten gegeven in die boerderij.
1: Daar zijn wel geteld 2 grote feesten gegeven.
0: Oh, 2, ja. Ja, ja.
1: De verhalen gaan dat daar
0: elke week feest was.
1: Elke dag feest was. Maar het waren 2 grote feesten, maar dan ook echt legendarisch.
0: Ja, ja. Nou, die zijn in de legende terechtgekomen, zeg maar. Maar over wat voor feesten heb je dan? Wie waren daar dan allemaal?
1: In de eerste plaats waren dat de verjaardagen van Harry en van Eelco en Frans Janssen en Joost Quist. Die waren allemaal in juni jarig.
0: Mm-hmm.
1: En die nodigden allemaal hun eigen mensen uit. En dat mocht dan van mijn ouders in onze boerderij. Er werd van alles ingeslagen en ik weet niet meer hoe dat allemaal betaald werd, maar was altijd genoeg.
0: Ja, ja. Dat ging dan ook lekker lang door, neem ik aan.
1: Dat ging dan de hele nacht door en de volgende dag gingen we naar de zandafgraving, de Moeren. Dan gingen we lekker in de zon liggen en zwemmen. En dan 's avonds, dat was dan die 2 keer, ging het feest gewoon weer verder in de boerderij.
0: Dat was voor Grollo toch ook wel tamelijk uitzonderlijk, denk ik. Daar hebben de Grollonaren wel wat van opgekeken.
1: Ik weet niet of ze daar iets van gemerkt hebben.
0: Ah.
1: Maar wij, niet dat we heel braaf waren, maar wij veroorzaakten geen overlast.
0: Nee. Ja, ja.
1: Ik had vannacht bijvoorbeeld ongelooflijk veel lawaai aan de Brink. Ik woon aan de Brink.
0: Hier in Assia, ja.
1: Tegen de ochtend. En ik las vanochtend op internet dat de politie de Brinkstraat schoon heeft geveegd. Omdat daar relletjes waren en... Een 18-jarig meisje had een politieagent in het gezicht geslagen. Nou ja,
0: dat deden jullie in Grollo niet. In Grollo bleef het wat dat betreft wel tamelijk rustig.
1: Maar ja, het was gewoon een ontzettend leuke tijd. En heel vrij en onbevangen.
0: Maar namen de mensen uit Grollo, namen die daar nou ook aan deel? Of waren jullie een enclave in Grollo?
1: Bij Harm Hofstegen was wel iedereen samen. Maar in de boerderij was dat meer een feest voor jongeren vanuit het hele land.
0: Ja. Want wie heb jij daar zoal ontmoet?
1: Er kwamen de jongens van de Coleman Earring. Van allerlei andere bands. Er was zelfs ooit een echte Nederlandse filmster. Ik weet zijn naam niet meer.
0: Ja, heb ik ook wel gemoet. Ja. Nou, P.H. Winkels kwam daar natuurlijk wel eens.
1: Ja.
0: In die tijd een bekende schrijver.
1: Ja.
0: Ja. Jackie Lomax, dat is de volgende muziek die jij op jouw lijstje hebt staan. Jackie Lomax, die ooit opnam volgens mij in de Apple Studio van de Beatles, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar waarom heb je dit nummer gekozen?
1: Dit nummer, deze LP had Harry. En wij waren op een dag... Ik had in die tijd iets met Herman Deinem, de bassist van de Blizzard. En op een dag... We waren ze allemaal ontzettend vrolijk bij Harry in de boerderij. En ik kwam daar binnen en ik zei, wat valt hier te lachen?
0: Ja.
1: En Herman Brood was er en die had iets meegenomen vanuit Amsterdam. En dat waren kleine pilletjes. En daar werd je blijkbaar zo vrolijk van. Dus ik zei, nou, geef mij ook maar 1. Ja, een halve voor de zekerheid. En dat bleek dus LSD te zijn achteraf.
0: Mm-hmm.
1: Wij hebben daar een heel bijzondere dag mee gehad. Maar ik zou het nooit weer doen. En Herman Brood hield alles heel goed in de gaten. Die was zo'n beetje de ceremoniemeester. Die was zelf niet onder invloed. En die zag erop toe dat iedereen... Dat niemand onwel werd of flipte.
0: Geen gekke dingen gebeurd.
1: Ja. Ja. En ik denk dat die hele dag dit nummer is gedraaid. Is This What You Want van Jackie Lomax.
0: Het was een beetje een psychedelisch nummer inderdaad, hè?
1: Ja, voor mij wel. Ja? Als ik eraan terugdenk, dan niet dat ik het weer beleef, maar het roept wel vreemde herinneringen op.
0: Jackie Lomax, Is This What You Want?

0: Jackie Lomax, 1969 is This What You Want. En je kunt duidelijk horen dat dit uit de periode komt van Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Diezelfde sound die zit ook heel nadrukkelijk in dit nummer. Jenny Gans, te gast in de uitzending van Harry's Blues. Trouwens, elke zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11 uur op Radio Drenthe. Die periode Grollo waar jij net over vertelde. Ja, hoe heb jij het vertrek van Harry uit Grollo ervaren? Welke herinneringen heb je daar nog bij eigenlijk?
1: Niet zo heel veel, want ik denk dat ik in die tijd niet echt veel contact met Harry had. Op dat moment.
0: Hoe zat dat?
1: Ik weet niet meer in welk jaar is Harry
0: 71, 71.
1: Ja, dan zou ik het eigenlijk moeten weten. Maar ik kan me er niet meer
0: in jouw herinnering blijven hangen in dat geval.
1: Nee, ik weet dat hij naar Assen is gegaan. En,
0: was jij nou ook iemand die bijvoorbeeld altijd bij die concerten bij het kerstvolleybaltoernooi aanwezig was?
1: Ja.
0: En wat voor herinneringen heb je daaraan? Want er hangt hier een hele mooie foto op de tentoonstelling van Wind of My Eyes die bij Bellevue is gemaakt. Dat waren ook legendarische feesten.
1: Daar stonden we echt voor in de rij, voor kaartjes voor dat concert.
0: Was er zoveel belangstelling?
1: Ja. Dat was, daar moest je echt bij zijn.
0: En de concerten als zodanig, hoe ging dat? Was het altijd de slotact?
1: Nou, het was de hoofdact.
0: Ja, ja.
1: En je had boven nog de jazzband met Henkel Brandy.
0: De Old Fashioned Jazz Group.
1: Ja.
0: Oh, die speelde boven?
1: Ja.
0: Ja, ja. En Harry met Q and the Blizzards, dat was dan de grote act.
1: Ja, en af en toe kwamen daar ook jongens van de Golden Earring bijvoorbeeld meespelen.
0: En dan werd het heel gezellig.
1: Ja, het was erg leuk.
0: Je kunt het aan je ogen zien van dat je dat van nabij hebt meegemaakt. Want, en na afloop dan vertrok men vaak nog naar de overkant van de straat, naar de Hettenkampen, heb ik wel eens gehoord.
1: Ja, naar diverse gelegenheden vertrok men.
0: Oh, okay.
1: Wat nog maar open was tot midden in de nacht.
0: Het bleef nog lang onrustig in As,
1: ja.
0: In die tijd. Dus wat dat betreft is er niet veel veranderd. Spinning Wheel van Blood, Sweat and Tears, dat is de volgende muziek die jij meegenomen hebt. Heb je daar een bepaalde reden voor om deze te willen horen?
1: Het was muziek uit die tijd. In die tijd, ja, Harry had dat natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En kwam daarmee aan. Van, dit is mooi, dit moet je horen.
0: En David Clayton Thomas was voor Harry een voorbeeld als zanger, vertelde hij later altijd. Bleef je ook volgen, dat was de zanger van Blood, Sweat and Tears.
1: Ja,
0: Spinning Wheel.
1: Ja.

0: good.
1: Ik blijf het nog steeds een vreemd besluit vinden van dit nummer van Blood, Sweat and Tears. Spinning Wheel uit 1969. Wel met hele mooie blazers erin. En daar was Harry Musquet ook een grote fan van blazers in zijn muziek. Hier op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum is even aankomen lopen Jan Hoekman. Jan Hoekman van Café Het Keerpunt in Spiekeboer. Want daar is in april een festival, Jan.
2: Ja, dat klopt. We gaan een driedaags bluesfestival organiseren. Niet alleen in Spiekeboer, maar ook in Anneveense Kanaal en in Nieuw-Anneveen. Allerlei activiteiten, maar de hoofdmodus natuurlijk vooral heel veel muziek. Ja.
1: En dat is toch een beetje in het kader van het jaar van de blues. Drenthe 2016, het jaar van de blues. Nou moet ik zeggen dat Keerpunt eigenlijk altijd al een beetje het centrum van de blues was, hè?
2: Ja, stiekem noemen wij ons het echte bluescafé van Drenthe. Doen we misschien anderen een beetje mee tekort, maar het klopt. Willem Dijkema, de eigenaar, weet heel veel van blues, programmeert heel veel blues. Dus ja, dat klopt.
1: En wat is jouw functie daarbij in het dagelijks leven dan? Verkeer jij hier volgens mij ook in Assen, maar in het weekend doe je heel wat anders?
2: Ja, in het weekend ben ik vooral betrokken bij de programmering. Maar inmiddels hebben wij ook een stichting, de Stichting Veenbrand. Waar Maria Drent, Willem Dijkema en ik deel van uitmaken. En die stichting probeert het Veenkoloniaal gebied onder de aandacht te brengen. Door het organiseren van bijzondere culturele activiteiten. Wederom veel muziek. En daar past dit festival ook prima in.
1: Want dit festival, Veenbrand Festival, 15, 16 en 17 april in Anneveense Kanaal en in Spiekeboer. Wat kunnen de mensen daar verwachten?
2: Nou, echt een dwarsdoorsnee van bluesmuziek. Want het gaat natuurlijk en draait natuurlijk allemaal om de blues. Maar we doen meer. Want we hebben ook een tentoonstelling waarbij een fotoclub gevraagd is om foto's te maken met de blues. Wij hebben een lezing over Clarksdale waar Willem en ik naartoe zijn geweest. Waar we een aantal keren zelfs al zijn geweest. We hebben ook een mondharp, een bluesharp workshop in de stal in Anneveense Kanaal. Op pakje stro gezeten. Mag iedereen daar van Herbie leren de mondharp spelen. En op zondagmorgen hebben we zelfs een New Orleans-stijl muziekband. Die van het voetbalveld, voormalig voetbalveld aan de Weense Kanaal naar de kerk loopt. Muziek op straat en een concert in de kerk en dan onder begeleiding van de muziek weer terug. Dus er is van alles te doen.
1: Echt een, in New Orleans zouden ze zeggen, een street parade. Maar in jullie geval is het op het voetbalveld. Maar wel een mooie equivalent van wat in New Orleans gebeurt. Noem een paar namen van bands die optreden, Jan.
2: Nou ja, we hebben... Uiteraard, B. Hegen komt, dat kan niet missen. Als we een keerpunt muziek en de blues hebben, dan moet je B. ook hebben. Daarnaast Tommy Harris, Phil Speed, beiden uit Amerika. Echte donkere bluesmuziek. En als andere headliner hebben we Sean Webster en de Deadlines.
1: Nou, daar draaien we een nummer van Sean Webster. Niet van zijn nieuwe CD, See True. Die is pas recentelijk uitgekomen. Dit is van If Only uit 2005. Since We've Been Gone, Sean Webster.

0: Since We've Been Gone. Sean Webster en de Deadlines. Een van de artiesten die optreedt op het Veenbraand Blues Festival. 15, 16 en 17 april in aan de Veense Kanaal en in het Keerpunt in Spiekeboer. Sean Webster die treedt trouwens op 17 april. En alle informatie op www.veenbraand.nl. Passepartout trouwens voor die 3 dagen kost €30. Terug naar Jenny Gans, hier nog steeds aan tafel op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Bluesmuziek, was dat nou muziek die specifiek jouw voorkeur had, Jenny? Of,
1: Nee, niet specifiek. Ik kwam er eigenlijk pas mee in aanraking door QB and the Blizzards. Mm-hmm. Althans, echt. En ik ging vaak naar concerten met Ria, dat was de verloofde van Ilko Gelling in die tijd. Dat was mijn beste vriendin. En wij gingen regelmatig mee. Of we gingen bijvoorbeeld... reden we 's avonds laat naar Zwolle. Daar werd dan het assergedeelte van de band afgezet door de Zwolse jongens.
0: Yeah.
1: En er was een café-restaurant. Daar kwam iedereen dan samen. Dat was een leuke tijd.
0: Het was de tijd dat Hans Lafaye, Herman Deinem en... Van de Vecht.
1: Helmier
0: van de Vecht. Ja. Van dat hij ook bij de Blizzards speelde. En dan was Zwolle was een beetje het centrale punt natuurlijk. Ja?
1: Ja.
0: Uit Assen kwamen ze, gingen ze naar Zwolle. Daar pikten ze de anderen op en dan gingen ze naar het optreden toe.
1: Ja.
0: Gingen jullie ook echt wel mee naar optredens in den landen dan? Of,
1: niet vaak, maar af en toe wel.
0: Kunnen we daar nog iets van herinneren of niet?
1: Ja, Texel, Sarasani.
0: Oh ja.
1: Dat was heel speciaal.
0: Wat was er zo speciaal aan?
1: Nou, niet dat de tent werd afgebroken, maar het was wel een wilde boel. En ze hadden iets met de bierslang gedaan. Wat de caféhouder niet zo leuk vond.
0: Nee, ik heb wel eens gehoord van dat hij in die zin ontkoppeld werd, dat hij gewoon door bleef stroom.
1: Ja, dat was.
0: Dat tapte wat makkelijker.
1: Ja.
0: Maar Sarasani is trouwens een mooi boek over verschenen. Over de geschiedenis van Sarasani en de optredens in Sarasani op Texel.
1: Nou, dan staat hij er vast in.
0: Dat denk ik ook, ja. Andersoortige muziek zit ook op jouw lijstje, heel nadrukkelijk zelfs. Want Gram Parsons, het is prachtige muziek. Ik heb het in de vorige uitzending, toen Frans Jansen mij dat vroeg, ook al eens een keer gezegd dat het mijn favoriete muziek is. Maar ik zie nu ook dat jij het op de lijst hebt staan.
1: Ja, ik vind het prachtig. Het is, ik hou van melodieuze muziek. En nou, dit is super melodieus.
0: En wanneer je dat dan even op Cube in the Blizzard betrekt, hou je dan ook meer van de ballads dan van...
1: Nee, ook wel van uptempo.
0: De pure blues.
1: Van alles.
0: Van alles. Nou, dan pakken we nu de Return of the Grievous Angel, tweede cd van Gram Parsons. En uiteraard moet de prachtige tweede stem van Emmylou Harris daar ook bijgenomen worden.

0: Ja, onversneden country muziek in Harry's Blues op het lijstje van mijn gast van vandaag, Jenny Gans. Niet zo vreemd trouwens, want de eerste keer toen ik met Harry Musquet in Amerika was in 1993, waren we in Meridian. Dat is de geboorteplaats van Jimmy Rogers. Waren we bij een concert die avond met allemaal blanke muzikanten, allemaal blank publiek. En allemaal van die grote lui van de politie met die wapens op de heup. Nou, Harry die moest er eigenlijk niks van hebben van al die muziek. Maar zei, er was één hele goede bij, dat was Mac McAnally. En ik heb later ook gemerkt dat Harry ook zei van, ja, er zijn eigenlijk maar twee soorten muziek. Goede muziek en slechte muziek. En je kunt ook in country muziek kun je hele goede muziek hebben. En bijvoorbeeld een favoriet van Harry was Alison Krauss bijvoorbeeld. Dat vond hij geweldige muziek. En ook de muziek van Eric Taylor was hij ook hartstikke gek op. Dus laat het maar ophouden dat goede muziek is, Jenny.
1: Ja.
0: Jij bent in Assen geboren en getogen in Assen. Je hebt Harry meegemaakt in Grollo. Je hebt Harry meegemaakt in Assen. Heb je hem zijn hele leven eigenlijk gevolgd? Of zijn er ook tijden geweest van dat je amper van elkaars bestaan wist?
1: Ik heb Harry wel eigenlijk altijd gevolgd. En er waren periodes dat ik minder contact had. Dat was in de tijd van... hoe heette die band?
0: Musquet Gang. Die periode?
1: Ja.
0: Toen speelde hij met Gino Janssen, Roy Couchel en Erwin Java. Ook wat andersoortige muziek misschien? Wat was weer,
1: ja, maar daar lag het niet aan hoor, dat ik andere muziek speelde. Het was gewoon dat ik bezig was met andere dingen, denk ik. Maar we kwamen elkaar wel tegen.
0: Nou, in Assen is dat ook bijna onvermijdelijk natuurlijk, hè?
1: Inderdaad.
0: En bovendien, zeker toen jullie daar, jij met jouw zus, dat je het restaurant De Gulle Gans had.
1: Ja, daar kwam Harry ook eens eten wel met Davina.
0: Ja, precies. Ja. En Assen is niet zo groot, dus je loopt elkaar hier altijd wel weer tegen het lijf.
1: Ja.
0: Heb je nog een keer een optreden in de Schouwburg van Harry meegemaakt, of niet?
1: Ja, in de Kolk, in de oude Kolk nog.
0: Oké. Want het was toch weer een andere fase in zijn leven, zou je bijna zeggen.
1: Ja, dat was een goede periode in zijn leven, dacht ik.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel ook qua muziek in een schouwburg. Mensen keurig op stoeltjes. Dat is wat anders dan wanneer je bij Bellevue staat.
1: Ook dat, maar het was ook een periode dat hij weer echt aan de bak ging. Na een tijd niet zo succesvol te zijn geweest.
0: Ja, een periode dat onder andere Johan Derksen ook nadrukkelijk in beeld kwam. En ervoor zorgde van dat Harry weer optredens kreeg.
1: Ja, dat was geweldig.
0: En dat hij ook een paar cent verdiende.
1: Ook dat.
0: En dat was ook wel eens nodig. We gaan naar de muziek van Crosby, Stills, Nash & Young.
1: Dat was een LP die hadden Ilko en Ria in de jaren 70.
0: Ilko Gelling, ja.
1: Ilko Gelling en Ria. En die woonden in de Smetana-flat.
0: De bekende flat waar Harry ook woonde?
1: Ja, Ilko en Ria woonden in de eerste, van de straat af gezien. Ja. En ik had toen een relatie met Frans Jansen. Wij woonden in de tweede. En Harry en Mariska woonden in de derde.
0: Wat grappig.
1: Ja.
0: Allemaal dicht bij elkaar, maar net in een andere flat.

0: 1970, Crosby, Stills, Nash & Young met het nummer Woodstock van de LP Deja Vu. Trouwens oorspronkelijk geschreven door Ian Matthews en ook eerst uitgevoerd door Matthews Southern Comfort. Assen, Jenny, Cuban Blizzards, dat was uiteraard de meest bekende band in Assen. Wat gebeurde er verder op muzikaal gebied in die tijd in Assen eigenlijk? Wat herinner je daarvan?
1: Er gebeurde niet zoveel.
0: Er gebeurde gewoon niet zoveel, nee?
1: Niet wat ik heb gemerkt, nee.
0: Nou, je had een JWF-kapel in elk geval.
1: Ja.
0: Maar dat was een ander jaren.
1: Maar die waren ook heel goed.
0: Ja. Maar in de kolk bijvoorbeeld, waren daar...
1: In de kolk was regelmatig. Dat was een soort poptempel in die tijd. Daar was Ron Boonstra directeur. En volgens mij was hij de jongste theaterdirecteur van Nederland.
0: Ja.
1: Ik geloof 27. En die haalde veel bekende bands naar Assen.
0: Zoals?
1: Zoals Tim Hardin. Dat was een Amerikaanse... Hij is overleden, vrij jong. Amerikaanse zanger met een prachtige stem. Prachtige nummers. En hij trad op in de kolk, de oude kolk uiteraard. En volgens mij is hij daar halverwege in slaap gesukkeld. We weten niet of dat kwam door vermoeidheid van de reis of door verdovende middelen. Maar hij is later weer wat opgekrabbeld en heeft toen nog een heel mooi optreden gegeven.
0: Oké, dus je hebt de goede herinneringen

0: aan Tim Harden.
1: Ja.
0: Nou, dan is het ook niet onlogisch dat er een nummer van Tim Harden, een van zijn meest bekende nummers, denk ik, ook uitgevoerd door Rudy Bennett in Nederland, maar een van zijn meest bekende nummers, dat we die gaan draaien. How Can We Hang On To A Dream?

0: Het is wel een contrast in deze ruimte in het Drents Museum. How Can We Hang On To A Dream van Tim Harding. Prachtig mooi ingetogen nummer. Terwijl op de achtergrond Distant Smile klinkt van QB and Blizzard. En toch past dat wel bij elkaar, want Harry Musquet was zo gek op de muziek van Tim Harding. Hij was een grote fan van deze Amerikaanse zanger die op veel te jonge leeftijd overleden is. En zo was hij ook een muziek of een fan, Jenny Gans, hier in de uitzending. Van jouw volgende muziekkeuze van de band namelijk. Harry was gek op de band, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, omdat het hele rudimentaire muziek was. Hele echte muziek. Ik weet niet waarom jij deze keuze hebt gemaakt.
1: Ja, omdat het heerlijke muziek is. De blazers en...
0: Toch ook weer de blazers erbij.
1: Ja.
0: De blazers, die de aparte component in de muziek. En Harry was er ook altijd gek op dat de blazers dat die bij hem meespeelden. Dat was voor hem zeer dierbaar dat de blazers erbij mochten zijn. Nou, die zijn hier bij de band ook aanwezig. Van de cd Northern Lights Southern Cross uit 1975. Was een LP uiteraard. Ophelia.

0: prachtige muziek van de band Ophelia. En daarmee zijn we bijna aan het eind van deze uitzending van Harry's Blues, die weer opgenomen is in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes en boven de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Volgende week zijn we er weer. Weer live opname in het museum, zo tussen 2:30 en 3:30. Dan is te gast Willem van der Linden. Filmer uit Eijhorst die in 1999 meegeweest is op onze reis van Harry Musquet en ik naar Amerika. En daar prachtig materiaal heeft gedraaid wat ook te zien is hier op de tentoonstelling. Trouwens, die reis naar Amerika in 1999, daar is elke werkdag, 's avonds tussen 7 en 8 uur, een aflevering van te horen op Radio Drenthe. Jenny Gans, jouw laatste keuze is Colin Blundstone, I Don't Believe in Miracles. Wanneer jij terugkijkt, hè, wanneer jij je Harry Musquet herinnert, wat is dan de belangrijkste herinnering van jou aan Harry Musquet?
1: Harry was een prachtig mens. Aardig, en hoewel niet iedereen dat zal beamen. Een heel bijzonder man.
0: Een miracle.
1: Oh, zo zou ik het ook weer niet omschrijven. Maar...
0: Nee, maar wel bijzonder in elk geval.
1: Bijzonder.
0: En in jouw herinnering blijft hij als een bijzonder mens blijft hij bewaard. Daarom besluiten we dus met Colin Blundstone met I Don't Believe in Miracles. Ik zeg nog even dat de techniek van deze uitzending vandaag in handen was van Ruben Ester. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Tot volgende week.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Nielsen, dat was een singer-songwriter uit New York. Hij werkte bij een bank en had plotseling twee grote hits met covers. Without You van de band Badfinger en een nummer van Fred Neil. En dat werd een grote hit omdat het gebruikt werd in de film Midnight Cowboy met Dustin Hoffman en John Voight. Nielsen, Everybody's Talkin'.

Nielsen, Everybody's Talking. Bluesgitarist Tommy Castro uit San Francisco geeft altijd vol gas tijdens live optredens met een mix van rock, blues en soul. En je hoort altijd wat stack soul in zijn blues. Tommy Castro, Just Like Me.

Tommy Castro, Just Like Me. Don McLean had een grote hit met American Pie en de opvolger was een ode aan schilder Vincent van Gogh. Het nummer wordt dagelijks gedraaid in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Don McLean, Vincent.

Don McLean, Vincent. Arthur Adams was een vriend en een werknemer van B.B. King. Hij was de bandleider van de huisband in het B.B. King Blues Café in Los Angeles. En Arthur Adams was ook de studiogitarist bij producer Quincy Jones. Arthur Adams en B.B. King, The Long Howl.

Arthur Adams en B.B. King, The Long Haul. Singer-songwriter David Gray schreef wat onverwerkt verdriet van zich af. Het gaat over de echtscheiding van zijn ouders, een periode die hij blijkbaar nog steeds niet verwerkt heeft. Het komt van zijn album Cell, Cell, Cell. David Gray, Gutters Full of Rain.

David Gray, Gutters Full of Rain. Renee Austin is een nieuwe naam in het Amerikaanse blues-circuit en routinier Delbert McClinton was zo onder de indruk dat hij graag meewerkte aan haar album Sweet Talk. Renee Austin en Delbert McClinton, Pretend We Never.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Winding Way van de Teskey Brothers is het album van deze week. Jos en Sam Teskey uit Australië begonnen al in 2008 met hun band. Maar in 2017 was de band plotseling wereldberoemd dankzij het debuutalbum Half Mile Harvest. The Teskey Brothers, Oceans of Emotion.

De Teskey Brothers, Oceans of Emotions. Towns Van Zandt, dat was een legendarische singer-songwriter die in 1997 overleed. Willie Nelson en Merle Haggard namen een prachtig duet op van dit nummer, maar dit is het originele verhaal van de componist zelf. Towns Van Zandt, Pancho and Lefty.

Lounge Van Zandt, Pancho en Lefty. Dappy Davis begon als gitarist in de bluesband van Maggie Mail, de echtgenote van John Mail. Daarna was ze een paar jaar de tweede gitarist bij Albert Collins. En dit komt van haar soloalbum Picture This, Dappy Davis, 24 Hour Fool.

Debbie Davis, 24-hour fool. Kevin Montgomery komt uit een muzikale familie, want vader Bob speelde in de begeleidingsband van Buddy Holly en moeder Carol was achtergrondzangeres bij Elvis Presley. En Kevin Montgomery zelf begon als straatmuzikant in de metrostations van New York. Kevin Montgomery, another long story.

Kevin Montgomery, another long story. James Cotton was lang de mondharmonica-speler van Muddy Waters en daarna toerde hij met de Blues Brothers Band door Amerika. Dit komt van zijn soloalbum Take Me Back, James Cotton, Honest I Do.

James Cotton, Honest I Do. Dan Byrne uit Iowa is volgens de Amerikaanse muziekmedia de zoon van Oost-Europese immigranten en een groot singer-songwriter. Hij wordt zelfs genoemd in het rijtje met Bob Dylan, Phil Ochs en John Lennon. Dan Byrne, Sweetness.

Dan Byrne, Sweetness. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw, die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana en rock'n'roll. Hamilton Loomis, dat is een protégé van Bo Diddley. Hij speelde al met zijn jeugdidolen Johnny Copeland, Albert Collins en Clarence Gatemouth Brown. En in 1994 begon hij voor zichzelf, en dit komt dan ook van zijn soloalbum Kickin' It, Hamilton Loomis.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Joe Kitter Hughes werd op 29 september 1937 geboren in Houston. Toen hij 15 jaar was, kocht hij een gitaar en even later richtte hij de Dukes of Rhythm op, de groep waarin ook Johnny Copeland speelde. Toen Copeland in 1960 de groep verliet, ontbond Hughes de band en ging toeren met Grady Gaines en de Texas Upsetters. Hughes woont nu in Missouri City, een voorstad van Houston. In 1985 was hij voor de eerste keer te gast op de Blues-estafette in Utrecht. Zijn laatste opname was op het Munich-label, zijn eerste op Kangaroo. Hij speelt veel in bekende clubs in Houston als de Evening Shadow, de Silver Eagle en de Silver Slipper. Joe Hughes is lid van de Houston Blues Society en tijdens een bezoek aan Houston leidde hij zijn gasten daar rond. Bezochten ze bluesclub Etta's Lounge en liet hij zijn herinneringen zien in zijn slaapkamer in Missouri City.
3: Hello, Joe, this is Harry. I'm back in Houston right now.
4: What?
3: I'm in the
5: White House
3: Hotel. That's Main Street South. You know that? 229. You're coming up? Well, we'll wait for you in the lobby. All right.
5: What time?
3: At what time can you make it? You think? About 30 minutes. That will be wonderful, Joe. See you then.

0: Muziek van de man die, als wij later nog tegenkwam op het Delta Blues Festival in Greenwood. Taj Mahal met de Fishing Blues. En dat komt van de cd Taj Mahal. Met Joe Hughes in onze Fort Thunderbird naar Houston. Hij vertelt dat er op maandagavond niet al te veel te doen is wat de bluesmuziek betreft. En wij reizen dan naar Houston toe.
1: Naar Missouri City.
0: Naar Missouri City, ja.
1: Ja, ja. Ja, nou, Joe die gaat ons dan allerlei dingen vertellen. Hij vertelt dat New York, Los Angeles en Houston echt spread out bent. En dat betekent dat vreselijk grote steden bent. En later vertelde Joe dat we naar een monument toe gingen en daarachter een heel mooi watergebied lag. En Joe die was ook een vervoerd visser. En vandaar dat wij het stuk Fishing Blues van Taj Mahal draaien.
0: Nou, we kwamen bij hem thuis in Missouri City. En zeg maar, dat is een soort bungalow wieken van Houston. Ja, je kunt zeggen een forensenplek, zoals rolde in Drenthe. En dan zie je zo'n hele typische Amerikaanse inrichting uit door binnenkomt.
1: En ja, wat zie je in Amerika dan? Als je zo'n huis binnenkomt, dan stiet altijd de tv aan. En hoogpolige vloerbedekking. Dan word je lekker met de blote voeten in kunt lopen. En enorm bed was Joe met mevrouw Hughes in het liggen.
2: Zo heurt wel, ja.
1: Ja, hoewel Josie vrouw, we hebben toen ook nog even opzocht. Die was toen in de wasserette bezig.
2: In de laundry.
1: Ja, in de laundry.
2: Yeah.
1: Nou, Jody liet ons het huis zien en we kwamen natuurlijk door het hele huis heen. En daar hingen allerlei trofeeën aan de muur die Joe ons dan met gepaste trots zien liet.
0: Onder andere herinnering aan Utrecht.
1: Ja, allerlei prachtige dingen. Ook u de begin van zijn carrière. En opnames van het Kangaroo label. Daar hing dan, zoals ik, een Edison aan de wand. Daar had Joe ook allemaal van dat soort platen aan de wand hangen. En ook nog dat in Italië speelde. En dat was voor die tijd, voor een blues muzikant natuurlijk, heel iets bijzonders. En van de stad Houston, daar had Joe een soort van certificaat van verdiensten kregen.
0: Maar net als jij van Assen eigenlijk.
1: Net als ik in Assen de erepenning heb. Dus ik ben geen ereburger, maar de erepenning. De ereburger kun je hier niet worden, geloof ik.
0: En dat allemaal in de slaapkamer van Joe Hughes in Missouri City.
3: Dat is in Utrecht. Ja, dat is de one.
0: Peter Hughes met een nummer.
3: Dat is de one in Utrecht, with the horn section.
4: Great again. Yeah. I was with Great Again that time.
3: Yeah.
4: Watch the step down.
3: Yeah.
4: This is in Utrecht.
3: Yeah. There were the photographs you...
4: This is at Rockefeller's.
3: Yeah. Where's there?
4: That's at Rockefeller's. That's here in Houston.
3: Uh-huh.
4: Blue spot. Oh, that's it. That's the sort of great club playing with Shady's play out.
3: Uh-huh.
4: When I was a kid. This was on that last festival.
3: Where together... Achlietenhof, yes. That is in Tiel. Men that are, yeah. You know, with what's the guy's name? Hank Demper. Hank Demper. He organized it.
4: Both of those pages are from Utrecht.
3: Yes. Yeah.
4: This is my first record right there, Kangaroo label.
3: On the that was your first record. On the Kangaroo label.
4: Didn't sell nothing though. I don't know what all of the others came in. That's most of them.
3: Yeah.
4: This is my first album on Double Trouble, second one.
3: Uh-huh.
4: This was my first album in Houston, second album in Houston. Going to the Blacktop Records.
3: Oh, yeah, Blacktop.
4: Mm-hmm.
3: Hey, that's the...
4: That's the Blacktop, if you want to see the blues.
3: Yeah, that's the one we turned, I guess.
4: That's the last thing on Blacktop, that Gupco Blues.
3: That one? Mm-hmm. Uh-huh.
5: What kind of certificates are hanging over there and there?
4: This, I got this overseas somewhere. You have to read that.
5: Yeah, I can see it. Second festival. Torita Oceana. Italy, name again. Italy.
4: Yeah.
5: Somewhere in Italy. Joe Jukes in the Texas Blues.
3: Oh, you played Italy as well.
5: Con simpatia.
3: Uh-huh.
5: That's nice.
4: This, that was just something for my birthday, I think.
3: Uh-huh.
5: Happy birthday. Yeah. Bernadine and Lorenzo.
4: Mm-hmm. Oh, yeah. This, I took a picture of that platter. That's the first time I played Utrecht.
3: I've got them as well.
4: So I had one of those cards. I got here and lost, so the next time I came, I took a picture of it. But I had the second show, I think BB headlined that second show.
3: I was on.
4: I had one of those, and I don't know what happened to them. This is a certificate from the city of Houston.
3: Oh, yeah. Of appreciation, yes.
4: But it's just my little thing kind of keep me up with myself.
3: That's what I did. I just got this whole thing, but I left at a flat, you know, in the north.
4: Uh-huh.
3: But I left for a small, just what you did, you know,
4: uh-huh,
3: to a small village, uh-huh, and I'm living at the edge, you know, gonna live at the edge, and so I can look into the countryside, you know.
4: Oh yeah.
3: It's just about the same as you done. So you come from there to this.
4: Mm-hmm. Yeah.
3: And I got to take all these things from the wall, you know. Got to be there with careful with it, because the glue, you know, you have to go like.
4: I just ought to put them up with those little pins, so you can just take them right down. Put them right here.
0: I see some wooden shoes over here.
4: Oh yeah, my wife got those the last time we were in Utrecht. She got them for gifts, and they ended up there. I don't know what she got enough of them to give whoever she wanted to give them some, but just didn't get enough, so she just kept.
0: Okay, Harry, translate something.
3: Yeah, ik zat zelf even naar te luisteren van over die klompen. Ik heb het niet helemaal mee.
5: Nee, maar gewoon alles hier.
3: Nou, kijk, hier heb je dus een geboortecertificaat of een certificaat van appreciation van de gemeente Houston. Nou, verder heb je dus hier allemaal. De platen van Joe, hè? Craftsman en Blacktop Records, allemaal.
0: En waar is hier?
3: Wat? Ja, waar is hier? Is in Missouri City. En dat is aan de rand van. Het was vroeger een soort van plaatsje aan zich, zei Joe. Ik woonde in Houston. Maar nu woont hij eigenlijk weer in Houston, omdat het aan elkaar gebouwd is. Nou, verder zie je zijn eerste plaat op een Kangaroo label. En grote foto's van Utrecht daar, van een concert daar in Vredenburg. Ja.
0: En dat allemaal in de slaapkamer van
3: Joe, ja.
0: Mr. Joe Guitar Hughes.
3: Ja.
0: Oké.

0: Joe Guitar Hughes met een nummer van zijn laatste cd Down and Depressed Dangerous Situation. Nou, Joe Hughes die heeft met heel wat mensen samenspeeld, doen we toch, ja?
1: Nou ja, Joe die is begonnen in de Dukes of Rhythm. En daar zat een heleboel mensen in die later eigenlijk beroemder worden bent als Joe Hughes zelfs. We hebben dan over Johnny Copeland en de Texas Twister, zo werd Johnny Copeland ook noemd, en Albert Collins, The Iceman. Allemaal uit Houston en allemaal van die buurt Scots. En later, dan komt Joe, die komt bij Grady Gaines en de Texas Upsetters. Nou, Grady Gaines, dat is een van de beroemde rock'n'roll saxofonisten geweest. En heb onder andere bij Little Richard gespeeld.
0: Joe Hughes heeft ook veel platen middenspeeld trouwens, hè? Grady Gaines, maar ook onder andere bij Bobby Bland en heeft ook bij Little Richard gespeeld.
1: Ja, Grady Gaines, daar hebben we het net al over gehad, daar heb je met gespeeld. Maar ja, Bobby Bland is natuurlijk Blue Bobby Bland en dat is een van de grote blues soulzangers in Amerika.
0: Nou, naar hem, naar Grady Gaines, door waren wij maandagavond op Scots in de Zwarte Wiek van Houston. Naar hem waren wij op zoek. Ja, wij kunnen het niet vinden in Eddie's Lounge, maar zijn muziek die kunnen wij u vanzelf wel laten horen.

0: Grady Gaines van de CD Full Gain. U die bracht op het Blacktop label van Neumann en Hammond Scott. En die man die kwam bij later boze reizen in New Orleans nog tegen. Met Joe Hughes kwamen wij wel bij Etta's Lounge. Want hij wist de weg wel, hij kon ons er wel naartoe brengen. En dat is een van de meest fameuze bluesclubs op Scott's in Houston.
1: Ja, en als je dat dan first had, dan denk je, hoe is dat in godsnaam mogelijk dat dit een bluesclub is? Je kunt het bijna niet zien. Wij werden ook op een gegeven moment aan de kant gestuurd door een jochie dat de first stond. Dus wij heul Scots af en als je weet dat Scots ongeveer 5 kilometer lang is, dan was dat een hele reis. We kwamen er binnen, nou, dat is een soort van, ja, dat zie je gewoon in Nederland niet meer. Het is zo simpel, het is eindelijk een soort van reliquie daar.
0: Maar wel legendarisch, hè? Wel legendarisch, want als je het Texas handboek uit dat erop naslaat, dan wordt het allemaal prezen als de bluesclub van Houston.
1: Ja, dat is zo, want mensen die vanuit Nederland die richting opgaan en die hele bluesroute opzoeken, die komt altijd bij Etta's Lounge terecht.
0: Nou, wij kwamen er dan uiteindelijk ook. Een hele simpele club, een kleine club, donker, een lege zoldering. En geweldig warm dat het door binnen was op die maandag. En dat was eigenlijk helemaal niet zo gek. Want de ventilator door, die deed niet al te best.
1: Nee, en ze lieten ons dat ding met heel veel trots zien. En ze zolden me even aanzetten, maar er was geen beweging in te krijgen.
2: There you go. Go back to bed. Gotta make it go the other way.
3: Oh, reverse?
2: Yeah,
3: it's a knob. It's a switch up there you gotta turn.
2: That way, but you gotta stop.
4: Yeah. There it goes. Yeah. Can you tell me what kind of club Etta's Lounge is?
5: Yeah, it's a blues club, and we have music every Saturday night and every Sunday night here. We have Sonny Jones in the soundtrack on Saturdays, and yeah, that's his son-in-law. Yeah. And Grady Gaines on Sunday night.
4: Uh-huh.
5: Grady Gaines here every Sunday.
6: Yeah, I know Grady.
4: And I've seen Grady in Holland as well. And how many people are coming here?
5: Oh, we have 100, 150, all kinds.
4: How long is this place?
5: They played 4 hours, 9:30 to 1:30.
6: And how long does it exist?
7: How long the place been here?
4: Yeah.
5: Oh, we've been here 21 years.
4: So?
5: Uh-huh.
4: It's a famous place.
5: It's a which kind of place?
4: Is it what?
7: Famous?
5: Yeah, very famous here. Yeah. Yeah.
6: From all kinds of people
5: come here. They come here from the college over there.

0: prachtige, scheurende saxofoon van Grady Gaines in dit nummer. Nou, dat was dus de Grady Gaines en die speelde op die bewuste zondagavond, waar wij het niet kunnen vinden, in Edda's Lounge op Scotts in Houston. Hier een kort interview met de, ik denk dat de sub-eigenaar was, hè, van Edda's Lounge. Want Edda, dat is de bazin en haar partner, Mr. Kobe, die leidde ons door even rond.
1: Ja, en dat rondleiden, dat was niet veel meer als een even rondlopen met die club. Want het was een heel klein toneeltje. En daar kunt nauwelijks een band opstaan. Toch is Mr. Kobe die is nog even aan het prussen gegaan met die ventilator. Die al 21 jaar gebruikt was. En hij kreeg hem gelukkig op laatst toch nog even aan de loop.
0: Ja, als de club wordt zeg maar een 150 man zo ongeveer in kunt. 100, 150 man. En nou, dat gebeurde al 21 jaar lang. Ja, voor onze begrippen is het een klein zaaltje, maar de groten uit de blues die speelt door. Ja, en dat was eigenlijk onze laatste belevenis in Houston. Want de volgende dag hebben wij onze spullen ingepakt en zijn wij in oostelijke richting afgereisd. We blijven nog wel in Texas, al is het op het randje van Texas en Louisiana. Dus muziek van een Texaan nog ter afsluiting van deze aflevering van Harry's Blues. Die technisch verzorgd wordt door Paul Meeldijk en samenstelt en presenteerd wordt door Harry Musquet en Albert Haar. Het besluit met een nummer van
1: Freddie King en de Texas Flyer.

0: volgende week in Harry's Poes.
1: Na 2 dagen verblijf in Houston werd de weg ingeslagen naar Port Arthur, een kleine industriestad van 65.000 inwoners aan de Golf van Mexico. Geboorteplaats van mensen als Janis Joplin, Ivory Joe Hunter, George Jones en Johnny and Edgar Winter. In Port Arthur de eerste kennismaking met de Cajun muziek, de unieke muzieksoort met een mengeling van Europese creativiteit.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.

Huey and the Blizzards, Simple Man. J.J. Gray en Mofro, dat is een band uit Florida. En de band begon als bedrijfsband van een installatiebedrijf waar alle muzikanten werkten. Maar zanger-gitarist J.J. Gray bleek een begenadigd componist. En intussen staat de band op alle grote festivals. J.J. Gray and Mofro, The Sun is Shining Down.

JJ Cray in Malvro, The Sun Is Shining Down. William Clark, dat is een mondharmonica speler uit Californië en hij was hartpatiënt, maar hij toerde onafgebroken door Amerika, totdat hij na een optreden een hartstilstand kreeg in de kleedkamer. Hij werd 45 jaar. William Clark, Daddy Pinocchio.

William Clark, Daddy Pinocchio. De Holmes Brothers uit Virginia, dat was eigenlijk een gospelband en daar zijn Wendell en Sherman Holmes nooit van losgekomen, want ook wanneer ze soul of blues speelden, rook het altijd naar gospel. De Holmes Brothers, Feed My Soul.

Holmes Brothers, Feed My Soul. Sapphire, dat was een band uit Fredericksburg in Virginia. En de band kende drie bluesy dames onder leiding van Ann Rapson, een lokale onderwijzeres. En ze werden gerespecteerd en zeer serieus genomen in de Amerikaanse blues scene. Sapphire, Going Down to the River.

Sapphire, Going Down to the River. Tinsley Ellis uit Atlanta, Georgia, was een boezemvriend van de Allman Brothers. Hij speelde ook regelmatig met die band mee en later deed hij dat ook bij Derek Trucks. Maar hij produceert ook nog jaarlijks een degelijk soloalbum. Tinsley Ellis, Speak No Evil.

Quincy Ellis, Speak No Evil. Mavis Staples uit Chicago maakte jaren deel uit van de familieband The Staples Singers en na het overlijden van haar vader Pop Staples begon ze op latere leeftijd pas aan een solo carrière. Mavis Staples, Step Into The Light.

Mavis Staples, Step Into the Light. Charlie Musselwhite uit Mississippi kwam naar Chicago, maar was jaren fabrieksarbeider voordat hij van de blues kon leven. Hij werd uiteindelijk ontdekt door producer Sam Charters van Alligator Records. Charlie Musselwhite, Where Highway 61 Runs.

Charlie Musselwhite, Where Highway 61 Runs. Shemekia Copeland, dat is de dochter van bluesgitarist Johnny Copeland. Als meisje van 16 jaar was ze al het voorprogramma bij haar vader en Robert Plant noemde haar de nieuwe Tina Turner. Intussen is ze een van de belangrijkste blueszangeressen in Amerika. Shemekia Copeland, It's My Own Tears.

Shamikia Copeland, It's My Own Tears. Eddie Harrington uit Mississippi trok naar Chicago om daar carrière te maken, maar op het moment dat McKinley Morganfield zich Muddy Waters noemde, hanteerde hij de artiestennaam Eddie Clearwater, A Good Leavin' Alone.

Clearwater, A Good Leaving Alone. Lonnie Brooks was populair in de roadhouses in de Texaanse steden Beaumont en Port Arthur als Guitar Junior, maar toen verhuisde hij naar Chicago en daar was al een Guitar Junior actief, maar ook als Lonnie Brooks werd hij een local hero in Chicago. Lonnie Brooks, Don't Take Advantage of Me.

Ronnie Brooks, Don't Take Advantage of Me. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Albert Collins en Johnny Copeland, dat waren de jeugdidolen van Robert Gray. En Robert Gray mocht met zijn twee helden het album Showdown opnemen. Albert Collins, Robert Gray en Johnny Copeland. T-Bone Shuffle.

Een hele goede avond en welkom bij Haddy's Blues. Het seizoen dat zit er bijna op. Nog twee uitzendingen te gaan, dan is het voor dit seizoen gebeurd. Maar nog twee hele mooie uitzendingen met het beste van het afgelopen jaar. Deze keer Kirk Fletcher, Brandy Clark, Zack Aaron, Skylar Rogers. Maar ook John Nemeth, Van Morrison, The Dirty Knobs en David Gogo. Maar we begonnen met Chris Kane van zijn cd Raising Kane. Back on top.

mooie gitaarwerk van Chris Kane van zijn CD Raising Kane. Begin van dit jaar uitgebracht op het Alligator label. En op zijn 65ste jaar kan hij er nog best wat van. David Gogo, een bluesman uit Canada. Wel grappig trouwens, hij heeft zijn website kijk. Dan staat er als hij niet toert, dan leeft hij op A Christmas Tree Farm on the Gogo Mountain, just outside of Nanaimo, British Columbia, Canada. Dus die naam komt van de berg waarschijnlijk, de Gogo. David Gogo. Ik denk dat dit zien, nou nee, dit is zijn 17e CD misschien ondertussen wel. Alhoewel, dit is eerst haar single uitgebracht. David Gogo met Christine. One!

single uit 2020. 2018 kwam zijn laatste cd uit, 17 Vultures. En ja, er zal eigenlijk een nieuwe cd uitkomen, maar door al het corona gedoe is dat er vorig jaar niet van gekomen en is er een single uitgebracht. David Gogo. De Dirty Knobs, dat is de volgende band. En dat is een band die opgebouwd is rondom Mike Campbell. En die speelde eerder bij Tom Petty en de Heartbreakers. Heeft ook nog een poosje bij Fleetwood Mac gespeeld. Die heeft een soort, nou ik wil niet zeggen een supergroepen vorm, maar met wat andere mensen erbij die ook allemaal het nodige op hun list gaan staan. Jason Sinai, die bij Neil Diamond speelde. Lance Morrison bij Don Henley. En Matt Law die speelde bij Alanis Morissette bijvoorbeeld. Nou, die heeft samen groepen gevormd, de Dirty Knobs, een cd uitgebracht. Vorig jaar zal dat gebeuren, maar dat duurde ook maar wat en dat duurde maar wat. En het kwam ook door die corona natuurlijk. Maar uiteindelijk is het toch uitgebracht en dit is het titelstuk Reckless Abandon.

Hetzelfde soort psychedelisch slot als begin van Reckless Abandon van de Dirty Knobs. Maar wel energieke muziek. En dat komt duidelijk uit de school van de man bij wie hij altijd speelde heeft. Van Morrison, 42e cd ondertussen alweer uitgekomen. Vorig jaar, 2020. Mooi getiteld The Latest Record Project. 28 nummers, allemaal nummers uiteraard van Van Morrison. En dit is de keuze van vandaag. Only a Song.

Van Morrison. In 2019 was hij nog in Grollo op het Holland International Blues Festival. Ik heb hem nog gezien en door zo. En of dit nou echt zijn latest record project is, de titel zal het uitwezen. John Nemeth is een man uit Memphis, Tennessee. Een beetje op de grens van de Mississippi Delta, zou je kunnen zeggen. Hij komt oorspronkelijk, zijn familie althans, waarschijnlijk uit Hongarije. Want de naam die verwijst er duidelijk naar. Maar dit is ondertussen al zijn 10e cd die hij gemaakt heeft. De cd Stronger Than Strong uit vorig jaar 2020. Depriving.

Ja, het lijkt me wat een trieste aangelegenheid. Een Depravin' of Love van John Nemeth. Ik heb er maar met opondering mee. Van de cd Stronger Than Strong. Het is Blues, de Lustrinoor. Op zondagom tussen 6 en 7 en op donderdagom tussen 10 en 11. Drie keer de scheepsrecht, dat is het bekende geluid. Maar niet drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. Drie nummers van QB and the Blizzard. Want het is deze maand Harry Muskee maand. Drie nummers, een beetje in volgorde. 66, 67 en 1970. Het eerste nummer, dat is het dorpslied van Grollo. Just for fun.

Allemaal voor de lol, Just for Fun, QB in the Blizzard van de CD Desolation in 1966. In september dan giet het theaterstuk Musqué, Another Day, Another Road, So Many Roads giet van start in Aachen. En het is net niet de titelstuk van de theatervoorstelling, maar het liep er wel een beetje op. Een nummer van de LP Groeten uit Grollo in 1967, Another Day, Another Road.

0: 1 minuut en 50 seconden en dan is hij er alweer. Another day, another road, QB and the Blizzard. Een paar jaar later, 1970, kwam de LP Too Blind to See uit. Met die mooie foto die, ik weet niet of hij in Drenthe gemaakt is of op het strand gemaakt is. Maar met die man die op de voorgrond stiet en dan de jongens zo op de achtergrond. Hele mooie foto. En door van het titelstuk Too Blind to See.
1: All right.

De lessen van drie nummers van QB and the Blizzards. We beginnen met Just for Fun, Another Day, Another Road en Too Blind to See. Met Helmi van der Vecht op piano. Ilko Gelling uiteraard op gitaar. Hans Lefaye op drums. Herman Deinem op de basgitaar. Harry Musquet uiteraard. En op de saxofoons Rudy van Dijk en Bas Munningsma. We gaan naar Skylar Rogers. Die komt uit Chicago. Uit de niet de beste buurt van Chicago. Die is flink hard opgegroeid, zou je kunnen zeggen. En ook een stevige zangeres. Powerhouse zangeres. Power Blues. Een beetje in de sfeer van Coco Taylor, Etta James en dat soort namen. Skylar Rogers is de naam. Ze wordt begeleid door de Blue Diamonds. Niet Ruud en Riem de Wolf trouwens, maar hun begeleidingsband die heet gewoon zo. En dit is het titelstuk van de cd die dit jaar uitkwam. Fire Brother.

Uitslaande brand, wil ik zeggen. Fire Breather van Skylar Rogers. Titelstuk van de cd die dit jaar uitgekomen is. Tijd voor een wat rustiger, waar ik even een klein beetje gas terugneem in al dit geweld. Zack Aaron, een man uit Texas, een singer-songwriter, die zijn derde cd uitgebracht heeft, Phil Dirt Wanted, vorig jaar uitgebracht, en daarvan Shelter of the Storm.

Zo, daar kon je een beetje van bij. Shelter of the Storm van Zac Efron van zijn cd Full Dirt Wanted. Brandi Clark, dat is een singer-songwriter uit Amerika die vooral veel werk voor anderen geschreven heeft. Onder andere voor Kacey Musgraves, voor Sheryl Crow, Reba McEntire, Leanne Rimes. Nou, allemaal grote namen uit de countrywereld. Dit is een cd van haar, een solo cd van haar. Your Life is a Record, dit die haar uitgebracht. En dit is een nummer met Randy Newman. En de oldere illustratie, jongens. Je kent hem vast en zeker. Randy Newman, 12 songs onder andere. Maar hier met Bigger Boat.

Bijna nostalgie. Randy Newman samen met Brandy Clark, The Bigger Boat. Goed, dat laatste nummer van deze aflevering van Harry's Blues. De Inoleste aflevering. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Musquet uit 1983 van de LP The Legend. Prachtig nummer. Geronimo Weeps.

Patti Smith, Hey Joe. The Fortunes, dat was een band uit het Engelse Birmingham met leadzanger Rod Allen. Dit was een nummer 1 hit in Canada en Nieuw-Zeeland, 2 in Engeland, 3 in Nederland en Ierland, 7 in Amerika, 10 in België en 12 in Australië. The Fortunes, You've Got Your Troubles.

The Fortunes, You've Got Your Troubles. Dr. Feelgood, dat was een Engelse pub-rock band met zanger Lee Briglio en gitarist Wilco Johnson. De band had 9 hits en maakte maar liefst 44 albums. Dr. Feelgood, I Don't Mind.

Dr. Feelgood, I Don't Mind. Het is een cover van het nummer Goodbye My Lover, Goodbye van Robert Mosley. En de Searchers uit Liverpool maakten er Goodbye My Love van. Het werd een top 10 hit in Nederland, Ierland en Engeland. En het eindigde op 52 in de Amerikaanse Hot 100. De Searchers, Goodbye My Love.

The Searchers, Goodbye My Love. Jonathan Richman uit Boston is de voormalige zanger en gitarist van The Modern Lovers. En Jonathan Richman schreef deze solo-opname in 1972. Het nummer werd later ook nog gecoverd

Jonathan Richman, Roadrunner. Het is een compositie van de Amerikaanse singer-songwriter Chip Taylor. En de single van de Amerikaanse band The Wild Ones flopte hopeloos. Maar The Trucks uit het Engelse Andover met zanger Rick Presley maakte van hetzelfde nummer een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland en Australië. 2 in Canada, 5 in Ierland, Nederland, Oostenrijk en Zweden. 6 in Spanje en 7 in Duitsland. The Trucks, Wild Thing.

The Trucks, Wild Thing. De Engelse zanger Murray Head speelde Judas in de musical Jesus Christ Superstar en daarna had hij een hoofdrol in de musical Hair en hij speelde mee in de beroemde film Sunday Bloody Sunday. Dit nummer bereikte nergens de hitparade, maar het werd wel gecoverd door Roger Daltrey, The Hollies, Gary Brooker en The Nolans. Murray Head, Say It Ain't So, Joe.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Firebreather van Skylar Rogers is het album van deze week. En Skylar Rogers moest wel blueszangeres worden na een echtscheiding. Een periode als militair. Ze verloor een kind en ze was enige tijd dakloos. Maar het gaat intussen weer goed met haar. Ze woont met haar nieuwe echtgenoot in Memphis. En ze is gelukkig. Skylar Rogers, Drowning.

Kyla Rogers, Drowning. Nadat zanger Wayne Fontana solo verder ging, ging zijn band zelfstandig door onder leiding van gitarist en zanger Eric Stewart, die we later bij 10cc terugzagen. En de band begon meteen met een hit. Het nummer eindigde 2 in Engeland en Amerika, 4 in Canada en 9 in Ierland. The Mindbenders, A Groovy Kind of Love.

De Mindbenders, a groovy kind of love. De Ramones, dat was een punk rock band uit Queens in New York. Alle vier bandleden zijn intussen overleden en gedurende 22 jaar produceerde de band 40 albums en 15 hits. Deze single flopte voor de Ramones. Blitzkrieg Bop.

Ramones, Blitzkrieg Bop. The Love and Spoonful, dat was een band uit Greenwich Village, ook in New York, onder leiding van componist, zanger en gitarist John Sebastian. De band had 26 albums en 16 hits en Summer in the City was natuurlijk de ultieme wereldhit, maar ook dit nummer werd een grote hit. Het was een nummer 1 hit in Canada en Zweden, 2 in Amerika en Engeland en het was ook een hit in Finland, Duitsland en Nederland. The Love and Spoonful, Daydream.

The Love and Spoonful, Daydream. Blue Oyster Cult, dat was een band uit Long Island, New York, met zanger Buck Dharma. En hij schreef dit nummer onder zijn eigen naam Donald Roser en het werd een hit in Amerika, Engeland en Canada. Blue Oyster Cult, The Reaper.

Blue Oyster Cult, The Reaper. De Monkees, dat was een kunstmatige band voor een Amerikaanse tv-serie. Top songwriters en studiomuzikanten creëerden een popband. Dit is een compositie van Tommy Boyce en Bobby Hart, een songwriters duo uit Los Angeles. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en Canada, 5 in Ierland, 6 in Nieuw-Zeeland en het was ook een hit in Finland, Australië, Zuid-Afrika en Engeland. De Monkees, Last Train to Clarksville.

The Monkees, Last Train to Clarksville. Nick Lowe, dat is een Engelse singer-songwriter. Hij was producer van Elvis Costello, Graham Parker en Dave Edmunds. Hij speelde zelf in de bands Brinsley Schwartz, Rockpile en Little Village. En hij componeerde nummers voor Elvis Costello, Johnny Cash, Dr. Feelgood en Paul Carrack. Dit komt van zijn soloalbum Jesus of Cool, Nick Lowe, Heart of the City.

Nick Lowe, Heart of the City. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Engelse zanger Christian St. Peters kwam uit de band The Country Gentleman. Op zijn 55ste kreeg hij een beroerte en dat betekende meteen het einde van zijn carrière. Maar de man had twee grote hits, You Were On My Mind en dit was een nummer 1 hit in Canada, 4 in Amerika en 5 in Engeland. Christian St. Peters, Pied Piper. You.

0: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel neewerk in deze aflevering van Harry's Blues. Van Andy Watts van de Billy Walton Band. Rumor, Gregory Porter, dat is een beetje jazzachtig. Michaela Anne, ook heel mooi, speelde bij Van Slag in Borger. Little Boogie Boy, die speelt bij Keerpunt in Spiekeboer. War and Treaty, Tony Holiday. Maar we begonnen met de Selwyn Birdswood van zijn nieuwe CD Burning House. Living in a Burning House.

voorproefje van een nieuwe cd van Selwyn Birdswood, Living in a Burning House. De cd die komt waarschijnlijk eind van het jaar, begin volgend jaar pas uit op het Alligator label. En het is een man die al de nodige verdiensten achter zijn naam heeft staan. Hij heeft de International Blues Challenge in 2013 en ook de Albert King Guitarist of the Year Award won hij. Houd hem in de gaten, Selwyn Birdswood. Een ambassador of the blues, dat is Andy Watts. En voor welk land is hij dan ambassadeur? Nou, voor Israël notabene. Ja, blues overal vandaan, maar ik had het nog niet uit Israël gehoord. Dit is van zijn nieuwe cd Super Groove. En dat is een cd die niet door de mensen gemaakt is. Waar ik allerlei lui werk door hem mee. En de productie is bijvoorbeeld van Kenny Neal uit Louisiana. Joe Louis Walker, die werkt er ook aan mee. Zingt met op dit nummer van Andy Watts, Burning Deep.

Jawel, Jewish Blues van Andy Watts, het nummer Burning Deep van de CD Super Groove. Ja, toch heel bijzonder eigenlijk. Ook bijzonder is het volgende nummer van de Billy Walton band Cortez the Killer. Cortez the Killer, dat is het verhaal van Hernán Cortés, een conquistador uit Spanje die in Mexico aan wal ging en door de Azteken allemaal een zeep hulp en Spanje aan een bulder geld. Het is een nummer van Neil Young van de CD of de LP Zuma uit 1974. Maar nou in de uitvoering van de Billy Walton band. En Billy Walton, dat is een uitstekende gitarist die vroeger speelde bij Southside Johnny en de Asbury Dukes. Cortez the Killer.

Wat hem lekker uitpakt in dit nummer. Cortez the Killer van de Billy Walton Band. En draait eigenlijk allemaal om de gitaar natuurlijk van Billy Walton. En dat is een Gibson Goldtop Les Paul uit 1957. En voor de echte liefhebbers die dit wilden weten. Een Roger Mayer Mongo's en een JCM 800 Marshall 212. Daar komt dat geluid allemaal uit voort van de Billy Walton Band. We gaan naar Engeland, naar een Britse zangeres. De zangeres Rumour, die in 2010 denk ik debuteerde. Het is weer een tijdje terug. Hè, met Seasons of My Soul. En die nou een cd maakte met allemaal nummers van Hugh Prestwood. En Hugh Prestwood was een man die heel veel werk maakte voor bekende Amerikaanse zangeressen. Van Judy Collins en dat soort mensen. Alison Krauss, Trisha Yearwood. Nou, ze hebben een cd gemaakt met allemaal nummers van die Hugh Prestwood. De ene recensent is er laaiend over en de andere is er, die vindt het heel slecht. Je moet zelf maar bekijken waar je ervan vindt. Het is de cd Nashville Tears en daarvan Deep Summer in the Deep South.

Een Engelse zangeres, maar duidelijk met een Amerikaanse sound. Rumor, dat is de zangeres. En dit is van de cd Nashville Tears. En de titel zegt het al een beetje. Met liedjes die vol gaat over verdriet en droevigheid en dat soort zaken. Deep Summer in the Deep South. Rondom de millenniumwissel, denk ik zo ongeveer, toen speelde in Amerika op Broadway de musical It Ain't Nothing But the Blues. En daarin werd ook metspeeld en ook zong door Gregory Porter, een jazzzanger uit Amerika, uit Los Angeles. Groeide op in Bakersfield, dus in aan de westkust van Amerika, waar Buck Owens en Dwight Yoakam ook opgegroeid zijn. En een man die in 2014 een Grammy Award kreeg als Best Jazz Vocal Album voor zijn album Liquid Spirit. Er is een nieuwe cd van u te komen van Gregory Porter, de cd All Rise, en door van Dead Can Thing.

Het klinkt wel een beetje New Orleans, maar toch komt het uit Los Angeles, Californië. Jazzzanger Gregory Porter van de cd All Rise met That Gone Thing. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ik kreeg een cd van de Scott Weiss Band. De zesde cd van deze band uit uit Pennsylvania komt ze. En daarop stond het nummer Jesus Just Left Chicago. En de kenners die weten het al, dat is een nummer van ZZ Top. Van de beroemde LP Treombe uit 1973. Mijn eerste uitvoering van de Scott Weiss Band. Jesus Just Left Chicago.

De bluesrock uitvoering van Jesus Just Left Chicago van de Scott Weiss Band van de CD Simmer Me Down. Maar het origineel, dat is van ZZ Top, de band uit Texas. De band van Frank Beer, Dusty Hill en vooral van Billy Gibbons. Wanneer speelden ze? Ik geloof vorig jaar of het jaar terug. Jaar eerder speelden ze op het Holland International Blues Festival in Grollo. Dit is een stuk van de derde CD die ze uitgebracht hebben, Tre Ombre. Er staan twee eigenlijk hele bekende nummers op. Die ene dat is dus Jesus Just Left the Building en de andere was Waiting for a Bus. Maar hier is ZZ Top met het origineel Jesus Just Left Chicago.

Het origineel Jesus Just Left Chicago met de gitaar van Billy Gibbons. ZZ Top uit 1973. Dan nog een derde versie, uit 2015, van Shemekiah Copeland van de CD Outskirts of Town. Shemekiah Copeland, de dochter van Johnny Copeland, die ja, al veel goed werk te maken heeft. En dit is de CD Outskirts of Town met werk van Billy Gibbons, die speelde trouwens op mee. Elvin Youngblood Hart ook en Robert Randolph speelt erop mee. Mooie uitvoering van Jesus Just Left Chicago.

De laatste van de drie versies van Jesus Just Left Chicago van Shemekia Copeland van de cd Outskirts of Town uit 2015. Het origineel van ZZ Top is uit 1973, Tre Hombre van de LP. En de meest recente is van de Scott Wise Band, Simmer Me Down, Jesus Just Left Chicago. Dat me een beetje denkt trouwens aan Elvis Has Left the Building. Waarom weet ik niet precies, maar ja, misschien wel die film met Kim Basinger. Michaëlle Anne, een zangeres uit Amerika, die een paar jaar terug, een jaar geleden, optrad in Groningen in de Oosterpoort, veel indruk maakte door zo. Daar komt een nieuwe cd van uit. Dat is nu nog een single, maar een beetje geduld en dan is de cd er ook. Good Times.

Michaela Anna, dat is de zangeres uit Amerika van het nummer Good Times. Op dit moment is het maar mondjesmaat wat betreft live optredens in Drenthe. Veel locaties die kunt het eigenlijk niet omdat er te weinig plek is. Zeker ook geen Amerikaanse artiest, maar die komt op dit moment niet naar Europa. Als ze terug wil, dan moet ze in quarantaine. Maar als het wel gebeurt, dan mag het ook wel een nummer worden. Nou, de spits is af bij eind augustus, denk ik. Ja, eind augustus was daar Erwin Java en Sean Webster bij Hofstegen in Grollo. Ook optredens bij De Amer en bij Van Slag in Borger. Maar vooral wil ik hem naar het Keerpunt in Grollo. Want die hebt bijna elke week hebt hij een optreden in de grote zaal. Mooi ingericht. Daardoor keurig corona verantwoord kunt zitten en kunt consumeren. En vooral naar de muziek lusten. Bijvoorbeeld 4 oktober naar Little Boogie Boy. Oftewel Hein Meijer samen met zijn band. En in die band speelt onder andere ook Roel Spanjes op de Hammond. Dit is een stuk van de cd It's All in the Blues uit 2014. Een nummer wat heel bekend geworden is door Ovi Wright, Nickel and a Nail.

Little Boogie Boy Nickel and the Nail. En hij is live te zien en te horen op 4 oktober bij het Keerpunt in Spiekeboer. We zijn bijna aan het eind van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Björn Brouwer. En we besluiten met de nummer van Tony Holiday. Hij komt uit Memphis, opgenomen in de studio van Luther en Kobe Dickinson. De CD Soul Service en daarvan Paying Rent on a Broken Home.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Blue Sweat, dat is een rock'n'roll band uit Zweden met zanger Björn Skifs. En de band had een grote hit met een cover van B.J. Thomas, die er in 1968 al een hit mee had. Blue Sweat, Hooked on a Feeling. Hooka Zaka.

Blue Suede, Hooked on a Feeling. Marjorie Ingram was een protégé van songwriter George Jackson, die ook alle nummers schreef voor Candy Staten. En de nummers die Candy Staten afwees, mocht Marjorie Ingram opnemen. Marjorie Ingram, In the Heat of Love.

Marjorie Ingram, In the Heat of Love. Het was de derde solo single van zanger Brian Ferry, de frontman van Roxy Music. En het werd de nummer 1 hit in Australië en Nederland. Brian Ferry, Let's Stick Together.

Brian Ferry, Let's Stick Together. Otis Clay uit Mississippi werd door Wonderful Records in Chicago naar Muscle Shoals gestuurd om daar een paar nummers op te nemen. Maar de man schreef nooit zijn eigen nummers en was altijd afhankelijk van wat songwriters aanboden. Otis Clay, Your Helping Hand.

Otis Clay, Your Helping Hand. Zanger Steve Harley schreef het nummer voor zijn band Cockney Rebel. Het werd de nummer 1 hit in Ierland en Engeland en het eindigde op 5 in Nederland en 7 in België. Cockney Rebel, Make Me Smile.

Cockney Rebel, Make Me Smile. James Barnett nam het nummer als eerste op als opvolger voor zijn hit Keep On Talking. Maar het werd een hit voor Percy Sledge. En toen de neef van Percy Sledge, Jimmy Hughes, het nummer ook nog eens een keer opnam, besloot de platenmaatschappij om de uitvoering van James Barnett helemaal niet meer uit te brengen. Jaren later verscheen dit nummer pas op het verzamelalbum Hall of Fame Volume 2. James Barnett, It Tears Me Up. Verscheen dit nummer pas op het verzamelalbum Hall of Fame Volume 2. James Barnett, It Tears Me Up.

James Barnett, It Tears Me Up. Arrows, dat was een band uit Londen met twee Amerikaanse bandleden, zanger Alan Merrell en gitarist Jake Hooker. Ze werkten met de twee producers Mike Chapman en Nicky Chin en dat leverde een top 10 hit in Engeland op. Arrows, A Touch Too Much.

Arrows, A Touch, Too Much. Ben Moore en Spencer James moesten de nieuwe Sam en Dave worden. En toen dat niet lukte, vertrok Ben Moore meteen om de opvolger van Robert Lee Dickey te worden in James en Bobby Purify. Ben en Spence, Long Ago.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Other Side van The Stumble is het album van deze week. En saxofonist Simon Anthony Dixon geeft de band iets extra's. Hij is een fan van Johnny Hodges, King Curtis, Willis Gator Jackson en Maceo Parker. En dat levert mooie scheurende sax solo's op. The Stumble, Bullet for the Blind.

Stumble, Bullet for the Blind. Het is een nummer van David Bowie. Het was het titelnummer van zijn derde album, maar het kwam nooit op single uit. Later nam de Schotse zangeres Lulu het nog een keer op, samen met David Bowie, die het ook produceerde. En die uitgave eindigde 3 in de Engelse hitparade. Lulu en David Bowie, The Man Who Sold the World.

0: Lulu en David Bowie, The Man Who Sold the World. June Conquest, dat was de artiestennaam voor Marlene Teasley. Ze nam een paar singles op die allemaal flopten en ze werd meteen door de platenmaatschappij bij het oud vuil gezet. En er is nooit meer iets van haar vernomen. Dit nummer werd geschreven door Earl Montgomery en dat was de broer van countryzangeres Melba Montgomery. June Conquest, Don't Let It Be Said.
1: Don't let it

0: but I just wasn't true.
1: June Conquest, Don't Let It Be Said. Mr. Big, dat is een band uit Los Angeles met zanger Eric Martin. De band leverde 28 albums af en de single To Be With You werd een nummer 1 hit in Amerika, Japan, Australië, België, Canada, Nederland, Nieuw-Zeeland en Zweden. En deze single kwam niet verder dan 87 in de Amerikaanse Hot 100. Mr. Big, Romeo.

Mr. Big, Romeo. Billy Young uit Georgia nam een nummer op van Tommy Rowe en hij stond onder contract bij Otis Records. Dat was het albumlabel van Otis Redding. En de single van het album verkocht niet, waardoor de andere opgenomen nummers ook niet uitgebracht werden. En dat gebeurde alsnog 4 maanden nadat Billy Young overleed. Billy Young, Have Pity on Me.

Billy Young, Have Pity on Me. Reckless Eric, dat was een Engelse zanger. Hij was zanger van de band Dirty Henry en hij kreeg een solocontract bij Stiff Records en daar werd Nick Lowe zijn producer. Hij nam in die tijd trouwens ook nog nummers op onder de naam Eric Golden en zijn carrière werd sterk beïnvloed door zijn structurele alcoholverslaving. Reckless Eric, Hit and Miss Judy.

Reckless Eric, Hit and Miss Judy. Osby Burnett McClinton, dat was een demozanger voor Clarence Carter die blind was en daardoor altijd een demo nodig had. En deze single bewijst dat Clarence Carter de demo's noot voor noot nazong. Het werd geen hit, waardoor Obie Clinton gewoon demozanger bleef. Obie Clinton, You Can't Miss What You Can't Measure.

Obi Clinton, You Can't Miss What You Can't Measure. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Rachel Sweet was eigenlijk lerares Engels en Frans, maar ze werd hobbyzangeres en ze stond maanden in Las Vegas met de Bill Cosby Show. Ze verscheen in de film Rock'n'Roll Hotel en in de populaire tv-show Seinfeld. En toen coverde ze een oude hit voor Carla Thomas. En dat werd een hit in Engeland en in Australië. Rachel Sweet, Baby.

0: Ik geloof helemaal niet dat het een. Wat je zegt dat het wat te maken heeft met de zeven plagen. Kom je bij die dominee in Stabos terecht. Hè? Die ja. In de kranten schreef van er is een straf van God. Ik geloof er helemaal niks van. Die zieken die bent er gewoon in gehad met levend materiaal. Veeboeren, akkerbouwers ook. En dat die bent vatbaar voor ziektes.
1: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet. En met te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor blijven we deze keer dicht bij huis, in Drenthe. In Alteveer, onder de rook van Hogeveen. Daar loop je op een winderige dag op het land van Wesselbakker. Die is door boer. Boer in spannende tien.
2: We loopt hier met Wesselbakker. En... Die is boer hier vlakbij Hogeveen in Alteveer. En we zagen zo net een bordje op de deur staan, of een plakkaat op de deur. Dat ging over de MKZ. Ik bedoel, je moet ontsmetten, moet je hier. En ik wou hem eigenlijk even confronteren met een gedicht van Aart van der Leeuw. En dat heet De Dieren. De landman gaat uw daven valt voor het laatst zijn hoeven rond. Hij keurt het werk der knechts in schuur en stal en als een schaduw volgt hem trouw zijn hond. Hij toeft bij het vee en luistert hoe de adem rondschoft en hoorn hangt een warme damp die met een geur van zomer hem bewademt en een nimbus nevelt om de lamp. Ik doe niet tulliger dicht, maar dat is een beetje een romantische kiek van Aart van der Leeuw op het boer zijn. Ja. Wat is daar van overbleven?
0: Het gevoel van die boer, denk ik, het gevoel wat als die Aart van der Leeuw in het gedicht beschrijft, denk ik dat die boer dat inzet nog wel in hem heeft. Daar ben ik van overtuigd. Alleen die warme dame in die stal, die zal hij niet tegenkomen.
2: Nee.
0: Want die koeien, die loopt een hele luchtige en luchtige stal. Het haalt op de schoflengte, dat kon toen nog, want dat was dus toen nog in de slechte tijd van de koen, dat die koeien dus 6 maanden lang met de kop in de stad was te staan. Nou, die tijd al had. De koen die loopt nog los. En de bandmensen die beweren dat de boer nog vast zit, maar ik geloof dat niet.
2: Peren, heb je die nog?
0: Nee.
2: Die, want de volgende is, hij gaat dan naar de stal van de paarden, verwelkomd door een dreunend hoefgeklap.
0: Ja.
2: Nou, die heb jij niet.
0: Nee.
2: Dit is alleen veeteelt, hè?
0: Ja.
2: Maar ik zeg dat je daar ook nog een beetje... wat aans deed. Of wat, ja, wat is dat?
0: Wat is dat? Er staat wat boom. Ik heb een zeunen. Ik heb een zoon die wil wel graag buiten werken, maar die heeft de pest aan de koeien. En die is dus nu bezig een boomkwekerij op te zetten. Nou, we hebben wat ruimte, we hebben wat grond. En er is in wat opzetten. Al een paar jaar trouwens. Hij werkt nog 3 dagen in de week en 3 dagen in de week. We werken 6 dagen, hè?
2: Ja, ja.
0: 3 dagen in de week is hij voor hemzelf bezig.
2: Maar hij wil dus geen boer worden?
0: Hij wil boer worden, maar niet meer koeien. Geen veeboer.
2: Dus hij volgt je niet op daar als veeboer?
0: Als veeboer niet.
2: Op dat bedrijf niet?
0: Nee.
2: Maar misschien wel...
0: Als boomkweker.
2: Als boomkweker, ja.
0: Dan ben je grond nodig, ben je ruimte nodig, lucht en water.
2: Je bent ook nog voorzitter hier van de LTO.
0: En LTO.
2: En LTO. Ja. En is dat hier bij Hogeveen in de buurt?
0: Ja, Hogeveen, Zuidwolde, Runne, Pessen, Nieuwlanden.
2: Waar houdt het nou? Ik voor de luisteraars, waar houdt het nou precies in, die NLTO?
0: En stiet voor de Noordelijke Land- en Tuinorganisatie, dat was duidelijk, denk ik.
2: Ja.
0: Nou, wat wij proberen is de belangbehartiging van de boeren, in de breedste zin van het woord, hier in het gebied. En dat vertalen wij dan ook naar de regio toe, de regionale NLTO-organisatie. En die moet dan onze belang ook bij LTO inbrengen. En dus hoort het dan bij de minister terecht te komen.
2: Ja.
0: Dat is hem kort, hè?
2: Ja, ja.
0: Wij doen het er normaal wat langer over.
2: Ja, goed. Maar ik bedoel dat als je dat helemaal uit wil spitten, dan ben je nog wel even bezig.
0: Ja.
2: Hoe zit dat met de boeren? Ik bedoel, ik kom bijvoorbeeld... Ik heb jaren in Grol woon, in Grollo.
0: Ja.
2: Vlakbij Rolde. Daar bent bijna geen boeren meer. Daar bent nog 3 in Grol. Terwijl toen ik er woonde, waren er wel een stuk of 30.
0: Ja. Dat is hier net zo.
2: Ja?
0: Ja. Als je vanaf hier, vanaf de, zeg maar, vanaf Hogeveen en naar Alteveer riet, dan is aan de rechterkade, neer in de linkerkade dan, daar zitten nog wat meer. Er zitten nu denk ik nog een stuk of 10, waar als de vroeger denk ik een stuk of 40 staat. En aan de andere kade, er zitten nog een stuk of 6 die melkt. Nou, en vroeger waren er 20. En dan praat ik al vroeger een jaar of 10, 12 terug.
2: Is dat nou een gevolg van Mansel, van dat spul toen in die tijd? Of?
0: Een gevolg van de tijd. Ik bedoel, Panine opvolgers die hebben vullen bij keuze natuurlijk.
2: Ja, ja,
0: dat is Panine. En het is zo dat de traditie dat je bent...
2: Van vader op zoon.
0: Van vader op zoon, dat is natuurlijk achterhaald.
2: Ja.
0: Je wilt het of je wilt het niet.
2: Nee, precies.
0: En zo moet het ook weer. Nee. Ik denk dat hij met dit werk begon. Dan moet je gewoon hart en zalen, ziel en zaligheid moet erin leggen. En als je dat niet van plan bent om te gaan doen, dan word je gegarandeerd een slaaf van een eigen bedrijf. Aan de andere kant, als je het graag doet, dan is het natuurlijk een schitterend beroep.
2: Ja, want ik heb...
0: En dat is het.
2: Ik heb ook altijd nog met veel plezier, denk ik, terug aan de tijd dat Rolf Jansen ting over mij ook nog boer was. En dat ik dan s'avonds wel eens met die op met eerappels sorteerde en zo. Het was eigenlijk altijd wel gezellig en zo.
0: Ja.
2: En ik bedoel, hij er midden tussenin woont. En ik kwam zelf uit Assen en de Ralf van Assen. Ja, Assen is dat, wat is dat? Eigenlijk was vroeger ook een boerengaard natuurlijk.
0: Ja.
2: He? Dan,
0: ja, is het zo?
2: Nou ja, kijk, er woont nog 60.000 mensen. Maar toen ik er woonde, toen waren het er 15 of zo, weet je wel. Toen ik geboren werd althans, en toen was je dan, liep je ook zo naar buiten. En dan zat je ook in de boerenwereld natuurlijk. Ja. Met Dries en zo, Dries was weg die kanten op. Maar... Ik vond het ook een prachtig beroep.
0: Maar ja, Kiewel ziet over dat het was waren gezellig, hè?
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk een beetje voorbij.
3: Het is de lucht achter Oudhoeven. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster. En de Westpoor langs de diek. Het zijn de meulens en de molen. Het zijn de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien. Of ze, dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoeven, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster en de Westpolen langs de diek. Het ben de muns, ben de moon, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of

bakkerij. Ik ben de grote boomplootsen van waar we mosken zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzood in de blauw. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne bui. Dat is Milaan.

Het is een mooi oom, die maai een kou huisdoek nekt in Grijland. Ik heb voor het eerst een moe verkeer en vuil de vonk van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.

0: toen als ik, nou pak een beer, 20 jaar was, of 15, en de buurman die was aan het heulen, dan hoefde hij dus niet te vragen aan de buren of ze hem helpen wilden.
1: Nee,
0: dat deden ze.
1: Ja, ja, ja, absoluut.
0: En als, zo was dat. Ik bedoel, er wordt het niet te vragen. Als er een koe schalden, dan keken ze hem achter het liek. Dat redden we alleen niet. En dan worden de buurman erbij gehaald. Ik weet zeker dat in 8 van de 10 gevallen hadden ze het wel alleen gered. Maar toch hebben die buurman erbij, want ja, dan spreken die man die hem drinken, borrelen en wat er nu.
1: Ja, ja, ja, precies. Ja, ja, dat ken ik ook, ja. De, maar nou, nou zo, die boer is die. Of het boerenleven, dat staat wel onder druk natuurlijk nou.
0: Ja.
1: Want we zitten nu in een tijd dat je denkt van wat we maar erheen. Ja. Eerst krijg je dan die varkenspest. Je hebt ook al die legionella rommel met die kippen en zo. Ja. Nou, de varkenspest, BSE. Nou, die mond en klaus hier en ik las. Pseudo vogelpest, waar moet dat heen eigenlijk, zou ik zeggen. Ik bedoel, is dat ook niet een beetje een... Je kunt natuurlijk de zeep plagen, hè? Als je de Bijbel nog een beetje... Kijk, ik ben niet echt gelovig opgevoed, hoor. Maar dat denk ik dan wel eens over na, over dat soort dingen.
0: Ja.
1: Of de Ark van Noach.
0: Ja.
1: Dat je zegt van, nou ja, die mensen waren toch allemaal fout. En Noach die was de enige die naar wel luisterde. En die kon dan met spullen opnieuw inladen,
0: ja,
1: zeg maar zeggen. En zodat er misschien dat allemaal misschien beter werd.
0: Ja.
1: Is dat ook niet een beetje de mensen hun eigen schuld?
0: Daar geloof ik niks van.
1: Nee?
0: Nee, ik denk dat die ziekte die je opneemt, daar worden we nu mee geconfronteerd. Daar worden we voor 50 jaar terug mee geconfronteerd. En ik denk dat als ze er voor 100 jaar terug ook mee geconfronteerd worden. Ik bedoel, er zal ook tien de West hebben dat er overal mond en klaus was. Dat kon de oudere mensen nog veel beter vertellen dan zeggen. Maar de geschiedenis die zegt ook dat was veepesten geweest. Dat is door de mensen die kiepen, maar dan die wussen wat hij dus wat voor soorten kiepenziekten zij kunnen kriegen. Mensen die varkens hadden, die wisten wat voor soorten varkensziekten zij kunnen krijgen. Je zult er nu nog veel komen, maar die waren er toen en die ben er nu ook. Ik geloof helemaal niet dat het een... wat je zegt, dat het wat te maken heeft met de zeven plagen. Kom je bij die dominee in Stabos terecht, hè, die ja, in de kranten schreef van er is een straf van God. Ik geloof er allemaal niks van. Wij moeten die ziekten, die ben er gewoon in gehad met levend materiaal. Veeboeren, akkerbouwers ook. En dat die bent vatbaar voor ziektes.
1: Ja. Aan de andere kant...
0: Mensen kregen griep.
1: Ja, ja. Ja, ik ben bijna zo wiet, maar ik heb me inlaat net. Dus. Ik kreeg het waarschijnlijk net niet.
0: Ja, denk ik. Nee.
1: Maar goed, kijk, als ik die industrie zie, zoals die varkensindustrie,
0: ja,
1: daar in Brabant en zo,
0: ja,
1: dat vind ik eigenlijk toch, eigenlijk op een gegeven moment, die mensen hebben toch weinig binding met die... Met dat spullen zo weer voort, ja. Ik kan me voorstellen, je hebt dan een bedrijf liggen, hè? Met melkvee en zo, daar ben je jaren daarmee bezig. Daar, ja, kun je enigszins met. Die ken je op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Maar dat is toch echt een industrie. Ik bedoel, ja, ik heb wel eens het idee dat het ook allemaal om geld giet en zo natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ze stappen maar rotzooi zoals die BSE. Er staat nog rotzooi in die rommel en zo. Ik weet wel dat de boer, die krijgt bijna niks meer. Dus die moet wel goedkoop. Maar ik denk dan ook altijd, waarom gaat het altijd over geld en zo? Het gaat altijd over geld.
0: En
1: alles wordt opgeofferd aan de dans om gouden kal, zou ik maar zeggen. Zo ongeveer.
0: Ja, kijk, mijn zus, we zijn net zoals muzikant. Ik kies voor een beroep,
1: ja, ja,
0: wat hij mooi vindt.
1: Ja.
0: En je wilt ook leven.
1: Ja, ja.
0: Je wilt genieten van datgene wat de wereld ons bad. Toch? Je wilt eten, je wilt drinken en je wilt graag nog wel met vakantie, je wilt uit. Al dat soort dingen willen wij ook. Wat dat betreft zijn wij gewoon normale mensen van de wereld.
1: Ja, nou, ik heb het niet specifiek op mensen van zoals die mensen die dan met het melkvee bezig zijn. Maar dat, ik zit een beetje te denken aan het andere sfeertje en zo. En want, kijk, je hoeft natuurlijk niet altijd meer te hebben, maar het gaat hier vaak over meer. Steeds, ja, maar meer, meer, meer.
0: Is het zo?
1: Nou ja, die varkens, die
0: ja, ik bedoel,
1: dat toch steeds over meer.
0: Je moet dus op een gegeven moment, als je met een bedrijf bezig bent, dan moet je dus een kostprijs moet bewaken ten opzichte van datgene wat opbrengt.
1: Ja.
0: En dat is iets. Nou, de kosten van een heleboel zaken, die gaat met de inflatie gaat naar boven. En de opbrengstprijs ben je marktafhankelijk. Dus dat kun je niet bekijken, hoe was dat zich ontwikkeld. Hij heeft ook weinig aan te regelen. Dus de enige wat zo'n boer, zo'n varkensboer met name ook, maar even een koeboer ook, het enige wat hij dus daadwerkelijk wat aan doen kan, dat is een kostprijs. En dat kan dus, een productieverhoging kan dus per product, per eenheid product wat je aflevert, een neerwaartse druk op een kalfsvlieschip. Ik bedoel, hij 300.000 liter melk levert, die heeft een kalfsvlies zeg maar, van nou pak een beetje 30 cent. Terwijl hun vaste kosten, die hij aan rente en onderhoud en dat soort zaken betalen moet, opbrengen moet, die blijft gelijk wanneer hij bijvoorbeeld 400.000 liter melk aflevert. Ja, dus die extra productiekosten bij middenrekening en die vaste kosten, die blijft vlak.
1: Die blijft heel erg.
0: Dus wat dat betreft zit er altijd wel een, wat een drang achter hem meer te produceren.
1: Ja.
0: Maar die moet wel zorgen dat de markt dat verdragen kan.

0: wat vind jij er nou van als die mensen dus wat je dan, ik weet niet of het waar is, hoor, wat we pas geleden lezen hebben, dat die berging 110 gulden kosten en dat ze dan weer naar België gaan en dat voor 60 gulden voortgaan en zo.
1: Ja, dat is een noos, als dat zo is,
0: ja.
1: Stel dat ze zo weet, dan denk ik dat ze het niet naast doet. En alleen, ze zit met vol hang. Ze, ja. ze kunt niet afleveren. Die bing, elke die bedrijf die produceert misschien in de weken 100 of 200 bing. En dan aan de morgen op slot zitten, dan zei hij aan het einde van de morgen met 800 bing, waar je geen kader met op kan. En die moet daar nog naartoe. Dat is een keuze. Of je moet ze buiten. Later jagen, dat kan niet, gaat zo door. Of je zegt van, ik probeer eens de kosten van alles probeer ik ze af te zetten. Maar ik denk dat gerucht ben, want ze hebben dus het poosweekend, dus het dealerweekend hebben ze gecontroleerd.
0: Ja.
1: En ze hebben nooit een van die bing in de elkaar had.
0: Wat zal er nou van het gerucht waar wezen dat het virus via Chinees voedsel of weet ik veel in dat Engeland terechtkomen is? Ik bedoel...
1: Maar dat kan heel goed.
0: Ja?
1: Ja. Als de mensen door dus... Mondeklaus heeft dat virus, dat kan heel goed met voedselresten verspreid worden. Ook met alle organisch. Ik denk overal kan wat het virus zich op enige manier aan vast kan hechten, kunt verspreiden. Nou, en de verplaatsing op deze wereld, die is zo enorm groot.
0: Zal ze dat ook niet wat beter in de hand moeten houden? Ik bedoel, Nederland kan toch produceren ongeveer wat Nederland nodig heeft?
1: Ja.
0: En dat gaat... maar er wordt dus natuurlijk veel overgeproduceerd, of niet?
1: Ja, er wordt veel geëxporteerd.
0: Ja, geëxporteerd. En dat,
1: 60-80%.
0: En dat mag dus nou... En daar giet het natuurlijk in feite over. In verband met die MKZ. Ik bedoel, nou kunnen ze dat niet meer kwijt naar Amerika.
1: Naar links naartoe,
0: kijk.
1: Kijk, en daarom...
0: En die produceren gewoon hun eigen markten.
1: Ja. Ja, ik bedoel, Amerika... Ik denk dat Amerika nog steeds vlees naar Europa exporteert. Kijk, Duitsland mag natuurlijk wel overal naartoe exporteren, omdat er nog iemand in Kloos
0: is. Dat is er nog niet.
1: Dat is niet vastgesteld. Nee. Er zijn veel landen in
0: ja,
1: Europa.
0: Ja, Ierland, Engeland, Frankrijk en Nederland.
1: Ja, dus die land die mag dus op dit moment niet exporteren. Nou, Engeland komt voor eerst niet weer aan exporteren toe.
0: Nee, want dat is een chaos ook daar.
1: En Ierland, denk ik, als Ierland niks meer mag exporteren, dan is het een ramp.
0: Ja.
1: Dat is voor de veelders, voor de melkveelders, is door een regelrechte ramp. Nou, en voor Nederland, als wij hier niet mag exporteren, dan is het in ieder geval voor de vleesvarkens, voor het vlees in het algemeen, is het hier ook een ramp, zeg maar. Het ligt een beetje aan met de zuivel. De zuivel die wordt nogal wat bewarkt.
0: Mooi.
1: Zodat het dus door ook vrij hard kunt maken, dat hij door met het virus niet meer exporteert, hij het al gaat exporteren. Dus, ja. Maar verder, kijk, de stap is enorm in 90, dat hij zegt, je gaat niet meer vaccineren.
0: Ja.
1: En dat is al die goede gehouden.
0: Ja.
1: Ik bedoel, de Nederlanders die brullen nog wel heel hard. En dat weet ik
0: ja,
1: toch wel
0: ja,
1: in Piet, om te gaan vaccineren.
0: Enten.
1: En, maar toen naar Engeland volmondig close is dat. En een week voordat het nu in Nederland een uitbraak vastgesteld is, een besmetting vastgesteld is, denk ik dat hij... 80% van de boeren vreugden van Murray in Nederland ook en dat ze 80% zijn van nee. Maar nu worden ermee geconfronteerd, eigenlijk bijna aan de leven. Ja, nou kan ik kan me goed voorstellen, ik bedoel dat is ook zo, maar nou, is het een hot item van hem wel te gaan vaccineren. Er bent mij die zegt, dan alleen maar in Nederland.
0: Maar voor wat vind je er eigenlijk van? Had ze dat besluit moeten nemen dan toen in die tijd of zeg je nou...
1: Ik denk dat het toen in die tijd wel een goed besluit was. Is. Maar ik denk niet dat het de revenue afgewerkt heeft, dat het overbracht heeft, datgene wat ze van verwachten.
0: Aha.
1: Ze verwachten toen een exportstijging van, ik meen, zoiets van 80 miljoen per jaar. En dat is er niet gekomen. Volgens mij, als ik goed in de leg ben.
0: Hoe lang denk je dat zoiets nou nog kan duren?
1: Geen idee.
0: Want de incubatietijd is ongeveer 6 weken of zo, hè?
1: Ja, de eerste, toen in het begin, toen ze een incubatietijd van een week, dan is het duidelijk.
0: Ja.
1: Nou, we hebben het al met gevallen geconstateerd dat het dus minimaal 14 dagen duurt. En kijk maar naar wanneer het in Oene geconstateerd is, vastgesteld is. 14 dagen later was het in Dokkum. En wanneer is het door terecht gekomen, dat weten we dus niet.
0: Nee.
1: En dat is het gevolg van het virus. We weten niet waar het zit.
0: Nee.
1: En wie weet niet wat hij heeft. Want die kunt hem niet zien. Er is net iemand die zo in de rug aanvalt.
0: Ja, dat is wel duidelijk. Je hebt natuurlijk geen weet van hoe lang zoiets kan gaan duren.
1: Nee.
0: Duidelijk.
1: Je hebt
0: natuurlijk geen weet van hoe lang zoiets kan gaan duren.
1: Nee.

0: Zo bent het natuurlijk keur net in Breda. Heel grote festiviteiten. Ook met
1: Gideur.
0: Gaat ook niet door. Nee. Dus het heeft nogal wat consequenties ook voor de andere sectoren natuurlijk.
1: Maar nou, je moet maar in juni nog een uurbraak krijgen bij nog pak een beetje bij Grollo.
0: Ja.
1: We moeten met het te doen.
0: Ja, dan is beurt.
1: Al een probleem.
0: Dat is beurt. Dan is beurt. Ja.

0: boer is toch eigenlijk een hartstikke mooi beroep. Het is toch heel jammer dat het zo maar gaat natuurlijk. Hè?
1: Ja, hoe?
0: Hè?
1: Wat is jammer?
0: Nou ja, dat zoiets gebeurt.
1: Ja, ja, zoals iemand de kloos in.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat is met elke tegenslag natuurlijk zo. Kijk, even uitkijkt,

0: Dikke plaats in het water staan, in het laatste.
1: Ja.
0: Daar komen dus niks met. Op dit moment. Dat is een dikke tegenslag. Eigenlijk. Het is nu 17 april.
1: Het is te laat.
0: We hadden de mest en de kunstmest.
1: Ja.
0: En
1: je kunt land niet op.
0: De akkerbouwers, de bouwboeren die al royaal aan het eerder besporen moeten weten.
1: Je kunt land niet op.
0: Je kunt het vergeten. Ja. Dat is ook een tegenslag. Daar heb je dus daar mee te maken. En de wee vooruit. Je weet ook dat hij ziekte kunt krijgen. Je calculeert niet in dat hij dus een epidemie heeft zo nodig hebt. Dat geef ik direct toe. Maar je weet dus wel dat hij dus... Hij aan het werk begon, hij aan het vak begon, aan die roeping of wat we zo noemen.
1: Ja, nou ja, ik kan me wel. Het is in ieder geval je hobby ook.
0: Je
1: geeft, denk ik.
0: Ja, je geeft ook een stuk weg. Hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, hij domme uit mij gaat zijn, een stapje voor 3-4 jaar onder grond zorg in de grond. Iemand maar afwachten uit werk hier.
1: Ja.
0: En, ik bedoel, een boer heeft natuurlijk altijd iets met grond.
1: Ja.
0: En dan moet je, ik heb eens hoor, dus ik kan niet ermee zeggen, die boeren die vasten net zo lang in de grond tot ze erin terecht komen.
1: Ja, dat is het al.
0: En zo is het eigenlijk ook wel
1: beter. Sipoor Oeslader ook.
0: Ja.
1: Dat zegt zijn rol altijd, hè. Ze hebben gisteren poor.
0: Ja.
1: Weet je wel, achter de beuken.
0: Ja, ik hier nog niet zo bar ervan. Maar in ieder geval, ja, dat is gewoon zo. Maar, ja, dat is, daar kies je voor. En ja, de grond heeft natuurlijk ook wel wat.
1: Absoluut.
0: He? Ik bedoel, mensen die loopt er 40, 50, 60, 70, 80 jaar over.
1: Dit is de.
0: En dan giet er weer nee over en dan stap je er weer af en die grond die blijft gewoon liggen. Die dacht gewoon.
1: Ja,
0: door.
1: Ja, dit is de derde generatie, zeg je?
0: Van mijn familie wel, ja. Mijn vader is er gekomen, was hij 6 geloof ik. Immigreerde in Friesland, naar Drenthe.
1: Heet dat Noord vandaag dan immigreren?
0: Jazeker. Ja, zeker, absoluut. Dat is nog een jaar of 12 dat in de leden. Toen naakte die de spullen staan te koop. Want toen wilden we naar Nieuw-Zeeland toe. En dat is toen overgegaan. Omdat A, het duurde eigenlijk te langer die handel. En B, mijn gezin, mijn kinderen, die kregen zo'n beetje het gevoel van ja, wat zal er nog gebeuren? Zullen mijn vader mogen nog wel doorheen gaan en dan met me? Of wat blijft je toch?
1: Wat was daar de motivatie daarvan? Zeg je die niet meer zitten vanwege allerlei regeltjes of wat ook, wat ook dan?
0: Kijk, we zaten toen net 4 jaar in de superheffing.
1: Ja. Oh ja, dat was toen ook, ja.
0: En toen waren er dus die productie en ik was zelf toen ook 4 jaar jonger, hè?
1: Ja.
0: Dat spreek ik ook
1: mee. Ja, dan spreek ik je natuurlijk wat meer aan. Nee, ja. Je had nog wel zin in.
0: Dus dan denk van, ik kan veel meer produceren dan vaak. Mijn productiemogelijkheden hier die waren toen veel groter. Of ik toen in principe kon, dus je moet dan twee dingen af. Je moet hier gigantisch investeren in melk en toestand. Dat is ook wel door. Of je zegt, ga je dan eens aanschieken. Nou, ik had nog wat familie in Nieuw-Zeeland zitten. En die lui die komt hier aan en die vertelt hoe verhalen hoe toch hier. Ik denk, daar wil ik toch eens meer van weten. Nog eens een kijken. Ik denk, ja, ze hebben hier ruimte. Het klimaat is goed. En ik bedoel, want ze hebben toch een subtropisch klimaat. Ze hebben verschrikkelijk weinig regels. Dat doe. Nou, dan kom je weer en dan denk je er eens wat over na. En dan in het lange rechter zeg je, ja, wie doet? Nou, dan ga je mooi gekeurd worden. Moet je een vieze man vragen, omdat je dat alleen mag. Dat vraagt allemaal een hele tijd. Dan ging het net zo met ambtenaren als hier. En toen waren we ongeveer een jaar weer, toen hadden we de toestemming. Een dikke jaar waren we toen verder. Daar hadden we erin ook. En toen op een gegeven moment, dan zet hij de boete koop. Dus een makelaar belt, die zei, bekeken. Die zegt, nou, zoveel ik kan het ongeveer opbrengen. Zoveel belasting ging eraf, zoveel olie over. En dan kun je daarmee begonnen en dat was goed te doen. Maar dan moet je wel een koper hebben.
1: Ja, ja.
0: Nou, die bent er, kiekers bent er zat west. En we hebben hier één probleem. We zijn net bij het natuurgebied langs lopen. Dat ligt 250 meter bij mij de staldeuren.
1: Ja, dat is hier achter.
0: Ja. En daar wordt dus met een milieuwetgeving door op afgerekend. Dat is ook weer een regelgeving. Waar je mee geconfronteerd wordt,
1: ja.
0: Vragen niet hebben. Kijk, maar er zijn die aspirant kopers, die zagen dat natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Die kwamen en die gingen inlichtingsvrouw bij gemeentehuis, bij de gemeente Zuidwolde toen nog. Wat voor mogelijkheden bent waar aan de Oosterveldweg? Nou, die bent zoals ze bent en dat is het wel ongeveer. Maar dat wist ik natuurlijk ook wel.
1: Ja, ja.
0: Dus toen ging dat over. Wij hebben hem verkocht dat dierenspul. En dat is bij de notaris aan de tafel toen nog weer overgegaan. En dan kreeg je ook een klap. Maar ze hebben altijd mee, toen wel een woordschouw die met een goede rekening met rolde. Je kunt vullen maken en een stuk grond kopen en een boerderij verkopen. En dat is, ik wil het niet geloven, maar het is wel zo.

0: Nou, dat is door de tijd en doordat het zo lang duurde en doordat het niet opscheurde, is het eigenlijk overgegaan. Alleen naar doorrummen.
1: Dus dat de ja, trage ambtelijke molens enzovoort.
0: Ja, maar ook met het verkoop,
1: ook met
0: dat scheurt niet op.
1: Ja.
0: Het was te klein voor een uitkoper bij Schiphol,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja.
0: En het was, ja, de beperking die als er dus worden in met geconfronteerd wordt die hier wel verder zullen willen, die waren gelijk als voor mij ook. Dus dat is toen overgegaan. Nou, dat doen we toen nou de boden van afzien. En ik heb het ook niet weer geprobeerd.
1: Nee, nou, je bent ook wel aan die terugkomt, zoals je even van bent, die is alweer terug. Die heb nou net een boerderij bij jou gehaald, heb ik gehoord daar. Of was al van hem, of weet ik veel waar.
0: Ja.
1: Dat heb ik gehoord. Dus,
0: daar gelukt niks van, want ja, ik heb zolderham nog op radio hoor. Op televisie hoor, voor die, ja, kun je meer worden.
1: Die vrouw kunnen niet tegen, heb ik gehoord.
0: Oh?
1: Dat die, ik hoor het verhaal in Grollo.
0: Maar toen zei hij daar nog dat hij dat hem toch best bevond. Dat is nog niet zo lang alleen nodig omdat het op de radio zijn.
1: Ja, nou, ik heb voor de anderhalve week geleden in Grollo dat het terug was.
0: Huh?
1: Maar ja.
0: Maar goed, Nieuw-Zeeland en ervoor.
1: Ja, dat is helemaal aan de andere kant. Dat zijn onze antipoden. En
0: dat kunt niet weer.
1: Nee, dat kun je. Je bent gelukkig 24 uur bij onderweg of zo.
0: 32 uur.
1: Ja, nog meer. Kijk eens aan.
0: Ja.
1: Dat is echt een einde voor, hè.
0: Ja, maar je kunt zitten doen, hè.
1: Ja, maar ik weet er alles van. Ik ben net naar Curaçao geweest, maar 11 uur dan ben je ook helemaal stief, hè.
0: Ja.
1: Maar ja, dan kun je nog een paar keer uit, denk ik. Je moet een paar keer een pitstop maken.
0: Ja.
1: Wat zal de toekomst bieden met deze met deze MKZ? Zelfs, we moeten hopen maar dat het gauw overgiet, hè. We kunnen hier verder ook niks aan doen, dacht ik.
0: Nee, op het moment niet.
1: Ik zei zo straks al, het giet zoals giet. En jij zei het al heel toepasselijk skik.
0: Ja.
1: En nou ja, het is natuurlijk een visuut, een cliché eigenlijk, maar eigenlijk komt het daar wel op neer.
0: Ja, kom
1: voor. We moeten maar kijken hoe het afloopt, hè.
0: Kom voor kom.
1: Ja. Ja, wat is dit? Je hebt dit er ook nog met hem, hè?
0: Je wilt het niet geloven, maar dat is een matras die in twee stukken is neer en die zit vol ontsmettingsmiddel. En dan riep met de wind van de auto over. Dan doen we het keer niet
1: en,
0: met
1: en dat moet je iedere keer doen.
0: En dan doen we niet met de rugspuiten erover.
1: Nee, want er was gisteren in Roldaartse die Amerikaanse markt. En toen vroeg ik me, toen hadden ze ook aan alle kanten van Rolde, alle ingang had ze voor de auto's zelfs.
0: Ja, ontsmettingsmiddel.
1: Ja, van zo'n stuk van hier naar dat waar het sticky is ongeveer. Dat je daar overheen moest.
0: Ja.
1: Ja, de Lustra kan het niet zien, ik wies even een stukje aan, dat weet je wel kunt zien natuurlijk.
0: Ja. En past hem een paar meter uit.
1: Maar ja, nee, want het was, en daar kwam ook nog een koppel volk op af natuurlijk. En, ja. Dat moeten die...
0: Dat is ook een evenement naar deur gehad vandaag aan de dag, hè?
1: Ja. Voor mij hoeft het niet hoor. We hebben er ook nog spul.
0: Hoeveel volk komt er op zo'n rol de markt? 2000 man?
1: Ja, die Amerikaanse markt, daar komt een boel volk.
0: Ja?
1: Ja, ik denk dat daar komt wel 15.000 mensen komt daar wel, ja.
0: Dat moet zijn die burgemeester van, wat is Rolde?
1: A.N. Hunze,
0: dat die burgemeester nog iets stokje zeggen.
1: Ja, Munningsma is daar.
0: Ja.
1: Nou, dat kun jij dan mooi even vertellen, ja.
0: Dat ze dat soort dingen in het buitengebied van Rolde is toch een plattelandsgebied of niet?
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Plattelandsdorp, dat ze door zo'n soort dingen in deze tijd... Ja, dat begrijp ik niet hoor.
1: Nee, dat begrijp ik eigenlijk ook niet. Ik vind dat je dat niet moet doen.
0: Nee.
1: Nee. Maar ja, we hebben straks even de TT.
0: Ja.
1: Hé?
0: Ja.
1: Denk er eens aan.
0: Ja.
1: Wat er zal kunnen gebeuren.
0: In Dam, voor die tijd.
1: Ja. Dan hebben we het nog even.
0: Ja.
1: Maar zo lang heb je het ook niet meer.
0: Nee.
1: Nou Wessel, ik wil je bedanken voor het gesprek. En ik hoop van ganse harte. En dat zeg ik niet namens mezelf, maar natuurlijk ook... Vanuit Radio Drenthe en de VPRO dat dit hele gebeuren maar snel over mag gaan.
0: Daar hoop ik.
1: Hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Wessel Bakker, boer in Alteveer, die was van Ede Staal, Het Hoge Laand, Fitz Domino, I'm Walking, Down South van Rob Hoeken, en Happy Birthday Fitz Domino van Bobby Charles. Wij gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar zijn werkkamer om er weer een nummer uit het repertoire van Harry Musquet bij de kop te pakken.
1: We zitten hier weer voor de computer. Maar we kijken naar een scherm en we kijken weer naar een liedje. En we zullen daar weer een korte verklaring bij geven. Het woord analyse gaan we maar niet gebruiken, maar dat doet mij meer denken aan Hans Kraaij en Ronald Spelbos, die eigenlijk niks zeggen. Maar goed, dit liedje staat op de cd Dancing Bears. En de titel, het gaat in dit geval over twee titels, maar we behandelen eerst de eerste maar. Dat is The Big Sleep. En de titel die is eigenlijk afgeleid van een film naar een boek van Raymond Chandler. Dat was een echte hardboiled detective in de 40 en 50 jaren. En dat is diverse malen verfilmd. Onder andere Robert Mitchum, geloof ik. In ieder geval dat soort mensen en zo. In dit geval is het de lange slaap. En het gaat natuurlijk over moord. En dit is eigenlijk een beetje indirect een moord, zou je kunnen zeggen. En het gaat hoe de mensen omgaan met hun omgeving en met de wereld en met de grondstoffen die erin zitten. En dat allemaal opofferen aan geld. En je ziet ook de laatste jaren ook niks anders meer als reclame en op de televisie aan de wegen. Daar word je dus echt stronziek van. Ik bedoel, iedereen die wil maar alleen maar verdienen en die wil iets aan je kwijt. Nou, hier gaat dat eigenlijk ook over. En een klein stukje van deze tekst staat onder andere ook op de trap van in Sellingen ergens op een soort van gebeeldhouwde trap die de wolk in moet en waar onder andere ook andere dichters aan meegewerkt hebben. Jean-Pierre Ravi en Rudy van de Hoofdakte, zou ik maar zeggen. Rugge Koopland. Maar er staat een stukje van deze tekst op. Het gaat erover dat de dingen gaan veranderen. En ik geef het maar aan iedereen recht in hun gezicht. Dat je beter uit kan kijken. Want the time is running out at last. De tijd raakt bijna op, kun je wel zeggen. Natural sources beginnen to fade. De natuurlijke grondstoffen worden steeds minder. En ze kunnen nooit meer opgewaardeerd worden. Dus er komt niks nijs voor in de plaats. Maar ze blijven maar in de grond vroeten tot ze niks meer kunnen vinden. En dan is het refreintje is eigenlijk van, of de chorus zou ik maar zeggen, is I wish you well in your big sleep. Ik wens jullie allemaal eigenlijk wel goede nacht of... Ik wens je het goede, al het goede in de lange slaap die je hebt. Where you may dream, daar mag je geloven, daar mag je dromen wat je belooft, of waar je in gelooft. En ik wish you well in your big sleep, en misschien ben je gelukkig. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, dromen lekker door, jullie zien het gewoon niet en zo. Dus dat is eigenlijk waar dit over gaat. En ik ga verder. Je zit daar mooi op het strand, zou ik maar zeggen. Hè? Iedereen gaat maar met vakantie. The sun is shining bright. En je hebt een koude bier bij de hand. Dat wil toch ook iedereen vinden. Mensen leuk. Nee, er zijn geen wolken in de lucht. Je zaken die gaan goed. En de winst die is helemaal perfect. Je hebt een mooie vrouw bij je naast je liggen. En je toekomst die ziet er fantastisch uit. Maar I wish you well in your big sleep. Where you may dream what you believe. I wish you well in your big sleep and maybe you're happy. Dus je weet eigenlijk niet wat je boven het hoofd had. Nou komt eigenlijk de apotheose. Nou is de plotseling, alles is op, zou ik maar zeggen. Nou is er niks meer te verkopen. Er is niemand die het goede wenst, want er is niks meer te wensen. Want er is alleen maar stilte. Je kunt met al je geld kun je niet uit de situatie komen. Je kunt wel proberen te kopen, maar je kunt niks meer kopen. En je krijgt geen rondje meer van het huis. Maar desondanks denk je dat het nog steeds niet te laat is, want je gelooft niet in het noodlot. Dus dat is eigenlijk de big sleep. Dus Men neemt maar stappen de verkeerde kant op en men droomt maar door. En ik zeg dan in feite, nou jongens, droom maar lekker door. Maar voor mij, ik heb het eigenlijk wel gezien. Dus dat is een beetje cynisch van mijn kant misschien. Maar ik ben geen optimist. Alhoewel, ik moet zeggen dat ik niet op zou houden te zingen of zo. Ik zal het allerlaatste doorgaan. Luther heeft ooit een keer gezegd van... Als morgen de dag des oordeels is, dan...

Ja, het volgende liedje heeft er ook iets mee te maken. Dat is een variant hierop. En dat liedje dat komt ook van die Dancing Bear CD. Dat gaat over een ontworpen mens eigenlijk. Je hebt met die DNA, weet je wel, dus kunnen klonen en zo. Dat eigenlijk gaat daar een beetje over. En, ik zal even kijken waar ik hem heb staan. Het liedje heet een designer baby. Dus een ontworpen kind. Een ontworpen baby, zou ik maar zeggen, hè. Dus, designer baby. Dus, direct vanuit het laboratorium nam ze de controle over. Ze had weliswaar geen vader en geen moeder. En she got no family, zo. The angel of death was right after all. We mengelen was the angel of death. Hè? Dus die man in NS-Duitsland. In het Nazi-Duitsland, die was al bezig om mensen om bepaald ras te kweken, hè. Dus, the angel of death was right after all. Science has given us a Trojan horse, a modern dawn. Dus we weten niet waar we binnenhalen. Het Trojaanse paard, kon je bijna zeggen. Een modern dawn. Een moderne zonsondergang, zou ik maar zeggen. Dan krijg je het coupletje. Dat gaat van, zij is een ontworpen baby. Zomaar uit het niets kwam, zo out of the blue. She can't tell a lie from it. Maar ze weet niet wat goed of wat slecht is. She is a designer baby straight from the tube. Uit het reageerbuis bezig. And boy, she ain't got no clue. Ze weet nergens van. Dan gaat het liedje gaat verder. Zij zei van, nou, ik ben ontworpen en ik heb het eeuwige leven. Ze wordt niet ouder. En ze is altijd in, weet je wel. Maar als je vraagt waar ze vandaan kwam, dan weet ze het niet te vertellen en schudt haar hoofd en begint te huilen. En dan krijg je weer het coupletje, zou ik maar zeggen. Designer baby, out of the blue. She can't tell a lie from the truth. She's a designer baby straight from the tube. Boys, we ain't got no clue. Nou, dat is in het kort. Het is een beetje aansluitend op het vorige stuk, wat eigenlijk ging over, de uitverkoop van de wereld. En dit is natuurlijk ook een soort van tendens die men tegenwoordig heeft van, ja, DNA-onderzoek, klonen, de stier Herman hebben we al gehad. straks kreeg de, of Johan, net de stier Herman was het, hè? Mm-hmm. En nou ja, straks kreeg je de geit Herman of de bok Herman en dan krijg je straks misschien een mens of zoiets. De designer baby, ja, daar gaat het eigenlijk over.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Hello Darlings, dat is een alternatieve rootsband uit Canada met studiomuzikanten en zangeres Candice Lacina. De band begeleidde vorig jaar Lucinda Williams in Paradiso tijdens een concert in Amsterdam. De Hello Darlings, What is a Broken Heart For?

The Hello Darlings, What is a Broken Heart For? Earl Thomas, dat was een singer-songwriter uit Ohio. Hij had 40 hits en maar liefst 18 nummer 1 hits in Amerika. En dit duet werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Earl Thomas en Emmylou Harris, We Believe in Happy Endings.

Earl Thomas en Emmylou Harris, We Believe in Happy Endings. Nora Jones uit New York, dat is de dochter van sitar-speler Ravi Shankar. En hij werkte in de jaren 60 heel intens samen met de Beatles. En zijn dochter Nora Jones werd jazzzangeres en kwam dan ook onder contract te staan bij het jazzlabel Blue Note Records. Ze heeft 12 albums gemaakt, 23 hits, 4 nummer 1 hits en dit werd een top 10 hit in Canada. Nora Jones, Turn Me On.

Norah Jones, Turn Me On. Het is een eigen compositie van Roseanne Cash, de oudste dochter van Johnny Cash. En zij was tijdens de opname nog getrouwd met Rodney Crowell. Het werd nummer 1 hit in Amerika en het nummer eindigde op 6 in Canada. Roseanne Cash, 7 Year Ache.

Roseanne Cash, 7-Year Ache. John Denver kwam in 1997 om het leven toen zijn privé vliegtuig neerstortte bij Monterey Bay. De man had grote hits, Take Me Home, Country Roads, Rocky Mountain High en Sunshine on My Shoulder. In totaliteit had hij 55 albums gemaakt, 43 hits en 11 nummer 1 hits. En dit komt van het album One World, John Denver, Let Us Begin.

John Denver, Let Us Begin. Exile, dat is een band uit Kentucky met zanger Les Taylor en de gitarist J.P. Pennington. Ze waren nog enige tijd de begeleidingsband van Freddie Cannon, Brian Hyland en Paul Revere. En ze stonden in het voorprogramma van Tommy James en de Shondells. Ze hebben 20 albums gemaakt, 29 hits, 10 nummer 1 hits. En dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada voor Exile. Woke Up in Love.

Exile, Woke Up in Love. Het was een single van de Chantels uit 1957 en er verschenen covers van de Three Degrees, Miley Cyrus, Elvin Bishop, Lonnie Brooks, Patty Austin, Luan Barton, Dave Edmonds, The Shangri-Las en dit is Janis Joplin, Maybe.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Be Right Here van Blackberry Smoke is het album van deze week. En de broers Richard Turner op basgitaar en Britt Turner op drums vormden vanaf de oprichting van de band de hele strakke ritmesectie van Blackberry Smoke. Maar deze maand overleed drummer Britt Turner op 57-jarige leeftijd. Blackberry Smoke, Barefoot Angel.

0: Blackberry Smoke, Barefoot Angel. Alabama, dat is een country rock band uit Fort Payne, Alabama, met zanger Randy Owen en twee neven, basgitarist Teddy Gentry en gitarist Jeff Cook. De band heeft maar liefst 27 nummer 1 hits in Amerika en verkocht meer dan 75 miljoen albums. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada, Alabama. Roll on, 18-wheeler.
1: Roll on,

Alabama, roll-on 18-wheeler. Tom Petty uit Florida overleed in 2017 aan een overdosis drugs. Hij werd 66 jaar. Hij maakte 25 albums met zijn band The Heartbreakers en hij maakte ook nog 3 soloalbums. Hij had 53 hits, 13 nummer 1 hits en dit was een nummer 1 hit in Amerika. Tom Petty en The Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance.

Tom Petty en de Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance. Chris Young, dat is een singer-songwriter uit Tennessee. Hij won in 2006 de tv-show Nashville Star. En hij begon als huisband in de Cowboys Dance Hall in Arlington, Texas. Intussen heeft hij 27 hits, waaronder 11 nummer 1 hits. En ook dit was een nummer 1 hit in Amerika. Chris Young, Tomorrow.

0: every day I said I would.
1: Chris Young, Tomorrow. John Mayer studeerde aan het Berklee College of Music in Boston en daarna begon hij met zijn John Mayer trio. Hij had een relatie met de actrice Jennifer Love Hewitt, zangeres Jessica Simpson, actrice Minka Kelly, filmster Jennifer Aniston, zangeres Katy Perry en superster Taylor Swift. En daartussendoor had hij ook nog tijd om 18 albums te maken. Hij scoorde 52 hits, waaronder 9 nummer 1 hits in Amerika. Dit komt van het album Heavier Things, John Mayer, Come Back

John Mayer, Come Back to Bed. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een cover van de Amerikaanse singer-songwriter Moon Martin. En de Engelse zanger Robert Palmer had er een nummer 1 hit mee in Canada. Het nummer eindigde 9 in Amerika en Frankrijk, 13 in Australië, 19 in België, 20 in Nieuw-Zeeland, 27 in Nederland en slechts 61 in Engeland. Robert Palmer, Bad Case.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede opmerking en welkom bij Harry's Blues. Hoogwater, we gaan het hebben over hoogwater in drie keer in Scheepsrecht. Rising High Water Blues, het nummer van Blind Lemon Jefferson. Over de grote vloed die in 1901 heel Mississippi zo ongeveer overstroomde. Maar ook muziek van Dan Phillips, van Oberon Rose, van Linda Imperial. Archie Lee Hooker, van David Clayton Thomas. Maar we beginnen met QB and the Blizzards, The Midnight Mover.

denkt 169 van de LP Apple Knockers Flophouse, The Midnight Mover. En vorige week vertelde ik al dat er een nieuwe band samensteld is, een tribute band, een QB tribute band. De band Grollo, Grollo met één O, want zo heurt het eigenlijk. Als je een tribute band wilt wezen, want groeten uit Grollo, dorp schreef je Grollo ook met één O. En deze band die, ja, die bestaat eigenlijk uit jongelui, op, nou, tenminste in ieder geval wat jongere gasten uit vooral Twente. De bands Trickleball, The Grand East, Money and a Man en Boogie Monster. Allemaal jonge bands die inspiratie boekt uit de historie van QB and Blizzard. Trouwens, Midnight Mover hebben ze ook op het repertoire staan. Ik ben beneden om ze eens een keer te horen straks als dat weer kan. Misschien wel in Grollo. David Clayton Thomas, een zanger waar Harry Musquet een grote fan van was. Een geweldige zanger. We kennen hem denk ik met name als zanger van de band Blood, Sweat and Tears. Maar hij was ook een goede gitarist, speelde onder andere bij John Lee Hooker. Dit is van de CD Combo 2015. Ik heb het over David Clayton Thomas met een nummer van T-Bone Walker, Stormy Monday Blues.

onmiskenbare stemgeluid van David Clayton Thomas. Want je kent hem allemaal van nummers als And When I Die, She Made Me So Very Happy. En nou ja, neem allemaal hem op Spinning Wheel. Van Morrison, ook een man met een heel kenmerkende stem. De Belfast Kid. Ooit begon die in Dam. Speelde ooit nog weer begeleid zelfs door de Blizzards in Nederland. Een beetje een rampzalige tour was dat in de tijd. En dit is van zijn laatste cd. En of dat nou helemaal zijn laatste cd is, dat weet ik niet. Maar hij heeft hem wel die titel meegegeven in elk geval. The Latest Record Project. En door van Only a Song.

Maar doe nog maar even deurbliem doen, want het is wel hele prettige muziek. Van Morrison van zijn laatste cd, The Latest Record Project. 2019 was hij in Grollo trouwens. Toen is hij nog even in het museum in Grollo geweest voordat hij optrad op het Holland International Blues Festival. Nou, iemand die ook heel vaak optreden heeft in deze contrein, zeker ook in de Amer in Amen, dat is Matt Anderson, de sympathieke Canadees die in 2014 deurbrak eigenlijk, ja, deurbrak was eng met het album Weightless, gewichtloos. Nou, dat is hij niet bepaald, het is een hele dikke, stevige man, maar een geweldige artiest. Dit is van de cd Halfway Home by Morning in 2019, Better Than You Want.

Lekkere mix is dit, hè. Lekkere mix van blues, country, wat gospel erbij. Alles bij elkaar. Met Anderson van de cd Halfway Home by Morning. Better Than You Want Me To Be. De naam Waylon, dan denk je waarschijnlijk aan de Nederlandse zanger die mededonen heeft aan het Eurovisie Songfestival. Maar de liefhebbers die weten dan dat het eigenlijk gaat over Waylon Jennings. Een van de outlaw countryman, de highwayman. Samen met Kris Kristofferson en Willie Nelson en Johnny Cash maakten ze furoren in de, denk, 80e jaren zo ongeveer. Toen was Waylon, die loopt nog in de luiers, maar hij is er wel nog een noem trouwens. Er komt een hommage uit aan Waylon Jennings, de zangeres Shannon McNally. Dat doet ze samen met allerlei andere artiesten die op die cd meedoet. De Waylon Sessions, zo heet de cd, die komt dit jaar uit. Hier vast al een veurproefie, een nummer wat uit 1979 stamt. Uiteraard van Waylon Jennings. Shannon McNally samen met Rodney Crowell in I Ain't Living Long Like This.

I Ain't Living Long Like This, in de uitvoering van Shannon McNally samen met Rodney Crowell van de serie The Wayland Sessions. Allerlei mensen doen er mee, zei ik al. Luke Nelson, de zoon van Willie Nelson, dat er mee. Buddy Miller, dat er mee. Jesse Coulter, de weduwe van Wayland Jennings, die dat er ook aan mee. Geweldige cd. En waarschijnlijk nog wel meer nummers in de toekomst in Harry's Blues. En dat is op zondagavond tussen 6 en 7, Harry's Blues. Maar ook op donderdagavond tussen 10 en 11. Water, hoogwater, daar hebben wij het over. En ik zei aan het begin van de uitzending dat dat in 1901 was, die grote vloed. Maar dat was in 1927. Wel een enorme overstroming trouwens in Amerika. Maar dat kan ook bijna niet anders met zo'n grote rivier. Want de Mississippi, dat is een van de grote rivieren van de wereld. Net als de Amazone, de Congo en de Nijl. De Mississippi die loopt helemaal van Noord-Amerika, van Canada eigenlijk, Lake Erie, loopt helemaal naar het zuiden toe, naar de Golf van Mexico. En als die dan overstroomt, ja, dan gebeurt er ook wat. En die overstroming die was eigenlijk het gevolg van eigenlijk wel een heel actueel thema. Van dat er met de aanliggende grond die uitkwam op de Mississippi, dat door wat verkeerd met ummegonen werden. We veel te veel de bomen werden doorkapt. En de boerderijen die erop waren, die verarmden de grond enorm. Monocultuur die was er en dat leidde ertoe dat de grond het water niet meer vast te houden. En dat alles naar de Mississippi toe ging. En het regende meer dan, ik geloof wel een half jaar achter elkaar zo ongeveer. En toen stond alles door blank. Je kunt het niet voorstellen, 30.000 square miles. Ik kan het niet uitrekenen, maar het is gigantisch voor in ieder geval. The Mighty Flood of Mississippi, 1927. En de eerste versie daarvan die is van Ramblin' Jack Elliott.

0: De eerste versie van de Rising High Water Blues van Ramblin' Jack Elliott. U 2009 van de cd A Stranger Here. De Ramblin' Jack Elliott heet eigenlijk in het echt Elliott Charles Atnopos. En de naam dat het al een beetje suggereert, dat zal wel uit Oost-Europa komen. Nou, dat is inderdaad ook het geval. Het is een Joodse man die in zijn familie naar Amerika geëmigreerd is, in de buurt van New York. En daar trad hij ook veel op in Greenwich Village, in de Bleecker Street en die omgeving. Beetje volkszanger, zeg maar. En ja, die vindt de wortels toch ook vaker in de bluesmuziek. En dat blijkt hier ook wel. Want Blind Lemon Jefferson, dat is de man die het origineel, zeg maar, van het nummer. Dat is een man die Texas komt, uit Couchman in Texas. En niet eens zo heel veel nummers maakt. Hij heeft 100 nummers gemaakt ongeveer. Op en neem in de periode 1924 tot 1929. En ja, dat is zo'n iconisch figuur. See that my grave is kept clean, om maar één nummer te noemen. Veel nummers van hem bent gecoverd. Maar het origineel, ja, dat klinkt dan ook echt zeer gedateerd, maar wel altijd de muiten weer. The Rising High Water Blues van Blind Lemon Jefferson.
1: Backwater rising, southern people can't make no time.

De Rising High Water Blues of Black Water Rising, zoals het ook wel genoemd wordt, van Blind Lemon Jefferson. En dat houdt over 1924, ongeveer in die buurt. Het was nog de tijd dat hij samenspeelde met Lead Belly. Ook een legendarische grootheid uit de wereld van de Amerikaanse country blues, zou je kunnen zeggen. De derde versie die is van Dan Phillips. En dat is wat meer een gitarist, zou je kunnen zeggen. Een bluesgitarist, een akoestische bluesgitarist. Hij komt uit Illinois, dus niet echt uit Mississippi, maar wel een man die veel dingen gedaan heeft die op het gebied van de blues ligt. Zijn laatste cd, Matchbox Blues, giet er eigenlijk helemaal over, want er staat nummers op als Stones in My Pathway van Robert Johnson, Pony Blues die erop, Good Morning Little Schoolgirl, nou, noem ze allemaal maar op. Allemaal klassiekers eigenlijk. En daar past het nummer van Blind Lemon Jefferson natuurlijk uitstekend tussen. Rising High Water Blues van Dan Phillips.

drie totaal verschillende versies van Rising High Water Blues. De liste die was van Dan Phelps van de cd Matchbox Blues. Trouwens, Matchbox Blues is ook een nummer van Blind Lemon Jefferson. Het origineel duurt 1927 was het trouwens. Het was de flipside van een single van Teddy Bear Blues. En de eerste versie was van Ramblin' Jack Elliott uit 2009. Wat andere muziek. Wat meer popmuziek, countrymuziek, net hoe je het nu wilt. Van twee mensen, Tony Oberon en Rebecca Rose. Samen vormt hij de band Oberon Rose en het nummer heet Sinner.

stevige muziek van Oberon Rose van de CD Holographic Blues, het nummer Sinner. Linda Imperial, wie heeft er nog nooit van u gehoord? Nou, ik niet in elk geval. Een onbekende naam, maar er zit wel een heel verhaal achter. Ze is al 30, 40 jaar bezig in de muziek met hoogtepunten en dieptepunten. Ze is 30 jaar getrouwd geweest met David Freiberg. En dat was de man van de Quicksilver Messenger Service en van Jefferson Airplane. Dus ja, de blues en de wat meer psychedelische muziek is haar ook niet helemaal vreemd. Ze heeft nou een nieuwe EP uitgebracht, de EP Hard Rock, Linda Imperial. En het liedje dat gaat over de muziekindustrie die veel belooft en waar weinig van terecht komt. You're a Fake.

vakmanschap dat strolde toch wel af van deze Linda Imperial, You're a Fake van de EP Hard Rock. Archie Lee Hooker, de naam die dat daar veronderstelt, zullen het familie wezen? Ja, het is inderdaad familie. Het is een neef van John Lee Hooker. En het is niet zomaar familie, het is familie die ook in de buurt woonde, in Mississippi. Op een heel weinig afstand van de plek waar Robert Johnson op de crossroads het verbond met de duivelen sleutel heeft. Archie Lee Hooker die leefde samen de laatste jaren, samen met zijn oom, met John Lee Hooker. En daarna is hij naar Memphis toe gegaan. En daarna weer naar 10 jaar later is hij naar Frankrijk toe gegaan. Met de band Carl Wyatt en de Delta Voodoo Kings. Toeren in Frankrijk. En door is hij eigenlijk blim hang. Hij heeft een cd uitgebracht, Chilling. En er is nou een nieuwe cd uitgekomen op het Dixie Frog label. Dat is een Frans label. De cd Living in the Memory. Archie Lee Hooker met Blinded by Love.

Haji Lee Hooker, Blinded by Love van zijn nieuwe CD Living in Memory. Het is blues, de Reinoude Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Dat ene nummer dat komt uit Memphis, door Haji Lee Hooker ook woonde in het verleden. Het is een nummer van John Paul Keith, van zijn vijfde solo CD. Een man die ja, in de sfeer van Memphis werkt. Een beetje sun blues zit erin, een beetje soul van Stax. Rhythm and Blues van Hi-Rez, alles bij elkaar. Heet het dan The Rhythm of the City. John Paul Keys met If I Had Money.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Pistol Annies, dat is een country rock band uit Nashville met drie singer-songwriters. Miranda Lambert, Ashley Monroe en Angelina Presley. Ze toerden door Amerika met John Fogerty en Blake Shelton als gast en intussen hebben ze zeven hits. Pistol Annies. Hush,

hush. Pistol Annie's Hush Hush. Na de Yardbirds begon gitarist Jeff Beck zijn eigen Jeff Beck groep met zanger Rod Stewart, basgitarist Ronnie Wood, pianist Nicky Hopkins en drummer Tony Newman. Het nummer is van B.B. King. Het werd opgenomen in New York voor het album Beck Ola. De Jeff Beck groep, Sweet Little Angel.

Jeff Beck Group met zanger Rod Stewart, Sweet Little Angel. Jody Messina uit Massachusetts ging als meisje van 16 naar Nashville met één doel, beroemd worden. En dat lukt aardig. Ze heeft intussen 8 albums gemaakt, 24 hits en 6 nummer 1 hits in Amerika. Dit nummer eindigt op 2 in Amerika en op 3 in Canada. Jody Messina, Heads Carolina, Tails California.

Jody Messina, Heads Carolina, Tails California. Mike Fernan, dat is een beroemde producer uit Engeland. Hij produceerde albums van John Mayall, David Bowie, Chicken Jack, Eric Clapton, Fleetwood Mac, Christine McVie en Ten Years After. En hij heeft nu een eigen bluesband, Cat Squirrel. Het album werd opgenomen in Spanje, waar Mike Fernan tegenwoordig renteneert. Cat Squirrel, What Might Be Your Name?

Cat Squirrel. What might be your name? Adam Brandt, dat is een singer-songwriter uit Australië. Hij groeide thuis op met de muziek van zijn ouders Elvis Presley, Kris Kristofferson, Roy Orbison en de Avery Brothers. Intussen is hij een grote ster in Australië en nu probeert hij in Amerika door te breken. Adam Brandt, I Was Here.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Be Right Here van Blackberry Smoke is het album van deze week. En Blackberry Smoke was de eerste Amerikaanse band die in 2003 met het in eigen beheer gemaakte album Bad Luck, Ain't No Crime een nummer 1 hit scoorde. En de band toerde intussen al door Amerika, Canada, Europa, Australië en Zuid-Amerika. Blackberry Smoke, Azalea.

Blackberry Smoke, Azalea. Lost Planet Airmen, dat is de band van Bill Kirshen, de voormalige gitarist van Commander Cody en de Lost Planet Airmen. Deze Bill Kirshen was daarna ook nog de gitarist bij Asleep at the Wheel, Nick Lowe, Tom Waits en Paul McCartney, maar hij haalde zijn oude bandleden weer bij elkaar en hij maakte het album Back from the Ozone. Lost Planet Airmen, Wine Do Your Stuff.

Lost Planet Airmen, Wine Do Your Stuff. Colin Ray, dat is een singer-songwriter uit Arkansas en hij is al jaren actief. Hij toerde nogal voor programma door Amerika met Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Johnny Cash en Carl Perkins. Hij heeft 21 albums gemaakt en 35 hits, waaronder 7 nummer 1 hits in Amerika. Ook dit was een nummer 1 hit voor Colin Ray, My Kind of Girl.

Colin Ray, My Kind of Girl. Gitarist Philip Sayce werd geboren in Wales, maar groeide op in Canada. En als jongen van 16 jaar speelde hij al in het clubcircuit van Toronto. En later als gitarist van de Jeff Healey Band toerde hij door Canada, Amerika en Europa. Hij verhuisde naar Los Angeles en in Amerika werd hij gitarist bij Uncle Cracker, Melissa Etheridge en Jimmy Barnes. En hij heeft nu een nieuw soloalbum, The Wolves Are Coming. Philip Sayce, It's Over Now.

Philip says, "It's over now." Montgomery Gentry, dat is een country rockband uit Kentucky, en Troy Gentry kwam in 2017 om het leven bij een helikopterongeluk, maar Eddie Montgomery handhaafde uit respect de naam van de band. De band heeft 16 albums gemaakt, 32 hits, 5 nummer 1 hits en ook dit was een nummer 1 hit in Amerika. Montgomery Gentry, Something to be Proud of.

Montgomery Gentry, something to be proud of. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Joss Gray, dat is een singer-songwriter uit Nashville. Hij werd geboren in San Francisco en hij groeide op in Maryland. Maar hij nam in Nashville zijn album Walk Alone op. Zonder studiomuzikanten, met zijn eigen band. Joss Gray, Cheyenne.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Het eeuwige gewauwel op het ogenblik van politici die in iedere zin die ze uitspreken dat wij met z'n allen iets moeten doen. En dat wij samen en dit en dat.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En ditmaal doet hij dat met een Grunninger in de kop van Drenthe. En die Grunninger dat is de dichter Rutger Kopland, pseudoniem voor Rudy van Hoofdakker. Ze staat op een natte plek bij het water en het regent piepenstil.
4: Wat heeft u met de Drentse A? Dus u vindt dat een van de meest onaangetaste gebieden van Drenthe?
2: Neem ja, dat is het. Je hebt het een beetje het idee dat je dan iets ziet wat er altijd al geweest is. Ja. Dat zou wel niet zo zijn, maar het gevoel dat het daar weinig aan geknoeid en verpest is.
4: Dit is nog een vrij oud landschap.
2: Ik denk dat dit heel oud is, maar ik weet niet hoe oud het is. Maar je ziet dus op sommige plekken van de Drentse Aar ook nog die oude walletjes. En die kleine kaveltjes met, laten we zeggen, eikjes van een paar honderd jaar erop. Dat zijn dus eigenlijk in feite verwaarloosde eikenwalletjes. En heel kleinschalig allemaal. En ja, dat kan niet anders dan oud zijn. Dat is, dat zie je ook aan dat is niet door ruilverkaveling of wat dan ook verwoest. Dat is gewoon zoals het waarschijnlijk al, misschien enkele honderden jaren zo is. Zo was. En die meanders natuurlijk, die kronkelingen die in nogal wat beken in Drenthe en overal in Nederland natuurlijk glad getrokken zijn en kaarsrecht gemaakt zijn. Dat is ook allemaal gespaard gebleven hier. Je ziet dus hoe die rivier zijn eigen
4: loop.
2: Zijn eigen leven, heeft geleid en mocht doen wat hij wou, bij wijze van spreken. Je ziet nog op heel veel plaatsen hier geen huizen om je heen als je hier langs loopt. Alsof Nederland toch nog iets heeft van
4: ongereptheid.
2: Ongereptheid en eenzaamheid. Ik hou ervan, laat ik het maar zo zeggen. Beter woord is er haast niet te bedenken.
4: Er zijn enige mensen die hiervan houden natuurlijk. Berend Groen, onze een van de mooiste schilders van Drenthe.
2: Ja.
4: Zijn schoonvader, komen we even op, ingenieur Harry de Vrome, die eigenlijk dit met veel passie, die dat stromende landschap van de Drentse A eigenlijk ingericht heeft en die...
2: Oh ja?
4: Ja, uh-huh. Harry, dat heb ik onlangs. Ik kende hem al, zijn naam al heel lang. Maar onlangs heb ik kennis met hem mogen maken. Hij wordt een beetje vergeetachtig, maar als die hierover gaat praten, dan kom je dus. Dat is ook een man met passie en die heeft heel veel goed gedaan voor dit gebied.
2: Ja.
4: Volgens hen is het ook een heel oud cultuurlandschap, het Stroomdal-landschap.
2: Ja.
4: Waar eigenlijk heel weinig aan veranderd is. En gelukkig dat Harry de Vrome zich daar ontzettend voor ingespannen heeft.
2: Ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe oud het is. Maar het geeft mij in ieder geval, gaf het mij het gevoel dat het oud was. En dat vind ik dan ook al heel belangrijk. Maar het is mooi te weten dat het ook echt oud is.
4: Ja, ja.
2: Maar wat ik ook mooi vind, is van deze plek, waar we nu staan, met die huisjes hieromheen. Dit is ook oud en dit is nou net precies wat moderne pretparken en moderne vakantieparken enzovoort
4: niet hebben.
2: Niet hebben.
4: Nee, dat...
2: Ik bedoel, Center Parks is... Ja,
4: dat vind ik ook heel eng, hoor.
2: Een totaal andere wereld dan dit. Dit is gewoon... Ja, god, zo was het voor de oorlog ook. En dan moet je niet al te nostalgisch zijn altijd. Maar dit heeft zoiets, ja, gezelligs, gewoons, onopgesmukt. Niks, geen gedoe en hè, met golfbaden.
4: Nee, nee.
2: Met
4: dat je tegen de rotsen op moet klimmen en zo, ja, nodig sportief moet zijn en zo.
2: Schrikkelijk.
4: En van, ja, een soort van een grootste gemene delen wat elke Nederlander eigenlijk moet hebben of zoiets.
2: Ja, of dat je...
4: Op dat gebied dan althans.
2: Of dat je dan ook midden op de Veluwe of waar dan ook, of midden ergens in de weilanden, plotseling eigenlijk in de tropen moet zijn of
4: ja,
2: zo.
4: Ja,
2: hè?
4: Ja, ja.
2: Nou, hier ben je gewoon in Drenthe en zo was Drenthe en zo is het nog steeds. En ik woon vanaf 62 in Glimmen.
4: En u bent wel, u heeft wel wat met Drenthe, want, maar u bent het ook niet helemaal eens met zoals het in Drenthe gaat.
2: Nee.
4: En ondergetekende als echte Drenthe natuurlijk ook niet, want wij zien vele dingen gebeuren wat ik eigenlijk heel lelijk vind. En overal hebben hoe heet ze dan weer, die exploitanten, die
2: projectontwikkelaars,
4: vingers in de pap, en de welstandscommissie faalt op alle fronten. Tenminste, dat vind ik een... ik weet niet hoe dat met u is.
2: Nou, ik ben ook niet zo gelukkig met de welstandscommissies. En met het feit dat langzamerhand iedere meter grond, dat daarmee gespeculeerd en gekwanseld wordt. En als je dan ziet wat daar verschijnt, op veel te kleine kaveltjes, veel te grote huizen, in die, laten we zeggen, wat we dan op het ogenblik, geloof ik, noemen, hoe wordt het ook alweer genoemd? Catalogus architectuur.
4: Ja, ja.
2: Geeft u mij maar een leuke boerderette van 800.000 gulden. En heeft u er nog een klein stukje land. Dan kan die net op.
4: Ja.
2: En dan kun je de rest bestraten. Want gras, daar hebben de mensen tegenwoordig ook verschrikkelijke hekel aan.
4: Ja, ja, ja, ja, ja. Het moet allemaal prachtige...
2: En dan kun je het mooi schoonhouden. En dan nog een grote garage ernaast. Dan heb je het gehad.
4: Ja.
2: En dat zie je dan dus ook naast die dorpen verschijnen. En dat mag allemaal.
4: Ja, dat, de zogenaamde witte schimmel.
2: De witte schimmel, ja, ja, dat mag. Ja.

0: U was, of bent waarschijnlijk nog hoogleraar, ja,
1: met emeritaat.
0: Met, ja, emeritaat, ja. Of met pensioen.
1: Pensioen,
0: voor,
1: ja.
0: Goed Nederlands.
1: In goed Nederlands.
0: In goed Nederlands. Ik las...
1: Hoe daar langs, hoor, linksaf hier.
0: Links hier?
1: Ja.
0: U kreeg een soort van, met uw vrouw, een soort van een reis aangeboden waarbij u dan diverse oostelijke landen in Oost-Europa zou aandoen, waar u dan enkele lezingen over poëzie zou geven. Dat,
1: ja.
0: Jonge sla in het oosten.
1: Ja.
0: Een dagboek eigenlijk?
1: Nou, de opdracht van een dagboek die kreeg ik niet. Ik had dan de Volkskrant beloofd dat ik een dagboek zou bijhouden en dat ik dat aan hun zou toesturen voor eventuele publicatie in een zaterdagnummer. En dat heb ik gedaan, maar dat dagboek dat heb ik dus helemaal op eigen initiatief gemaakt. Maar de reis die maakte ik namens de Rijksuniversiteit Groningen, die mij dat aanbood.
0: Yeah, yeah.
1: Als dank voor, voor mijn werkzaamheden. Dus ik vond het bijzonder aardig. En,
0: want u was hoogleraar in de
1: psychiatrie,
0: in,
1: ja.
0: De biologische psychiatrie.
1: Ja, biologische psychiatrie, ja. Yeah. Ja. Nou ja, het was dus eigenlijk een teken dat men mijn werkzaamheden op prijs gesteld had. En bovendien het kennelijk ook wel leuk vond dat ik gedichten maakte. En die twee dingen in verenigde, dat dichterschap en dat hoogleraarschap. En toen heb ik gekozen voor een reis waarin ik gedichten vertalen met studenten van de diverse afdelingen Nederlands die er zijn in Oost-Europa. En waar de Groningse Universiteit ook banden mee had. Dus en uitwisselingsprogramma's. Dus ik kwam telkens bij een klein vakgroepje Nederlands. In Rusland of in Polen of Hongarije, waar dan ook. En daar hadden de jongelui die Nederlands studeerden, die hadden dan al mijn werk gelezen en ook al wat vertaald. En dan besprak ik met hen in colleges en samen met een docent die vertalingen. En dat was heel interessant, omdat je met het bespreken van die vertalingen ook, goed, behoorlijk dicht in contact komt met die culturen, met en met de situatie daar. Je moet, laten we zeggen, alle mogelijke woorden die je in Nederlands, ja, min of meer vanzelfsprekend gebruikt, die moet je daar, zeggen, op een goudschaaltje gaan wegen en zeggen van, ja, wat is dat nou eigenlijk precies wat je daar in Nederland mee bedoelt, om het ook dan weer zo precies mogelijk in die andere taal, die vaak toch gebruik maakt van andere metaforen en van andere, ja, betekenissen, om dat daarin om te zetten. Dus het was een heel interessante onderneming.
0: Die dagboek aantekening lezend, dacht ik, heeft u nooit eraan gedacht om proza te schrijven?
1: Jawel, maar ik schrijf toch ook proza?
0: Ja, maar ik bedoel,
1: romans,
0: een roman.
1: Of novellen, of, ja, of verhalen, ja, of wat dan ook. Nee, daar heb ik eigenlijk nooit, daar ben ik nooit aan begonnen, nee.
0: Want als ik dat zo las, dan las dat toch wel heel mooi eigenlijk.
1: Nou ja, ik kan wel vertellend proza schrijven.
0: Ja.
1: En ik heb ook wel eens gespeeld met de gedachte, zou ik niet eens proberen om een roman te schrijven, ja, of een novelle of een verhaal of wat dan ook. En in mijn studententijd heb ik ook wel verhalen geschreven. Maar Het is, en ik heb het ook wel eens geprobeerd, het is een heel ander werk.
0: Ja, hè?
1: En om een verhaal te bedenken met een plot en met, ja, situaties en schilderingen van mensen en van verwikkelingen waarin ze terechtkomen enzovoort. Ik weet niet, ik heb dat nu toe niet aangedurfd. Het is iets van een lange adem en ik stel me voor dat als je eraan begint, dat je dan maanden en maanden en misschien wel jaren en jaren daarin opgesloten zit. En met de wanhoop kom ik hier ooit weer uit en wordt dit wat. Ja, dat heb je met een gedicht al gedurende een paar weken soms. Dat je
0: ja,
1: denkt,
0: hoe doe
1: God,
0: ik dat? Want ik schrijf zelf al teksten voor de band. Maar ja, dat is dan vaak in een AAB-idioom. Dus wat ze in de blues zeggen. Dan, je hebt een regel en die regel herhaalt ze nog een keer. En dan een rijmregel.
1: Ja, ja.
0: Dat is een 12-matig.
1: Is toch ook niet makkelijk?
0: Nee, het is, het is moeilijk om op een gegeven moment het onderwerp te vinden. Nou, ik ben nu wat bezig met om een soort van global blues te schrijven. Omdat de dingen die vroeger geschreven werden eigenlijk niet meer kunnen, zou ik maar zo zeggen. Maar hoe werkt u? Schrijft u dat ineens op? Of zit het een tijdje in uw hoofd? Noteert u iets? Of?
1: Ja. Er zit een tijdje iets in mijn hoofd. En dan komt er een moment dat ik denk van dan wil ik toch echt eens een keer weer eens een gedicht schrijven. Misschien soms ook wel zelf zonder dat er iets in mijn hoofd zit. Maar dat ik gewoon denk van, dit moet nou toch weer eens gebeuren. En waarom, dat weet ik dan ook niet precies. Maar het schrijven van zo'n tekst zoals u dat nou vertelt. Voor een blues of een liedje. Of ik heb ook veel cabaretteksten geschreven en dan zit je dus met hetzelfde. Hè? Dan zit je dus ook met iets wat snel te begrijpen moet zijn, met een zinvolle herhaling, met een goed lopend ritme. Moet je aan een heleboel eisen voldoen. Tenzij je er dus een hele vrije vorm van wil maken, maar. Dus die problemen ken ik ook wel.
0: Ja.
1: Maar ook het soort van gedichten wat ik zelf schrijf, hoor, die zijn dan zo op het eerste gezicht niet zo strak in de vorm. Maar reken maar dat je puzzelt en puzzelt met hoe klinkt dit, hoe loopt dit, hoe staat dit op de bladzij, wanneer zal ik deze regel afbreken, wat betekent het als ik hem hier afbreek, wat betekent het als ik hem daar afbreek. Kortom, er zijn ook enorm veel geschreven en ongeschreven regeltjes waar je voortdurend aan zit te denken en waar je voortdurend mee werkt.

Morgens aan de rivier. Morgens waarin hij nog lijkt te overwegen waarheen hij die dag weer zal gaan. Of hij diezelfde hevige bewegingen zal maken als altijd, of niet meer. Of zijn deze eindeloze aarzelingen de lege gebaren van iemand die al niet meer bestaat en zich heeft neergelegd bij wat hij is, tussen zijn oevers, in het zinloze spoor dat hij groef. Alsof hij opnieuw zou willen beginnen. Zo rusteloos lijken zijn bewegingen. Alsof hij terugkom naar zijn land van herkomst, zijn schemerig verleden in, en dan hier weer komen liggen. Maar hij is stil tussen zijn oevers, en ook zijn oevers zijn stil. Alsof hij verder zou willen gaan dan hier. Er een bestemming zou zijn, ergens een plek waar hij nog nooit is geweest. En daar zou kunnen komen. Maar daar in de verte is hij al. Dezelfde als hier. Morgen aan de rivier. Morgen waarin hij eindelijk niets meer zal zijn dan de rivier.

0: Ja, als u zo terugkijkt op uw loopbaan als, yeah, als hoogleraar, bent u dan min of meer tevreden of denkt u van, goh, ja, ik denk ook, ik heb het zelf wel eens hoor, dat ik denk van, was dat nou wat je wilde in je leven of zo? Dat is misschien een beetje een rare vraag of zo, maar en heb ik het eigenlijk wel, ik vind van mezelf wel dat ik te lui was of zoiets, dat er wel meer uit te halen was. Ja, ja. Maar aan de andere kant heb ik dan het idee, waar heb ik die wijsheid vandaan, dat iemand dat heb ik van anderen, van dat je iets moet of zoiets.
1: Ja.
0: Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, ik geloof het wel. Ik geloof dat ik het wel een beetje begrijp.
0: Heeft u ook zoiets waarvan u denkt, nou dat heb ik toch, of denkt u gewoon, het is wel goed zo? Of?
1: Ja, ik top er niet veel over.
0: Nee.
1: Nou, eigenlijk helemaal niet.
0: Gelukkig maar.
1: Het is niet zo dat ik denk van, ach, had ik nou maar dit of had ik maar dat.
0: Nee.
1: Ik heb nou eenmaal die keuzes gemaakt en ik ben nou eenmaal in dat pad, op dat pad terechtgekomen. En ik geloof wel dat ik er, ja, ongeveer van gemaakt heb van wat erin zat. Ik kijk wel terug met een idee van, ja. Ik had er ook niet veel meer van kunnen maken, volgens mij, hoor.
0: Nee.
1: Natuurlijk, ja. Wat is nou de maatstaf? Wat is nou behoorlijk? Hè?
0: Ja.
1: Je kunt toch. Er zit een grote bandbreedte in. Er zijn mensen waarvan je van natuurlijk kunt zeggen, nou ja, die mensen die hebben echte kantjes er flink afgelopen in hun leven. Maar die zijn misschien in andere opzichten weer buitengewoon plezierig geweest.
0: Ja.
1: Ontzettend aardige en sociale, zorgzame mensen die dan misschien in hun beroepsleven niet geglorieerd hebben, maar die een verdomd aardige vader en moeder geweest zijn, die leuk in het verenigingsleven en die veel hebben betekend voor anderen. Ik bedoel, ja, goed. Ik ben veel uit huis geweest.
0: Maar u heeft uw steentje wel bijgedragen aan opvoeding van wat ik eigenlijk altijd denk, vooral in deze hedendaagse maatschappij. Ik heb het er vaak over met mijn gitarist. Die geeft ook les trouwens. En die is van Indonesische afkomst. En al vroeg gerepatrieerd dus. Ja. En toen heel erg geaccepteerd. Die jongen heeft ook gymnasium en het conservatorium gedaan.
1: Ja.
0: Wordt nu op één hoop gegooid met allerlei allochtone mensen. Hij zegt, vroeger hoefde ik helemaal niet op te passen. Het was gewoon een Indische jongen. En ik werd gewoon. Maar dan hebben wij het ook, dit even terzijde, maar dan hebben wij het ook heel vaak over onderwijs. Dat toch heel belangrijk is. Ook zeker voor opvoeding. Dat het een van de belangrijkste aspecten is. En dat daar toch de laatste tijd een beetje de klad in zit en zo.
1: Nou, reken maar dat er de klad in zit in het onderwijs.
0: Ja. Ik vind dat heel slecht is. Want ik denk dat een maatschappij, hoe meer kennis, hoe minder agressief, denk ik vaak.
1: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat.
0: Als je het goed doet.
1: Ja, zeker kennismaking met andere ideeën dan die van jezelf. En het aanleren van dingen die je wereld verruimen. Ik denk dat dat geen kwaad kan voor je sociale. Gedrag en voor je sociale bewustzijn. Maar ja, dat is natuurlijk niet het enige. Het verzamelen van kennis. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is hoe je affectief, ik bedoel emotioneel opgevoed wordt in je jeugd. Hoe er met je omgegaan wordt. Of je het gevoel gegeven wordt dat je iets betekent. En dat het duidelijk gemaakt wordt dat het niks te maken heeft met het feit of je rood haar hebt of of zwart haar. En dat het wat je voorstelt niks te maken heeft met of je een goed verstand hebt of een wat minder goed verstand. Socialisering van mensen houdt toch in dat je ze het gevoel geeft van zelfvertrouwen. Ik ben de moeite waard. Ik beteken iets voor andere mensen. En andere mensen betekenen iets voor mij. Daar gaat het natuurlijk om.
0: Is onze samenleving niet een beetje aan het... Ja, aan het vereenzamen of zo ook. Het is een beetje vreemd hoor. Omdat je zit, ik ben kort 16 miljoen mensen hier. Maar ja, toch, als ik in Drenthe kijk, waar je vroeger de naberhulp had. Ja. Hè? Als de buurman ziek was, Albert werd het ook wel. Dan werd er geholpen op de boerderij enzovoort enzovoort. Dat zie je op onze dorp toch ook helemaal. Het is al steeds minder en zo. Dat is er bijna niet meer en zo. Dat zie je toch ook in het algemeen wat terug. De mensen, ja.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik ken het dorpsleven in Drenthe helemaal niet.
0: Nee, maar ook in de grote steden. Dat de mensen steeds minder... alleen maar kijken naar televisies en alleen maar bezig zijn met een remplaçant te vinden voor in materiële dingen voor geluk of zoiets.
1: Het kan
0: zijn. Schraal wordt het, heb ik het idee.
1: Ik weet het niet. Ik weet niet of dat zo is. Ik heb daar zelf weinig van meegemaakt.

0: Deze brug heb ik zelf gebouwd, weet jullie dat?
1: Is dat niet...
0: Pas op, oh ja, het is gesprek gehad. Pas
1: ik
0: op,
1: heb
0: pas
1: leren
0: op.
1: Zon, dus dat moet ik helemaal vermijden.
0: Jur Evenhuis, die daar woont en waar we net eventjes bij waren. En ik hebben deze brug gemaakt. Jaren geleden. Want hij had toen een kudde schapen. En die liepen hier, onder andere, aan de overkant. En die liepen daar, waar je ze nu nog ziet. Het zijn er nu veel minder. Maar ze hadden geen brug. En toen hebben we op hoek gezet, we moeten een brug maken hier.
1: En kon dat maar zo? Ging wel geen welstandscommissie?
0: Ja, clandestien gedaan, ja. Maar dat is een aardig verhaal. We hebben het in elfvoud ingediend, het verzoek. Het probleem was, en dat is onze redding geweest, dat niemand wist wie het moest beoordelen. Omdat het niet duidelijk was in welke gemeente deze brug lag. De A is de grens tussen twee gemeentes. De A is de grens tussen twee gemeentes.

0: in plaats van in één. En er zijn ook wel ambtenaren geweest die het bekeken hebben. En toen, ja, geloof ik schouderophalend en hoofdschuddend zeer zijn vertrokken. En uiteindelijk kregen wij een papier, toen was de brug al lang klaar. Toen kregen we een papier waarop stond dat we toestemming kregen voor het bouwen van die brug. En er zat een stukje typex zat erop. Ik heb het bewaard. En als je daar doorheen keek, dan zag je dat er uitgetypext was. Is al gebouwd.
1: Is al gebouwd.
0: Maar dit is een brug die hebben we dus zelf gemaakt. Geheel clandestien. Hij zag er ook eerst anders uit. Hij is inmiddels is hij veranderd. Omdat een paar bomen die we erop gelegd hadden, dat die vergaan zijn. Dus er liggen nu weer nieuwe bomen op. Maar we hadden twee mooie kromme bomen, een beetje kromme elzen. En die hadden we zo, zodat hij ook een kleine boogvorm had. En we hadden hem ook zo gemaakt dat het leek alsof hij daar altijd al gestaan had. Dus heel stevig, maar ouderwets in elkaar gezet. Dus we hebben toen ook gedoopt met een groot feest. Een redevoering van de oude mevrouw Evenhuis, die ik voor haar geschreven had. Uiteindelijk hebben we dus, heeft zij een lint doorgeknipt. Onder het spelen van het Wilhelmus. Het was echt een fantastische happening. Er is ook nog wel een bandje van. Ik vind het slecht weer. Heel onprettig weer. Kil, ongezellig.
1: Ja, doet het slower af, hè?
0: Ja.
1: Ik heb dat, nu we het toch nog even over, nu we hier nog zo gezellig rondlopen met z'n drieën, had ik Slauwerhof is namelijk, en dat komt dan weer een beetje terug met uw Oost-Europese gastencollege over de poëzie.
0: Ja.
1: Is heel mooi vertaald en op muziek gezet. Door een Portugese dichteres is Slauwerhof was een groot liefhebber van Lissabon en zo. En nu is er een Portugese fado-zangeres, Cristina Branco, die heeft dat Canta Slauwerhof. Dat is echt, ik heb het onlangs gekocht en dat is prachtig is dat.
0: Oh, ja.
1: En die is ook mooi vertaald eigenlijk.
0: Wist ik niet.
1: Ja, nee. Dat is heel erg. Slauwerhof die had een grote. Die kwam daar heel vaak
0: in
1: Lissabon. Het was een van zijn lievelingsplaatsen.
0: Ja, maar die fado's, dat zijn natuurlijk ook hele droevige.
1: Ja,
0: hartverscheurende liederen.
1: Ja, ik heb het onlangs gekocht. Ik had daar een keer bij Han Reijzen gezien. En ik denk van, moet ik toch maar kopen. Want het wordt ook leuk uitgelegd en heb je wat aan. Zullen we een kop koffie gaan drinken even?
0: Dat is goed. Wou jullie naar het café?
1: Ja.
0: Niet hier.

De muziek die jij hoorde in het gesprek met de dichter Rutger Kopland, die muziek die was van Tchaikovsky uit The Seasons, het stuk December. U voerde de pianiste Ilona Prunzi. Het andante van het 21ste pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart, u voert de Murray Pariah. En Amalia Rodriguez, de Portugese fado-zangeres met Fado Portugues. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar een hele oude boerderij aan de Middenstreek in Grollo. Want daar woont een van zijn beste vrienden.

0: Maar wij kunnen hier wel over praten.
1: Nou, moest kijken jongens, waar ben we nou terechtkomen? Prachtige foto's. Lucky Strike zie ik staan op een zeer snel vehikel. We zijn hier op de deel van de Egbert Streuer. Nou, Egbert Streuer die heeft natuurlijk geen nadere introductie. 13-maal Nederlands kampioen wegrace zijspan. 3-maal wereldkampioen en diverse maal tweede en derde. En wij staan hier op het deel en we zitten hier nog de overblijfselen van een geweldige racecarrière. En dat wil zeggen ongeveer 1, 2, 3, 4, 5, 5 bij 2 minimaal, 5 bij 2,5 dacht ik. Een grote kasten, een holle kast met allemaal bekers. Nou, dat liep erop niet. Lijkt wel even, die hebben eens een eentje meer als Heerenveen waar we laatst waren bij Fobbe de Haan. Kijk eens aan. Ook nog, oh, dit is van biljarten. Ik weet niet dat echt zo goed een biljart. Die maakt anderhalf, of net zoveel als ik. Een forotje met snieders erbij. Hè? Zie je wel. Nou, wat zien we hier? Ik had het ook allemaal niet zo goed lezen. Eens even kijken.
2: Raalte, derde prijsie.
1: Oh,
2: hier.
1: Raalte, dat was de Raalte. Hoe heet die ring nou weer? De Luttenbergring. Nou, hier heb je het spul allemaal verkocht verder. En hier staat Egbert Sien Harley, dat is een hele mooie, is dat ook. Zo'n Electra Glide. Met een prachtig zadel. Helemaal met een versiering erom toe. Met prachtige mooie covers. Een trekhaak er zelfs een harte. En er staat een bekertje onder. Heb je natuurlijk aftapt, want het is winter. En dan heb je nog een hele mooie Gucci 8,5 Le Mans staan. Ook nog alle. Ook zo'n mooie, dat is een mooie al schuurreizen. Nou, en dan zit hier nog een klein scootertje. Dit is het huis. Het huis waar Egbert Meijers geboren is. Deze boerderij, want dit is een van de allermooiste Saksische boerderijen in Grollo, misschien wel van heel Drenthe. Deze boerderij is later verbouwd door Jans Menega, dat was de vader van Jan Menega uit Loon, die was aannemer, voor professor Van den Berg. Die hebben het later verbouwd. Maar het oorspronkelijke huis is het huis van Egbert Meijers, dus ook een bekende Drentse zanger. En die is hier geboren. En nou, wij kunnen wel even verder doorlopen. Maar die is hier geboren en professor Van den Berg heeft het helemaal in oude staat teruggebracht. En Egbert die zorgt er echt voor dat het ook helemaal in oude staat blijft. Kijk, want hier heb je allemaal die kinderkopjes. Allemaal riet. Kijk, even pas geleden nog laten voegen daaronder. Weer. In verband met die reek, die drupt daarop. Kijk, en dan slaat cement uit de voeg weg. Hè? Dus dan moet je het geregeld weer voegen. En daarvoor, bij de schorsting, daarvoor laat ik het ook iedere keer nog weer mooi vlechten en zo. En met heide en zo. Dat we, ja, het staat onder monumentenzorg ook. Hè? Nou, hier is het all stokhok. En hier, hier is Egbert tuned die altijd. Daar had hij de testbank op en zijn motoren. En tegenwoordig. De bromt hier wat. Tegenwoordig staat hier een digitale draaibank, een first. En dat maakt helemaal digitaal computer gestuurd. Daar maakt Egbert onderdelen voor machines. En daar heeft hij een aantal klanten voor en vult hij de voorraden aan. Dan kan hij dus. Nou, en dat is natuurlijk uiteindelijk was dat zijn vak ook. En hij reikt eerst het onderdeel uit en dan maak ik een paar proefdingen en dan gaat het hierin en dan materiaal komt erin en de machine die doet verder hetzelfde. Het is een heel duur apparaat, maar geweldig ding eigenlijk.

0: Nou ja, Egbert en ik ben dan natuurlijk al lang vrienden. Wij waren, Sien Brommers liep me altijd al veel harder in huis. Maar wij zijn in feite, ja, we zijn eigenlijk, ja, we zijn eigenlijk een beetje, oh. We zijn, je mag wel zeggen, vrienden worden door de tijd heen. En wij passen ook wel goed bij elkaar. Egbert is wat stiller, ik ben wat meer losser. Maar het is ook wel zo dat, wij hebben eigenlijk wel aan een gebaar wel genoeg om te weten hoe het erbij stiet en zo. En ja, je kunt me echt ook reuze plezier hebben gewoon. En je hebt een leuke humor en het is, kijk, zo'n waterput die er nog zit, zie je wel. En het is iemand die overal wat vanaf werd. Er werd ook heel veel van oude kunststaven en zo en van antiek. En, ja, en hij ziet heel goed hoe dingen in elkaar zitten en zo handig als Egbert is, zo onhandig ben ik weer en zo. Als hij bij hem in nodig zit, dan kan hij gewoon huren of wat, als die auto niet goed loopt, wat er met aan de hand is en zo. En dat is natuurlijk, niet te vergeten, we hebben daar de Uilden, hè. We hebben van de... Hé, hey Hans! Mooi! Dat is ook een goede vriend van mij, Hans de Vries, piloot bij Transavia. Ook geen verkeerde man. en de vuurrijd heb ik daar het uren bereid. Hè? En daar kun je, we hebben daar wel eens zitten. Dus moet je even wachten en zeggen, van, gaan we er even mee. Met een paar pulten bier bij ons en we wachten en we wachten met die uil die kwam door. Maar... Nee, het is een heel mooi ding en aan de andere kant is het nog zo'n echt old hoffie met appelboom en zo. En je kunt het wel zien, het wordt ook heel goed onderhouden. Het is mooi. Ja, en echt, maar heb een hele goede humor. En vaak gaan wij wel eens even woensdagmiddag rijden wij door de provincie en dan kijken wij eens daar naar al de nieuwe dingen. En wij vloekt wel eens wat ze over dingen die ze er weer neerzet hebben, die ze verbouwd hebben, wat verschrikkelijk lelijk is. En we bezoeken wel eens wat. Het museumpje zo hier in Drenthe, hoewel die ook wel weer veel op elkaar liep, moet je zeggen. Met al die oude boerendingen en zo. Maar het radiomuseum in Dieven, dat vonden wij mooi. Ik geloof dat weg. Het was een heel mooi museumpje. En dat soort dingen. Hè. En we gaan nog wel eens straks. Dan gaan we nog eens een keer naar de kerstmarkt en zo met je vier, Karin, Dorina en ik. En, gaat ons eens gezellig verpozen in Osnabrück of Münster of Bremen. Ja, leuke mensen. Ook helemaal geen. Egbert is ook, ondanks dat hij zoveel wonden heeft, is het al een enorm gewone jongen gebleven. Hoi. Zonder spaties. En gewoon zijn eigen gang gaan. En zijn vrouw Karin, dat is eigenlijk ook een hele aardige. Ja, ook een boer, ook een van de boeren, hè. Gewone mensen. Echte Drenten.
1: De muziek die jij zo net hoorde, die was van een van de eerdere bewoners van de boerderij van Egbert Streuer. Namelijk van Egbert Meijers. Vreemde op de S. En er stiet op de cd Worm de wereld brandt. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. En maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Jimmy Hughes uit Alabama had een grote hit met de eigen compositie Steal Away. En de opvolger werd geschreven door het beroemde songwriters duo Spooner Oldham en Dan Penn. Jimmy Hughes, I worship the ground you

I Can Tina Turner, Proud Mary. Richard Earl noemde zijn band The Corvettes, naar een beroemde Chevrolet uit 1953. De band was razend populair in het nachtclubcircuit, maar de hits bleven uit. Richard Earl en The Corvettes, Blind Can't See.

Richard Earl en de Corvettes, Blind Can't See. De Jay Giles Band kwam uit Massachusetts. Dat was de band van de gitarist John Giles. Hij overleed in 2017 en zanger Peter Wolf. De band maakte 23 albums en had 18 hits. En dit was een nummer 1 hit in Amerika en Canada. De Jay Giles Band, One Last Kiss.

The Jay Giles Band, One Last Kiss. Songwriter en producer Dan Penn woonde in Vernon in Alabama en bij een lokale kroeg ontdekte hij plaatsgenoot Big Ben Atkins. En deze Big Ben Atkins maakte singles voor Goldwax, Josie en Youngstown Records, maar het leverde geen enkele hit op. Big Ben Atkins, Tell It Like It Is.

Big Ben Atkins, Tell It Like It Is. Paul Davidson uit Seattle was daar de zanger van de band Hear a Parent. In 1986 ging hij solo verder en hij had een top 10 hit in Nederland met de compositie van Greg Allman. Het was al een hit geweest voor de Allman Brothers Band. Paul Davidson, Midnight Rider.

Paul Davidson, Midnight Rider. George Bird uit Indiana reisde met zijn band The Dominos naar Alabama om daar op te nemen in de Fame Studios, maar het leverde geen hit op. Maar hij werd wel populair in het Engelse Northern Soul circuit. George Bird, It Ain't No Harm.

George Burt, It Ain't No Harm. Tavares, dat was een succesvolle soulband uit Rhode Island. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en Nederland. 2 in België, 4 in Engeland, 5 in Mexico, 7 in Frankrijk en 9 in Ierland. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Other Side van The Stumble is het album van deze week. Zanger Paul Hindley van The Stumble is een echte blueshouter. Hij geldt als een van de beste blueszangers die Engeland voortbracht. En hij acteert de klassieke frontman, The Stumble, Heat of the Night.

The Stumble, Heat of the Night. Prince Philip, dat was de artiestennaam van Philip Mitchell. Hij nam singles op in Muscle Shoals en Memphis, maar bereikte nooit de hitparade. Ook niet met deze compositie van Spooner Oldham en Dan Penn. Prince Philip, Keep on Talking.

Prince Philip, Keep On Talking. Hot Chocolate, dat was een band uit Londen rond zanger Errol Brown. En de band had 41 hits. Dit nummer eindigde op 2 in België en Nederland, 3 in Engeland, 6 in Australië, 7 in Ierland en 8 in Amerika. Hot Chocolate, Emma.

Hot Chocolate, Emma. James Gilroyd nam een eigen compositie op met de topmuzikanten uit de Fame Studios, drummer Roger Hawkins, gitarist Jimmy Johnson en toetsenist Spooner Oldham. De single flopte, maar een cover van Jimmy Hughes werd een grote hit. James Gilroyd, Meet Me Tonight.

James Gilrath, Meet Me Tonight. De Engelse rockband Whitesnake werd opgericht door zanger David Coverdale. En dat was de ex-zanger van Deep Purple. En de band versleed een hele serie topgitaristen. Mickey Moody, Bernie Marsden, Rap Beach, Atje van den Berg. En tegenwoordig is de Amerikaan Joel Hoekstra de gitarist van de band. En hij zal ongetwijfeld Nederlandse roots hebben. Whitesnake, Long Way From Home.

Whitesnake, Long Way From Home. Clarence Carter, dat is een blinde soulzanger uit Alabama, en tijdens de opname stond zijn vrouw, zangeres Kenny Staten, altijd naast hem en fluisterde de tekst in zijn oor. Later kwam Etta James met de cover Tell Mama. Clarence Carter, Tell Daddy.

Clarence Carter, Tell Daddy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Don McLean schreef een nummer over The Day the Music Died in 1959... en toen kwamen Buddy Holly, Ritchie Valens en The Big Bopper om het leven bij een vliegramp. Het werd nummer 1 hit in Amerika, Nieuw-Zeeland, Canada en Australië. Don McLean, American Pie.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars bij Harry's Blues. En wij zijn vandaag inderdaad in de grote stad. Want wij hebben de Delta achter ons gelaten en wij zitten in Memphis wat deze aflevering betreft. En Memphis, dat is toch eigenlijk een beetje het, de top van de Delta, zeg maar. Hè?
2: Ja, daar begint het, zeg maar dan, in de lobby van het Peabody Hotel. Een heel groot hotel in het midden van Memphis. Als je daar s'nachts wordt logeerd, dan moet je de portemonnee flink wiet los trekken. Want dat is niet zomaar waar. Memphis, bekend door allerlei soorten van muziek. Maar vooral bekend door Elvis Presley natuurlijk, die daar zijn eerste opnames maakte. En toch ook een beetje door Stax, Stevens en Axon, dat waren dan de mensen van de Barkees en de Soul en zo. Een soort van dependance van Atlantic, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en Memphis is een mooi vertrekpunt om ook nog in de omgeving rond te kijken. Vandaag kijken wij naar de Sun Studios en naar Graceland. Maar we gaan in de volgende uitzending dan gaan we nog even weer terug naar de Delta. Dan gaan we naar Walls, waar Memphis Mini begraven is. En uiteraard, we gaan ook nog eens in uitgebreid over Highway 61, want ja, hij de Way Up North wil maken, dan meuk over Highway 61. Maar vandaag zitten we gewoon in Memphis.
2: We zijn hier midden in Memphis, vlakbij Union Boulevard, wat uiteindelijk uitloopt naar de oevers van de Mississippi. En hier in de knik, precies in de knik van Union, daar zien wij de Sun Studios. En de Sun Studios, dat waren de studio's van Sam Phillips. Een man die al heel vroeg in Memphis allerlei mensen ging opnemen die later heel belangrijk worden bent. En een daarvan, dat was natuurlijk Elvis Presley. Maar meer anderen die ook heel bekend waren, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash. En ook wat donkere mensen, zoals daar zijn, Bobby Bland, Rufus Thomas en nog een paar anderen.
1: Maar was dat hier nou een mix tussen de zwarte muziek en de blanke muziek dan? Als ik zo die namen hoor.
2: Ja, ik denk wel, kijk, op de radio toen was er natuurlijk een heleboel zwarte muziek. En daar ben die blank natuurlijk ook ontzettend door beïnvloed. Kijk, hier staat toevallig een busje van de Sun Studios en daar kun je eigenlijk een tour maken. Je kunt een tour maken door Beale Street, waar Elvis dan, waar ook nog een winkel is met reliquieën van Elvis. En je kunt ook naar Wieder, naar Graceland. En dat is een beetje in de buitenbuurt van Memphis.
1: Nou, zo met die bussen metgaan, hè?
2: ja, zou kunnen natuurlijk.
1: Ja, zou dat wel?
2: Nou, voor mij hoeft het niet. Want ik vind dat eigenlijk een beetje... Ja, een beetje poppenkast. Het is super commercieel natuurlijk. En met ons programma over de blues heeft het natuurlijk niet zo gek veel te maken, zo denk ik.
1: Het heeft meer met de rock and roll te maken.
2: Ja, en ja, god, het was de woonplaats van Elvis, maar het is nu gewoon toch een soort van museum waar ontzettend veel mensen naartoe gaan. Het is voor de stad Memphis is het een gedeeltelijk zegen natuurlijk. En misschien wel het beste wat Elvis gedaan heeft voor de zwarte bevolking. Want in die industrie, want ik kunt wel haast zeggen, in Elvis-industrie, daar werkt ontzettend veel zwarte mensen gewoon.
1: Ja, wat is dat nou, wat is dit nou anders dan een Delta Blues Museum?
2: Ja, dit is toch wel schaalvergroot natuurlijk. Hier gaat het natuurlijk over in Delta Museum ging het over 4000 mensen in de maand. Maar ik denk dat het hier over veel en veel meer gaat. Maar ja, dat komt natuurlijk ook door de stad. De stad is ook veel groter als Klaagsdeel natuurlijk.
1: Zo in binnen gaan dan? En kijken hier zo?
2: Ja, ja.
1: Het is nou een café hier, hè?
2: Ja, het is nou een café. En daarboven daar, heb je nog een gedeelte van de studio met allerlei objecten die toen gebruikt werden. Kijk, en hier binnen daar hangt allemaal fotootjes van mensen die hier allemaal opgenomen hebben. En je kunt er cd's krijgen, je kunt er zelfs gitaren kopen aan de wand, allemaal epiphones trouwens.
1: Laat maar eens even kijken daar. En, ik weet niet of binnen mag trouwens, hè, met camera, met microfoon, maar dat merken we dan vanzelf wel.

0: Dat is een hele bijzondere opname van Elvis Presley. Die man die de Sun Studio samen met Jerry Lee Lewis en Carl Perkins en Johnny Cash groter gemaakt heeft. Dit is een opname uit juli 1970 in Nashville. En dat is zo'n opname die nooit uitgebracht is.
1: Ja, jammer. Dat is een hele goeie.
0: Ja? Ja, maar ik ben verder niet zo'n Elvis-liefhebber.
1: Ik ben Elvis-liefhebber totdat hij in dienst ging. Daarna vond ik er geen bal meer aan. Dat heb ik gemeen met mensen als John Lennon en zo. En een heleboel anderen. Ik vind die Sun-periode echt het beste. Maar dit is ook heel goed. Met James Burton op gitaar. En een gedeelte van de Charlie Daniels band.
0: Ja, Charlie McCoy op mondharmonica.
1: Heel soepel gespeeld en gezongen.
0: Ja, en dat heeft hij dan waarschijnlijk toch van huis uit midden kring, omdat hij in dat zwarte gebied opgegroeid is natuurlijk. Ja,
1: ja, is gewoon een hele soepele stem.
0: Ja, geboren in Tupelo. Zoon van Vernon Presley.
1: Ja, Vernon. En zijn vader, die moest hij altijd helpen, want die had in de rug en zo. En
0: ik kwam hem ook nog tegen als een van de inwoners van Parchment Penitentiary.
1: Oh, dat is niet zo best.
0: Nee, hij had ook wel eens een keer in de bak zitten door zo in elk geval.
1: Dat was mij niet bekend. Dat stond ook niet in Elvis' biografie.
0: Nee, dat zal wel.
1: Van Goldman of zo. Of
0: nee, dat soort Colonel Parker heeft dat niet toelaten waarschijnlijk.
1: Nee, want die liet dat soort dingen niet toe. Want die hield zijn eigen verleden ook super geheim.
0: Ja.
1: Want deze man was waarschijnlijk illegaal de United States inkomen. De man uit Breda, hè?
0: Juist. Dan hebben we met hem teruggegaan naar juni 1999, naar Memphis.
2: Het is hier plaatselijke tijd 11:30. En wij zien hier echt zo'n diner dingetje. Waar je vroeger had, waar die scholier heen ging, weet je wel, op high school.
0: Zo'n lunchroom idee.
2: Ja, zo ziet het café er ook uit. De klok die is al helemaal in de vorm van een zwarte schijf met het Sun-label erop. Daarboven hebben we Johnny Cash hangen. Hier zien we Elvis. Elvis met zijn moeder ook nou en met Vernon, zijn vader. Wie erop zie je met Jerry Lee Lewis en Carl Perkins en Johnny Cash.
0: Maar kunnen we voorstellen dat zo'n man, Elvis Presley, dat hij uit Mississippi van het platteland, Tupelo, dat hij hier naartoe gegaan is?
2: Ja, ik denk dat als je muziek aan een grote muziek wil presenteren, dan moet je hier wel naartoe. Kijk, die eerste opname die hij hier maakte was ook dit was de enige opnamefaciliteit ook. En Philips die deed nog wel eens dingen die anderen niet deden. Dat was geen major, dat was ook een mannetje die wat struunde. En die wat mensen in de opname waarvan ik dacht, nou dat is wel waar. Kijk, Sam Phillips is wel een goede man geweest natuurlijk. Is wel de man geweest die van de muziek hield. En die zei van, de commercie, zo gauw de commercie echt toeslaat, dan wordt het vaak met de muziek minder. Dat is hetzelfde quote als John Moore eigenlijk zei. En die zei van, ja, nou gaan de politici zich ermee bemoeien, in Clarksdale zelfs. En dat is natuurlijk nooit een goede zaak, want politici moeten met de handen van de muziek afblijven, vind ik.
0: We kunnen ook zeggen dat hier, op deze plek, dat hier de rock and roll geboren is.
2: Kijk, Mickey Newberry die heeft altijd gezegd, rock and roll is only blues with a beat. Tenminste, dat is blues met een beat. Als zodanig zou je kunnen zeggen dat het hier geboren is. Mm. Maar ik ben niet zo'n Elvis fan. Ja. Ik hou wel van zijn manier van zingen, maar ik vond dat hij creatief gezien niet zoveel achtergelaten heeft. Alleen in de eerste periode. Hier in de Sun Studios, die vind ik echt te gek, maar daarna hoeft het voor mij helemaal niet meer. Het werd hier na die oorlog en toen in Duitsland, al die zoete liedjes, die mij voor mij direct doortrekken, weet je wel.
0: Maar is eigenlijk Elvis ook niet altijd een beetje een, ondanks alles naar buiten toe, een beetje een zielige figuur gebleven?
2: Ja, zeker op laatst. Ik bedoel, werd hij toch een parodie van zichzelf, vind ik. Maar hij neemt niet weg dat...
0: Maar ook een soort... Een soort countryjongen die naar een plattelandstad er gewoon is, want dat is Memphis. En die toch nooit wiedergekomen is.
2: Nee, hij is hier blijven hangen. Maar misschien kon hij ook niet zo ver weg van zijn moeder en zo. Want hij was erg op zijn ouders en op Vernon, zijn vader gesteld. En dat zijn van die redenen die een beetje duister zijn, waar je mama nu moet gissen en zo.
0: Maar die heeft me toch ook altijd omringd met, ja, met dezelfde meest, met zijn jeugdvriend.
2: Ja, ja, ja. Ja,
0: wat betreft, kunnen die Elvis wel wees?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik heb niet zoveel. Ik heb veel minder vrienden dan Elvis. Ik heb ook minder geld trouwens. Hij heeft veel geld en wij ook veel vrienden.
0: Ja, maar...
2: ik heb heel weinig vrienden.
0: Ja, maar je hebt ook elke keer over dezelfde mensen, over Rudy Leukveld. En...
2: Ja, maar hij had dan veel meer van die mensen als toe die hij meegenomen heeft. Ik heb eigenlijk alleen, nou ja, Rudy, daar ga ik dan nog mee om. Maar verder heb ik eigenlijk, ja, ik heb wel een boel kennissen, maar echte vrienden moet ik echt zoeken.
0: Ja, maar dat is ook een moeilijke onderscheid, vrienden en kennis, denk ik. Mooie gitaar door aan de wand trouwens, zodat je hem naartoe lopen. Maar...
2: Ja.
0: Er is hier een hoop merchandise in de Older Sun Studio. En een heleboel de troep ook, maar volgens mij is dit wel een mooi spul, Harry.
2: Ja, het is ook goedkoop namelijk.
0: Ja, kijk nog niet gelijk door nou.
2: Nee, het is een mooi spul, maar het is ook goedkoop. En die kijkt natuurlijk wel direct naar de prijzen in vergelijking met Nederland. En dan zit je hier goed.
0: Ja.
2: Dus Lustra, als je een gitaar wil kopen en je bent toevallig in de States, dan kun je goedkoop uit.
0: Maar wat hangt hier?
2: Nou, het zijn allemaal Epiphones. Dat is een beetje hetzelfde soort gitaar als Gibson. Het is niet van dezelfde fabriek. De Hollies en zo, die speelden daarop. En George Harrison speelde ook nog wel zo op een Epiphone. Hij is iets goedkoper als Gibson. Maar de modellen die komen wel aardig overeen. Zo, die ene daar is een beetje de Les Paul. En dat andere model is een beetje het ES-model van Gibson. Nou, dan heb je die Flying V daar nog hangen.
0: Dat was
2: waar Albert King altijd op speelde. Ja.

0: Albert King.
1: Yeah.
0: Op de Flying V.
1: Ja, prachtig gespeeld. Jammer van die viool, maar verder is niks mis mee. Je kunt horen dat Albert Collins er later naar luistert hebben, naar Albert King.
0: The Cadillac Assembly Line.
1: Ja, prachtig nummer over het verlaten eigenlijk van de Delta en het vertrek van de Delta naar Detroit, Michigan. En dan hoefde je geen ja te knikken, maar je moest werken aan de Cadillac Assembly Line. En dat waren de grote fabriek van General Motors, waar je dan terecht kwam.
0: Was Elvis trouwens ook gek op, hè? Cadillacs.
1: Ja, Eldorado's, alles had hij, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Er is nog in het verhaal van dit is een biografie van die Goldman of zo. Goldman heet die, geloof ik, die man. Dat hij ook een aap had op een gegeven moment als entertainment. Hè. En die had hij dan helemaal aangekleed en die zat achter het stuur van die... Van een van zijn auto's, daar reed hij door Memphis heen. Ik kwam hier voor de stop liggen, ging de mensen naast hem rijden en dan bukte hij zich. En dan keek die mensen, die keek dus in die auto en dan zag ik ze gewoon een aap aan gaan sturen, weet je wel. Dus, en het lullig is van het hele verhaal, die aap dus later, ja, toen hij niet meer in het wensenpakket voorkwam van het entertainment gebeurde van Elvis, is die aap, die werd heel erg verwend en die is toen helemaal in de vergetelheid geraakt.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Die is eigenlijk, dat is ook weer eens niet zo'n leuke track van die Elvis. Ik
0: wil nog eens hem terug gaan.
1: Echte dieren liefhebben.
0: Dan nog eens hem terug gaan naar Memphis. Dan nog eens hem terug gaan naar die Sun Studios. Want er hong nog het een en ander aan de wand of zo.
1: Ja. Ja, een mooie foto van Howlin' Wolf. Dat doet me goed om die hier te zien. De Backdoor Man. De Backdoor Wolf zelfs. Het is een van de weinige bluesartiesten die hier opgenomen heb natuurlijk.
2: Maar toch, hij is een foto ziet, zoals die er onderaan met Elvis, hè?
1: Ja.
0: Die jongen, die heeft wel wat bewerkstellig.
1: Daar zit de Louisiana Hayride. Dat was een heel bekend gebeurd, die jaarlijks terugkomende festival. Ik ken die foto. Ja, dat...
0: Maar het was voor de eerste keer dat mensen, dat fans, dat die zo gek werden, denk ik.
1: Ja. Maar... Je moet niet vergeten dat dit was een blanke jongen die dat aan het publiek deed. Weet je wel, ook een bepaalde erotische beweging waar die mensen op een gegeven moment die vrouwen van die tijd gek van worden. Maar niet vergeten dat in de Delta in die alle checks ook al speeld werd en dat de vrouw daar ook gek werd. Maar dat kwam helemaal niet naar buiten toe.
0: Ja.
1: Dat werd in de geslotenheid van die zwarte gemeenschap werden gedaan. En dit was gewoon aan het publiek voor ook een groot deel blank publiek, zie maar. Ik weet die foto's niet.
0: Ja. Maar zullen hij dat overnemen van de zwarte? Die seksuele uitstraling?
1: Ja, dat denk ik wel. Want hij hoorde natuurlijk heel veel zwarte muziek op de radio daar in Tupelo. Hmm. Ja, maar nagaan dat hij de eerste hit al van Arthur Big Boy Crudup was. En ze volde zo'n beetje van Big Mama Thornton. Nou, dat waren blueszangers. Want hij kwam met drie dingen in nadat. Dat was de gospel en de country en... En de blues, dat zit allemaal wel in zijn muziek.
0: Door heeft wat neus van hem.
1: Ja, daar heeft hij. Ja, nou ja. Met studiomuzikant van Sam Phillips, die gewoon later bij hem in de bandje vormde. Met Scotty Moore en Bill Black en G.D. Fontana. Dus.
0: Nou, wou je nog wat kopen hier, Harry?
1: Nee.
0: Wou je helemaal niks kopen?
1: Nee.
0: Wou je niet een verstaandig boek aanschaffen?
1: Nee, dat heb ik al gedaan.
0: Een mooi shirt.
1: Dat heb ik al gedaan in Square in Oxford, Mississippi, in de universiteitsstaat. Daar heb ik een paar prachtige boeken gekocht over de blues. En ook nog een mooi t-shirt waarop staat dat lezen je niet slechter maakt. Oh.
0: Dus ik ben ziet hoe in Drenthe niet rondlopen met Sun Studio of...
1: Nee, dat zou dan misschien voor een van de jongens van de band misschien nog wat wezen. Of zo, een presentje, maar dan moet ik maar eens even...
0: Nou, zou dan maar een Diet Coke nemen?
1: Ja, dat doen we.
0: Dat doet hier allemaal daar.
1: Dat doen we. Ja, want er lopen hier ontzettend veel dikke mensen rond in Amerika. Ondanks de ongelooflijk veel health programs, de apparaten op de televisie. Maar ja, als je die burgers hier ziet en aanverwante artikelen, want wij wilden gisteren even een soort van sandwich.
0: Ja, een hapje, ja.
1: Een halve sandwich, die was... Daar kun je een dag op toe zijn.
0: En laat je mijn krant meenemen, want ze hebben hier de Memphis Flyer. En als je hier komt en je wilt wat weten over muziek hier, dan moet je de Memphis Flyer nemen.
1: De Memphis Flyer nemen. Dat is for free en er staat alles in.
0: Nou, pak je die krant in, dan bestel ik even de kook.
3: Mother-in-law.
4: Haha.
3: don't take much to spark you guys off, man. A couple of words and you're off and running, man. Okay.

0: Let's go, Lucas.
1: Ja, dit zou toch eigenlijk ook niet als een standaard Elvis Presley nummer zien?
2: Hè? Nee. Maar ze hadden wel plezier in die jongens. Want aan het eind dan hoor ik ze direct al schreeuwen, play it back.
1: Ja, ja.
2: Ze vonden het wel leuk.
1: I get my mojo working.
2: Nou ja, dat is de classic van Muddy Waters. Maar iedereen heeft het gedaan. Zelfs Jimmy Smith met zijn Hammond. Een blues classic, zullen we maar zeggen. En Elvis was er natuurlijk... Die wist dat allemaal.
1: Ja, die is daarmee opgegroeid natuurlijk. Hè? Dat,
2: ja.
1: De invloed... De cabin van Muddy Waters was niet heel ver bij hem vandaan wat dat betreft.
2: Nee, en hij ziet waar hij zelf in grootbracht is. In dat shotgun house. Dus
1: ja.
2: Dat in Tupelo stiert. Nou, dat is ook een hockey eigenlijk.
1: Ja, ja. We verloor het centrum van Memphis,
2: ja.
1: De Sun Studios. Je kunt nog een hele tour maken en al dat soort dingen. Maar ja, ik heb het toch metgekregen naar Graceland eigenlijk, ja?
2: Ja, want onze vriend Willem van der Linden was er ook bij. En die wil natuurlijk ook nog filmen, maar het is ons allemaal daar niet lukt. Het was super commercieel, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, het is een heel lange reis naar van het centrum naar Graceland toe gehad. Naar de plek waar als Elvis zien buitenhuis had, zeg maar zo ongeveer. Ja, dat is toch wel een apart fenomeen waar hij doorkomt.
2: Ja, dat is een hele industrie ook. Hè?
1: Een hele toestaan.
3: Ja, Beale Street is groot.
2: Ja.
4: Daar is Beale Street niks bij.
3: Nee, er is een hele bussen en toestanden. Vliegtuigen. Alles in het teken van Elvis. Het enige goede wat gebeurt is dat een heleboel mensen werk aan hebben. En voor de rest, je kunt een circuitje lopen naar de tickets toe.
4: Dit is toch wel typisch Amerikaans, daar is zo'n toestand van buiten.
3: Ja, dat is door de douane moet hier. Daar hebben ze ook van die paaltjes staan en zo. Maar ja, je kunt er wat over zeggen. Maar
4: we zijn King, hè? Wat erbij. Wat zullen we gaan doen? Walk a mile in mijn shoes, Phil. Dat hoeven wij niet, hè? De Graceland Mansion Tour. Maar eerlijk zijn dat met de entree nog wel metvalt, hè?
3: Ja, ze kunnen natuurlijk naar hoe lang is die man overleden? Dan de hele tijd niet. En Fiepshubber, of steek hier door, Fiepshubber. Ja, bedoel, op een gegeven moment kun je natuurlijk... Houd het ook een beetje op. Hij hele hoge prijzen hanteert.
4: Nou, $10 is voor Nederlandse begrippen.
3: Ja.
4: Nou, dat vind ik niet duur.
3: Nee,
4: dat is bepaald niet duur. Zullen we hem informeren of wij met de camera aan de
3: binnen? Ja, informeer maar. En,
4: ja? Ik loop wel hem door naartoe. Hallo. I hope so.
5: Oké, I'll try.
4: Can we go inside with camera and audio to make making pictures for a radio and TV program for Dutch radio?
5: I'll have to get it okayed.
4: Yeah?
5: Through...
4: Not inside the house, but outside.
5: Okay, let me get it okayed through someone that's over there,
4: yeah.
5: Okay?
4: Okay.
5: He's gonna call me back in just
4: yeah?
5: a minute. Yeah.
4: Okay.
5: That took so long.
4: Yeah.
5: If you'll take this, and if y'all would go over to corporate office, it's right. Don't turn it. If you go up to the red light right here, go across the street.
4: Yeah.
5: And then go left, and you'll see a two-story building right up there.
4: Yeah.
5: And it's right there in there.
4: Yeah. Then we can go in there and see can
5: yes,
4: help
5: see
4: us.
5: Yes. See Todd Anderson.
4: See Todd.
5: Todd.
4: Todd Anderson. Okay. We go over there.
5: Okay.
4: Thank you.
5: Thank you.
4: Ik denk dat we hem naar dat gebouw moeten of zo. Maar volgens mij door het huis liggen, ja.
3: Ja.
4: Ik bedoel, dat is mij op zich eigenlijk ook genoeg. Ik hoef alleen nog eigenlijk maar hem naar het huis. Ik hoef dat hele circus hier niet te zien.
3: Nee, dat is eigenlijk...
4: Kan me dat nou schelen?
3: Ja, dat is eigenlijk... Dat andere hoef je niet te zien, lijkt mij. Dat is...
4: Nee. En de vliegtuigen waar ze in de reden hebben.
3: Nee, vleugen,
4: dat is volledig, auto's.
3: Volledig onbelangrijk.
4: Ik vind dat dus nog wel interessant.
3: Als je een shot, van dat dus kunt nemen.
4: Ja. Elvis Aaron Presley.
3: Nee, 77. Oh ja, ik weet nog dat... ik weet wel waar ik was op dat moment.
4: Misschien, Arie, misschien.
3: Ja.
4: Die hele muur is helemaal vol geschreven.
3: Ja.
4: Die man heeft toch wel waanzinnig iets bewerkstelligd op die of andere manieren.
3: Ja.
4: Ja, waanzinnig toch eigenlijk. Roel was hier ook nog zitten, hè?
3: Nee. Roel.
4: Ja. Ja. Dat kun je niet voorstellen. Ik mis ik niet.
3: Dit is heel mooi, zo'n groot huis eigenlijk hier zo. Als je dat zo van hier gaan zien, dat valt er nog wel mee.
4: Maar ik weet niet, ik heb het ook niet zo gevolgd, maar volgens mij was hij ook niet eens echt zo'n hele, zo'n patser.
3: Hij is gewoon een... Gewoon een zoon van een arme truckdriver gewoon.
4: Ja. Ik denk dat hij is dus in de omgeving gemaakt natuurlijk.
3: Ja, ik denk dat vooral die manager er heel slecht aan gedaan heeft. Dus, die heeft er volgens mij volledig geen verstand van gehad. Dus, een soort van, ja, de verkeerde manager, denk ik. Iemand, ja. die hem ook in films die speelt, derderangs films, die... Want Elvis kon, had eigenlijk in aanleg wel een goede acteur kunnen worden, maar hij heeft altijd in de verkeerde films gespeeld. Hij heeft hem de verkeerde kleren aan laten trekken.
4: Ja.
3: Ik bedoel, iemand die de rock'n'roll groot heeft gemaakt, die kan toch op een gegeven moment nooit meer in zo'n pak optreden, in zo'n kermispak. Het is, dat heeft iets te maken met iemand die zelf geen verstand van die business heeft, volgens mij. Ik bedoel...
4: Ja, maar of een volstrekt gebrek aan zelfvertrouwen nou, bij die jongen.
3: Die man die kwam uit een Madison Show, uit een beetje zo'n dubbele wereld. En die heeft gewoon gedacht van, nou ja, als ik die man een alle kleren aantrek, uit het milieu waar hij wegkwam, dan... Ja, het is ook verschillende maal sprake geweest dat hij weg wilde bij die Presley, bij die Van Kuik en zo. Dus,
4: Colonel Parker.
3: Ja, Colonel Tom Parker, ja. Het vreemde is dat Elvis ook nooit buiten Amerika heeft optreden. En dat kwam grotendeels door die Tom Parker, want die is hier binnengekomen op een, zonder paspoort. Die was helemaal geen Amerikaans staatsburger. Dus...
4: Die had wat problemen als je de grens overging.
3: In Engeland zaten ze eindelijk om Elvis te schreeuwen om Elvis.
4: Ja.
3: En op de pad in Nederland bijvoorbeeld ook, is het nooit geweest.

0: Ja, is toch wonderlijk, hè? Hij zo'n nummer huurt van Elvis, The Plantation Rock. Kom je de film trouwens? Girls, girls, girls.
1: Ja, maar dat geeft wel net aan wat ik zo net zei. Ik bedoel, dit kan toch helemaal niet? Net alsof het dan een uitspanning was. Jongens, op de plantage gaan we even lekker rock'n'roll met een biertje erbij of zo. Terwijl die mensen daar natuurlijk helemaal krom lagen. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat.
0: Het is een buiten werkelijkheid.
1: Plantation Rock, ja, ik bedoel precies.
0: Het is allemaal, de Graceland sowieso, allemaal een beetje, ja, phony.
1: Ja, het is toch een beetje zo iets als van, je geeft een aap een gouden ding, maar het is een blijft lelijk ding of zoiets. Het is veel kiets natuurlijk, hè?
0: Ja,
1: ongelooflijk. Ja.
0: Maar dat is de cultuur door natuurlijk ook wel een beetje. Ik bedoel, dat is niet alleen Elvis, maar...
1: Een soort van de Valk-achtige gebeuren of zoiets, een beetje.
0: Ja, ja. Tot besluit, want de oorspronkelijke basis van de muziek van Elvis, van de gospel en de country en de blues, ik denk dat die in dit nummer van Big Mama Thornton eigenlijk, ja, als een van de beste naar voren komt.
1: Ja, dat zijn sublieme nummers. Die eerste Sun Recordings, daar sta ik helemaal achter. Daar luisterde ik vroeger ook naar. Op dat kleine bakkeliet en radiootje, dit Philips hier met die ronde schaal en zo.
0: Ja.
1: En dan hoorde je Elvis en daar zat ik op te wachten. S'nachts met Thor aan de radio, want mijn ollelui, die mochten dat niet horen. En dan, Hound Dog en Blue Sweater Shoes en It's Alright Mama, dat waren voor mij de tracks, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: Geweldig.
0: Sam Phillips in de Sun Studio in Memphis, Tennessee. Hound Dog, Elvis Presley. You ain't

0: Nummer van Big Mama Thornton. Hound Dog, de enige echte Elvis Presley op het Sun Label in Memphis.
1: Tennessee. Yeah.
0: In 1954 is er voor de bluesmuziek het een en ander veranderd. En als ik het boek The Mojo Man, de biografie over Muddy Waters doorlees, dan zie ik waar de oorzaak door van waar die vandaan komt. Hè?
1: Ja, de blanke mensen die maakten zich de blues eigenlijk eigen. En die gingen toen eigenlijk een beetje met de eerstrieken, zou ik maar zeggen. Daar werd grote geld werd verdiend.
0: Dat gebeurde allemaal in Memphis.
1: Ja, je kunt zeggen van blues was een volksmuziek. Werd gemaakt op het platteland, in de plantages en dit in de Mississippi Delta. En tot de blanken kwamen en die maakten er iets anders van. Toen werd het eigenlijk rock and roll en dan was het eigenlijk al geen blues meer. Dus eigenlijk heb rock and roll wat met blues te maken, met blues eigenlijk niks met rock and roll. Ik bedoel, ik denk dan dat blues gewoon een eigen cultuur was, maar het is natuurlijk veranderd. Mickey Newbury die zei altijd heel terecht, vind ik nog steeds, rock and roll is only blues with a beat.
0: Nou, Muddy Waters heeft er een liedje over gemaakt. En misschien dat het ook wel goed weergeeft. 1977 van de LP A Heart Again, ook weer met Johnny Winter, die in een van de vorige uitzendingen ook al een keer genoemd is. The blues had a baby.
1: Yeah.
0: And they named it rock and roll.
1: All right.

0: 1977. The Blues had a baby and they named it Rock and Roll. Van de LP Hard Again. In het boek schreef ze daarover, op pagina 267. The Potent Pairing of Winter's Guitar and Cotton's Harp.
1: James Cotton.
0: James Cotton op de mondharmonica. Is a standout in The Blues Had a Baby and the Name is Rock and Roll. In an upbeat offering with all the vigor of a Saturday night fish fry.
1: Ja, ja.
0: Soms vroeger een beetje toegaan geweest, denk ik.
1: Ja, dat is feest, hè?
0: Ja, op zaterdagavond. Feest op... wat is een fish fry, trouwens?
1: Vis op een
0: visbarbecue, denk ik, hè?
1: Ja. Grill.
0: Een grill, ja. Murray heeft nooit voor zijn... wat opnoem, dacht ik, ja?
1: Nee, voor zover ik weet was alleen Howlin' Wolf hebben opgenomen voor Sam Phillips van Sun.
0: Ja, en die heeft het dan weer uitgebracht bij Chess.
1: Chess, ja. Ja.
0: Nou, een van die... Ik weet niet of het zo'n stuk is. Denk het oogste wel, want dit is op een Chess LP. Van een hele apart LP. Rare and Unissued uit 1984 van Chester Burnett. Nee, dit is van Muddy Waters trouwens. Maar nummer van Chester Burnett. Smokestack.
1: Lightning.

0: Hele oude opname, Harry, uit 1954 is dit. Smokestack Lightning, compositie van Chester Burnett, die dus wel voor Sam Phillips opgenomen heeft. En Muddy Waters heeft dat nooit gedaan. En dit is een echt met oude bezet.
1: Ja, ja, Jimmy Rogers en Willie Dixon op bas. En Freddie Below op drums. En Freddie Below, dat was dan de sessie drummer van Chess. En dat was eigenlijk een man die...
0: Die mocht er eerst niet bij, volgens mij.
1: Nee, nee. Leonard Chess, die wilde ook Jimmy Rogers er niet bij hebben. Die wil eigenlijk dat Muddy eigenlijk... toch een beetje... Het was een beetje een conservatieve man. Die wou eigenlijk niet zo snel naar die elektrische blues toe. Maar Jimmy Rogers is heel bepalend geweest eigenlijk toch wel voor die Muddy Band. Want hij speelt daar van die prachtige riffs constant onderdoor. Mm. Laag. Maar Fred Below was een man die eigenlijk uit de militaire muziek kwam. En ook geschoold was en jazzdrummer. En die had eigenlijk de grootste moeite om de eenvoudige figuren die dan in de blues gangbaar bent, om die te spelen. En zo. Die moest eigenlijk een beetje terugschakelen, want die was al verder.
0: Ja, ja. En uiteraard hier bij ook weer Walter Jacobs, Little Walter op de mondharmonica.
1: Ja.
0: Dit soort platen die worden vaak in één dag of nou hoger in een paar dagen opgenomen, denk ik.
1: Ja, kijk, alles werd in één keer opgenomen. Ook de zang en zo. Gewoon sessies bij elkaar gaan zitten en spelen, weet je wel. Het is eigenlijk een beetje zoals het gaan is met Eddie Boyd. Die LP van ons, Praise the Blues. Die hebben wij in één dag opgenomen.
0: Hmm.
1: En dat waren 12 nummers. Dus.
0: Ja. Zo gebeurde dat in die tijd, 1954, daar hadden we het over. Want dat is toch een beetje het markante jaar waarin de blues, zeg maar de baby van de blues, de rock and roll, dat die ook de bluesmuziek begonnen te overheersen. En dat de blues in dat opzicht toen toch een zware periode tegemoet ging.
1: Ja, want daarna werd het toch minder. Totdat de Engelsen weer kwamen en het een beetje terugkaatsen naar Amerika toe. En toen kwam er weer een opleving. En in het begin, of in het midden van de 70e jaren, toen verdween de blues eigenlijk weer een beetje in de kantlijn. Van de...
0: Ja, je ziet dat eigenlijk een golfbeweging is, hè?
1: Ja, nou, de laatste jaren is er eigenlijk, samen met de jazz, eigenlijk maakt het ongeveer 3% van de verkoop in Amerika. Dus dat is bijzonder weinig.
0: Als je dan maar nou wil lezen, pak het mooie boek er eens bij. Ik weet niet eens of het in Nederland verkrijgbaar is, maar vandaag aan de dag dan kun je het ook uitstekend via internet bestellen, via Amazon.com of Barnes & Nobles. En maar wat er nu Muddy Waters, The Mojo Man, schreef de Sandra B. Toews.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er wordt wel eens gezegd dat het toppunt van de bluesmuziek dat Beale Street in Memphis is. Maar of dat zo is, Harry?
1: Dat hoor je de volgende keer weer bij Harry's Blues. Want dat is een fantastisch programma. En dat giet over Beale Street, Memphis en allerlei andere dingen.
0: En ook onder andere nog over een Memphis Mini. Een van de meest legendarische blueszangeressen in Amerika. De frontvrouw. Op het gebied van de bluesmuziek. We bezochten het graf van haar in Walls. En dat ligt net ten zuiden van Memphis. Harry's Blues, The Way Up North. We vandaag maken door onze technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Bedankt aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Tot volgende week.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Het is een klassieker van John Lee Hooker uit 1961 en het nummer werd gecoverd door Ellen Price, Rufus Thomas, The Yardbirds, David Clayton Thomas, Tony Joe White, Muddy Waters, Buddy Guy en QB and the Blizzards. Boom, boom.

0: would you?
1: Huey and the Blizzards, Boom Boom. Ainsley Lister, dat is een Engelse bluesgitarist en hij werd eigenlijk gevormd door de albums die zijn vader had van Freddie King, John Mayall en Eric Clapton. Hij werd ontdekt door het Duitse label Roof Records en hij zat al in het voorprogramma van Buddy Guy, Robert Cray en John Mayall. Ainsley Lister, Need Her So Bad.

Ainsley Lister, Need Her So Bad. Eamon McCormack is een Ierse gitarist en hij zat ooit in de klas bij Jerry Leonard. En die zagen we later terug als gitarist bij David Bowie en Suzanne Vega. De helden van Eamon McCormack waren Jimi Hendrix, Eric Clapton, Thin Lizzy en Jan Akkerman. Hij woonde enige tijd in Amerika en daar was hij gitarist bij Canned Heat en J.J. Cale. En hij stond solo al op Pinkpop. Eamon McCormack. She done me wrong.

Eamon McCormack, She Done Me Wrong. Omar Ken Dykes uit Mississippi opereert al jaren vanuit Austin als Omar and the Howlers. En die band bestaat al sinds 1973 en heeft 23 albums gemaakt. Omar Dykes is intussen 73 jaar, maar weet absoluut van geen ophouden. Omar Ken Dykes, Dream Girl. Dream.

Oma Kent Dykes, Dream Girl. Ollie Brown, dat is een Engelse bluesgitarist uit Norfolk. In 2008 verscheen zijn debuutalbum Open Road en dat leverde lovende kritieken op. Hij toerde al als voorprogramma met John Mayall en tijdens de British Blues Awards werd hij al eens beste jonge artiest en beste gitarist. Ollie Brown, Roxanne.

Ollie Brown, Roxanne. Dave Kelly, dat is een Engelse bluesgitarist en dat is de broer van blueszangeres Joanne Kelly. Dave Kelly was gitarist bij de John Dummer, Bluesband, Tramp en de Bluesband. En Fred McDowell is zijn grote held, de Dave Kelly Band, Leave In. MUZIEK

De Dave Kelly Band, Leave In. Danny Wild, dat is een Engelse blueszangeres, en in 2008 verscheen haar debuutalbum Heal My Blues. Ze toerde al door Engeland, Europa, Canada, Amerika en Afrika. En wat niet onbelangrijk is, ze haalde de hitparade in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Zwitserland, Oostenrijk en Japan. Danny Wild, Don't Give Up On Me.

Danny Wilde, Don't Give Up On Me. Coco Montoya was de drummer bij bluesgitarist Albert Collins, die hem gitaar leerde spelen. En vervolgens ging Coco Montoya als gitarist optreden in het clubcircuit van Los Angeles. En daar werd hij ontdekt door John Mayall. Hij was 10 jaar lang de gitarist van John Mayall en de Bluesbreakers. Dit is een solo-opname van Coco Montoya, The Life of My Broken Heart.

Coco Montoya, The Life of My Broken Heart. Larry Garner, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij speelde in het clubcircuit van Baton Rouge met Lonesome Sundown en Tabby Thomas. En in de jaren 80 was hij de huisartiest van de nachtclub Tabby's Bluesbox. Intussen heeft hij 11 soloalbums gemaakt. Larry Garner, I Ain't The One.

Larry Garner, I Ain't The One. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Muskee. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Ziggy Swartz, dat is een Duitse gitarist en bandleider, en hij formeert voortdurend bands met beroemde muzikanten zoals Michael Schenker, Johnny Winter, Eric Burdon, Bobby Kimball en Mungo Jerry. En op dit nummer, een hele oude hit van Gary Moore, is Steve Lukather de gitarist. Ziggy Swartz and Friends, Still Got the Blues.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Nog een dikke week denk ik ongeveer, dan is het 80 jaar geleden dat Harry Musquet geboren is. En dat feit dat vieren wij door steeds meer muziek van Cuba and the Blizzards in Harry's Blues te draaien. In deze aflevering maar liefst 7 nummers van Cuba and the Blizzards. Daarnaast ook nog muziek van Tom Jones, jazeker, Bob Dylan en Nina Hagen. De Blue Quarantinos, maar we beginnen met Cuba and the Blizzards. I'm so restless.

1964, het was de eerste single van QB and the Blizzards. Het was de flipside, de achterkant van het nummer Stumble and Fall. Willy Middel, Dickie Beekman, Hans Waterman, Harry Musquet en Ilko Gelling. Nou, eventjes daarna kwam de single uit die een eerste notitie in de top 40 bereikte. En dat was Back Home.

Back Home. En die bereikte de Imking de 33ste plaats in de top 40 volgens mij. Back Home. Cube in the Blisters uiteraard. Nou, dan Donna kwam de eerste LP. Desolation. En Desolation, die titel die was ontleend aan een boek van Jack Kerouac. Desolation Angels. Ja, Desolation Angels. En het nummer wat ik laat horen van die LP uit 1966... dat is de Desolation Blues.

time love, like you throw away a rag.

Ja, mooie country blues uit de beginjaren van QB and the Blizzard van de eerste LP Desolation. Helemaal nog in de sfeer van zeg maar Sonny Terry en Brownie McGee of Fred McDowell. De echte originele country blues. Hattie op de mondharmonica en zang uiteraard en Ilko Gelling op de akoestische gitaar. We blijven in dezelfde periode eigenlijk. We hebben het over oktober 1966. Toen kwam de single uit Richard Corey, bekend Amerikaanse stuk, met op de achterkant You Don't Know.

Jawel, met blazers en al. Cuby and the Blizzards uit 1966, 24 oktober 1966, is dit uitgebracht op single het nummer You Don't Know. Nou, wat aan de werk, tiet veel wat aan de werk. Billy Jones in de Delta Blues Outlaws. Ik heb er wel eens eerder wat van gedraaid. Billy Jones, een zwarte blueszanger uit Amerika, uit Arkansas. Zeg maar net de overkant van de Mississippi bij de staat Mississippi, aan de westkant ervan. Man die in 2004 zijn eerste album uitbracht en in 2013, dat was zijn ene laatste, het album I'm a Bluesman, die wat geweldig goed ontvangen werd. Dit is een cd die verder geen titel heeft, gewoon Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. En het nummer dat is The One You Need.

Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Een beetje een kruising tussen soul en blues. Van het nummer The One You Need. Het is blues. Dan hoor je dit soort muziek allemaal in. Op zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van een nummer van Bob Dylan uit 1976 van de LP Desire. Het nummer One More Cup of Coffee. En de aanleiding is de nieuwe CD van Tom Jones. Jawel, Tom Jones, die zanger uit Engeland die al meer dan 80 jaar is. Die heel wat dingen gedaan heeft met Not Unusual, waar het met begund is. Later Green, Green Grass of Home en dat soort dingen. Maar hij heeft ook wel hele goede dingen gemaakt. En zijn laatste CD is echt een hele leuke, hele goede CD. Surrounded by Time heet die. En dit is zijn versie van One More Cup of Coffee.

Ja, smaakvol geproduceerd. Tom Jones' One More Cup of Coffee. Geproduceerd door Ethan Jones. En dat is de zoon van Glyn Jones. De man die heel veel producties onder andere voor de Rolling Stones gedaan heeft. Dit is van de nee-cd van Tom Jones, Surrounded by Time. Dat vindt origineel moet terug naar 1976. Dan komt Dylan uit met de LP Desire. Een LP met hem... Ja, ik vind het of nog wat bijzonder is, maar toch een LP waar heel veel soul in zit, zeg maar. Net alsof hij heel veel meegemaakt heeft in die periode. Violiste speelt er een belangrijke rol bij. En er wordt ook wel gezegd dat het nummer One More Cup of Coffee, dat dat door ook mee te maken heeft met een liefde die niet helemaal loopt mis zoals men dat verwacht had. De originele versie dus, Bob Dylan met One More Cup of Coffee.

Het origineel uit 1976 met zang van Emmylou Harris trouwens. En de violiste is Scarlett Rivera. Dan kun je nog een derde versie opzoeken natuurlijk. En dan kun je kiezen nu een aantal. Ik noem er even een paar. Robert Plant heeft het op het album Dreamland in 2002. The White Stripes hebben het ook opgenomen. Rosie McQuinn heeft het opgenomen. Het is gebruikt in de film Another Day in Paradise. Maar ik neem de op één na recentste versie. Want de meest recente is van Tom Jones uiteraard. En die is van Nina Hagen, de punkzangeres uit Duitsland. Die nam het in 2011 op de CD Volksbeat. En dan heet het nog Eintaschen Café.

De derde versie van de One More Cup of Coffee. En die was van Nina Hagen. Het origineel van Bob Dylan uit 76. En de aanleiding was de nieuwe cd van Tom Jones, Surrounded by Time. En die is uit 2021. Nog wat anders de tussendeur. Straks nog drie nummers van QB and the Blizzards. Maar eerst nog de Blue Quarantinos. De Blue Quarantinos. Dat heeft alles te maken met de pandemie waar wij in verkeerd. En de quarantaine waar wij mee te maken hebben. En de Blue Quarantinos, dat zijn drie mensen die in de tijd van de quarantaine bent muziek gaan maken en allerlei mensen erbij betrokken hebt. Jimmy Vivino, Jesse Williams en Rob Paparazzi. Zult maar twee Italianen wezen, denk ik. Althans van Italiaanse oorsprong. En die hebben allerlei mensen erbij gehaald om door aan mee te werken. En dat varieert van Dion en van Joe Bonamassa. En in dit geval is het John Sebastian. John Sebastian was een van de oprichters van The Lovin' Spoonful. The Leavin' Trunk.

Steven Trunk van de Blue Quarantinos met John Sebastian, John B. Sebastian, zoals hij vroeger heette, op de gitaar van de cd Phoning It In. En dat is dit jaar uitgekomen. Nog drie nummers van QB and the Blizzards. En we beginnen met een nummer uit 1967. Dat was de flipside, de achterkant van het nummer Distant Smile. Gecomponeerd door Willie Dixon. En op het nummer Herman Brood op piano en Eelco op gitaar. En de indringende zang van Harry Musquet, Don't Know Which Way to Go.

Ja, dat is de blues waar Harry Musquet groot met worden is, beroemd met worden is. De intensiviteit waarmee hij dit zingt. 1967, het nummer van Willie Dixon, Don't Know Which Way To Go. En met een geweldige Ilko Gelling op de gitaar. Een andere op de gitaar. We hebben het dan over 19... Nee, niet een andere op de gitaar, want ik dacht dat het u 2000 was. Maar dit is de versie, u denkt 167, van de LP Groeten uit Grollo. Dan is het Ilko Gelling op gitaar. In 2000 is het nummer nog een keer opgenomen op de cd Hotel Grollo. Maar toen was het Daniel Loewis op gitaar. Maar in dit geval is het gewoon de originele bezetting van Cuby and the Blizzard uit 1967, de LP Groeten uit Grollo. En dat is het nummer waar als de theaterproductie, de muziektheaterproductie, eigenlijk ja, nog vernoemd is. So Many Roads. En het idee daarachter is dat het leven van Harry Musquet heeft veel te maken met het on the road wezen, het bezig wezen, niet alleen letterlijk on the road wezen, maar ook onderweg wezen, overal naartoe. In zijn muziek komt dat ook heel vaker terug. En hij kijkt naar de playlist wat er in de musical, nou, in het, de muziek, theaterproductie, het is zo'n lang woord, wat allemaal komt, dan zitten er ook nummers in als Another Day, Another Road. Down the Road zit erin, Going Home zit erin, Feeling Like a Suitcase, allemaal nummers die te maken hebben met onderweg wezen, met reizen, met So Many Roads.

So Many Roads, van de LP Groeten uit Grollo uit 1967. En dat is de naam van de muziektheaterproductie Musquet So Many Roads, die is in september in Assen in première giet. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een heel bijzonder nummer eigenlijk. Het nummer Last Minute Flight van de CD Boom Boom Bang uit 2003. Maar het nummer dat is al opgenomen in 2000. En in 2000 toen hebben ze de CD Hotel Grollo opgenomen in Café de Amer in Amen. En dat was een jaar nadat Jean Lagrand, de mondharmonica speler, dat hij uit Cuba en de Blizzards gegaan is. Of eigenlijk eruit de zet is, omdat hij niet meer te handhaven was. Hij is helaas in 2004 overleden. Deze geweldige, super mondharmonica speler. En Last Minute Flight, dat giet eigenlijk over Jean Lagrand. Luister maar eens heel goed naar de tekst, zoals die stiet op de CD Boom Boom Bang 2003, Cuba and the Blizzards met The Last Minute Flight.

0: 66 uit de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Jos en Sam Teske uit Australië veroverden uit het niets de wereld. Dit komt van het album The Winding Way uit 2023. The Teske Brothers, London Bridge.

De Teskey Brothers, London Bridge. Lucinda Williams uit Louisiana nam in 2021 het album Southern Soul op met covers van Joe South, Bobby Gentry, Tony Joe White, Ann Peoples en Al Green. En dit is een cover van de Texaanse zangeres Barbara Lynn. Lucinda Williams, You Lose a Good Thing.

Lucinda Williams, You Lose a Good Thing. Buddy Miller uit Ohio belandde via New York en Austin in Nashville. En hij was de gitarist van de Buddy Miller Band, Jim Lauderdale, Larry Campbell, Kinky Friedman, Emmylou Harris, Steve Earle en Linda Ronstadt. En dit komt van zijn soloalbum Midnight and Lonesome. Buddy Miller, I Can't Get Over You.

Buddy Miller, I Can't Get Over You. Soulzangeres Candy Staten uit Alabama is de ex-echtgenote van soulzanger Clarence Carter. En haar dochter Cassandra Hightower was de achtergrondzangeres op het album His Hands. Candy Staten, I'll sing a love song to you.

Candy Staten, I'll sing a love song to you. De Australische gitarist Dave Hall nam voor het Nederlandse platenlabel Profolk het album Whole Lotta Blues op en tegenwoordig neemt hij regelmatig zijn albums op in Chicago. Dave Hall, I Found Love.

Dave Hall, I Found Love. Trudy Lynn, dat is een blueszangeres op leeftijd uit Houston, Texas. En zij begon als zangeres bij plaatsgenoot Albert Collins in de band te zingen. En als soloartiest begon ze als voorprogramma van Ike en Tina Turner. Intussen heeft ze 19 albums gemaakt en dit komt van haar album Royal Oaks Blues Café. Trudy Lynn, Confessing the Blues.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Southernality van A Thousand Horses is het album van deze week. En A Thousand Horses is een band uit Nashville. Al komen zanger Michael Hobby en gitarist Bill Setcher uit South Carolina. A Thousand Horses. First time.

1000 Horses, First Time. Marcus King, dat is een bluesgitarist uit South Carolina. Zijn grootvader was bluesartiest. Zijn vader, Marvin King, was bluesgitarist. En Marcus begon in de band van zijn vader. En het album Youngblood maakte hij samen met producer Dan Auerbach. En dat is weer de zanger-gitarist van de Black Keys. Marcus King, blues worse than I ever had.

Max King, Blues Words Than I Ever Had. Susan Tedeschi toerde als voorprogramma met The Allman Brothers Band en ze is intussen getrouwd met gitarist Derek Trucks van The Allman Brothers Band. En ze begonnen samen een nieuwe band, de Tedeschi Trucks Band. Dit komt van het album Signs, de Tedeschi Trucks Band, The Ending.

Tennessee Trucks Band, The Ending. Jimmy Vaughan, dat is de oudere broer van Stevie Ray Vaughan. Hij was de oprichter en de gitarist van de Fabulous Thunderbirds. En hij nam in Austin het album op. Jimmy Vaughan plays blues, ballads and favorites. Dit is een nummer van Willie Nelson, Jimmy Vaughan. Funny how time slips.

Jimmy Vaughan. Funny how time slips away. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jerry Williams is een begenadigd songwriter en een gerespecteerd producer. En hij produceert aan de lopende band soloalbums onder de naam Swamp Dog. Dit komt van zijn album Have You Heard This Story? Swamp Dog. God Ain't Blessing America.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het heerlijk avondje, dat is weer achter de rug. Net een beetje het interbellum tussen Sinterklaas en de kerstdagen. Tijd voor lekkere muziek. Internationale bluesmuziek in Americana. Van onder andere Jerry Joseph van Drayton Farley, Blackie and the Rodeo Kings uit Canada. John Mayle, nee, single. Onder andere Jerry Joseph van Drayton Farley, Blackie and the Rodeo Kings uit Canada. John Mayle, nee, single van John Mayle. Maar we beginnen met

Mojo. She Stole My Mojo. Johnny Nicholas van de CD Mistaken Identity. Man met een hele ervaring. Hij speelde vroeger in de band Asleep at the Wheel. En dat was wat meer een western swing band. Maar dit is echt het geluid van zijn geboortestreek South Louisiana. Dat swampige, dat zit er heel duidelijk in. Uitstekende CD. Johnny Nicholas, Mistaken Identity. Blues uit Oostenrijk, jazeker, dat kan ook. De Mojo Blues Band die komt uit Wenen. Allemaal een man die al jaren in de muziek actief bent, vanaf de 70e jaren al. Meer dan 40 jaar speelt ze in deze band. En daarvan is de CD uitgekomen, CD Shut Down. En we blijven een beetje in de sfeer van het bijgeloof. De Voodoo Woman.

Jazeker, wel aardige muziek. Voodoo Woman van de Mojo Blues Band uit Oostenrijk van de CD Shutdown. Maar om dat te zeggen van dat hemelbestormende muziek is, nee. Live denk ik, een hele goede band. De Mojo Blues Band. We gaan naar Australië. We gaan naar Amerika, Australië, nee, Oostenrijk en nu Australië. Mitch Dean, die komt uit Australië. Hij speelde vroeger in de band die heette The Flood. Dat was in Australië een van de bekendste roots muziekbands. Speelde in samen met Kevin Bennett en James Gillard. Die James Gillard die speelde nou bij Mitch Dean en Peter Bennett of Kevin Bennett die zingt solo in het volgende stuk van de nieuwe CD. Titelstuk ervan: Holding Back the Levee.

Muziek uit Australië. Mitch Dean van de CD Holding Back the Levy. Ja, muziek uit Australië, wat denk je daar aan? Dave Hall, de bluesrock man. Of de Easy Beat, heel vroeger. Easy Deasy natuurlijk, de hard rock. Maar het komt nog het beste in de buurt van de Little River Band. Door klinkt het wel een beetje nog. Dit is de muziek van Mitch Dean. Afgelopen augustus overleed Justin Townsend Earl aan een overdosis drugs. Helaas in zijn familie geen ongebruikelijke gang van zaken. Althans, het overlijden, dat is dan wel ongebruikelijk. Maar zijn vader was Steve Earl, ook een stevige gebruiker. Maar die leeft nog. Die komt volgend jaar uit met een nieuwe CD. En dat is een eerbetoon aan zijn zoon. Beetje wrang eerbetoon, vind ik eerlijk gezegd. De CD die heet gewoon simpelweg GT, Justin Townes. En de opbrengsten die gaat naar een fonds wat voor de dochter van Justin Townes Earl is. Voor Etta St. James Earl. Waarschijnlijk even niet al te veel naarladen, want zo'n hobby die kost nogal wat geld. Een eerbetoon aan Justin Townes Earl in de uitvoering van Steve Earl met Harlem River Blues.

mooie gospelslot aan deze uitvoering van de Harlem River Blues. Het origineel van Justin Townes Earl, maar nu in de uitvoering van Steve Earle en de Dukes. En dat is een voorproefje van de nieuwe CD GT die begin volgend jaar uitgiet komen. Nou, ook nog een nieuwe CD die naar moet komen is die van John Mayall. De man die op 29 november 87 jaar geworden is. Jawel, 87 jaar. En nog steeds actief op het podium. Die CD die is er nog niet, maar hij zit niet stil. Een nummer van Bobby Rush heeft hij opgenomen en als single uitgebracht. John Mayall met I'm Good As Gone.

John Mayall. Als de haan in de vroege morgen kraait, dan draai ik de deuren achter mij dichter. I'm good as gone. Het gaat dus over de liefde. Niet over John Mayall zelf. Hij stapt nog lang niet door de lim. Die man die blijft maar doorgaan. Mooi gitaarwerk trouwens van Buddy Miller en Carolyn Wonderland op deze nieuwe single van John Mayall. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, een bekend nummer, Built for Comfort. Origineel van Willie Dixon uit 1959, maar vooral bekend geworden door de uitvoering van Howlin' Wolf. En hoe kwam ik daarop? Nou, door een nieuwe cd van Annie Piper. Annie Piper is een gitariste uit Australië, die ondertussen verhuisd is naar Amerika, naar Oregon. En dit is een nummer van de eerste cd die ze uitgebracht heeft in Amerika, sinds hij in Amerika woonde, cd Blow Up Doll. Heur versie dus van Built for Comfort.

for Comfort, Annie Piper van de CD The Blow-Up Doll uit 2020. Het origineel dus uit 1959. Toen nam Willie Dixon het op, die het ook zelf schreef. Maar ik kies voor de versie uit 1963 van Howlin' Wolf. Dat is de meest bekende worden en die heeft denk ik ook de meeste invloed gehad. Ook heel veel navolgingen kreeg. Maar dat kwam denk ik ook een beetje omdat Howlin' Wolf dat ook een... Ja, een opmerkelijk persoon was Chester Arthur Burnett, zo heette die in het echt. Geboren in White Station in Mississippi in de buurt van Aberdeen. Een hele grote man was het, 1 meter 91 en hij woog wel 136 kilo. Hij had schoenmaat 48 en zijn optredens, ja, dat was zijn sterke punt. Hij kreeg elke zaal, die speelde hij plat met zijn muziek, met zijn blues. Built for Comfort.

Howlin' Wolf met zijn Built for Comfort uit 1963. Nou, nog een derde versie. En dan kiezen we voor een wat recentere, uit 2006. Ik kwam die ting op een cd met allemaal muziek uit Louisiana van een zangeres, Susan Owens. Niet een heel bekende, maar in die contrein, in de omgeving van New Orleans, Baton Rouge, zeg maar die omgeving, door is ze wel bekend, speelt ze nog steeds. En dit is van een cd die uitgekomen is in 2006. Tinging the Hump. Built for Comfort van Susan Owens.

De derde versie van Built for Comfort van Susan Owens van de cd Tinging the Hump uit 2006. Cd trouwens die geproduceerd was door de voormalige drummer van Loggins in Messina, Merel Brugante. Daarvoor Howlin' Wolf met het origineel uit 1963. Nou, het origineel, Willie Dixon, dat was het origineel. Maar Howlin' Wolf de meest bekende. En we beginnen met Annie Piper. We gaan naar Alabama. Dat is typisch zo'n gebied waar, in het zuiden van Amerika, waar Trump altijd heel veel aanhang had en nog steeds heeft. Want het is een tamelijk armoedig gebied met heel veel mijnbouw die vaak verloren is. Waar weinig meer van terecht te komen is. En uit die wereld komt ook Drayton Farley. Een man die door ook over zingt dat die American Dream lang niet voor iedereen weggelegd is. Dit is van een single die uitgekomen is van hem. Staat een single, eigenlijk een EP waar een aantal nummers op staan. Maar dit is een van de mooiste. The American Dream.

Ja, poor shit in American Dream. Dat is wat Drayton Farley over zong van zijn nee, EP Sweet Sudden Sadness. Prachtige CD, nee, een EP moet ik zeggen, EP. Extended Production, dus 6 nummers staat erop. En Jerry Joseph, daar gaan we naartoe. Jerry Joseph, een man die geboren is in 1961 in Los Angeles. En ja, die eigenlijk niet al te best deugen wil. Dus in Olders ook op een kostschool gezet worden in Nieuw-Zeeland. Maar toen weer terugkwam, ook allemaal gedonden met hem. Ik kwam in de bak terecht. Maar uiteindelijk is het wel een hele goede componist geworden. Waar andere mensen ook zeer lovend over ben. Onder andere Jason Isbell en Patterson Hood van de Drive-By Truckers. Die loopt weg met deze Jerry Joseph. Er is een nieuwe cd van u die komt. En die cd die heet The Beautiful Madness. En door van het nummer I'm in Love with Hiram Black.

0: Ja, dit noem ik de echte Amerikanen. Jerry Joseph van de CD The Beautiful Madness met I'm in Love with Hiram Black. Naar Canada. We zijn al in Amerika geweest, in Oostenrijk, in Australië. We gaan naar Canada. Blackie and the Rodeo Kings. In Harris Blues al vaker muziek van gedraaid, want er bent uitstekende muziek. Drie mannen die samen deze band vormen. Colin Linden, Stephen Fearing en Tom Wilson. Het was eigenlijk een gelegenheidsband en ze zullen het één keer doen, maar zoveel succes dat ze dat nog maar vaker gedaan hebben. En door is weer een nieuwe CD van u te komen. King of This Town, The Blackie and the Rodeo Kings.
1: The night is black as coal.

titelstuk van de nieuwe CD van Blacky en de Rodeo Kings, King of This Town. We gaan weer naar Amerika, Oregon, het noordwesten van Amerika, de buurten van Seattle, die komt rijden, zeg maar. Dat zit nog wat noordelijker trouwens. Daar komt Lloyd Jones, die komt er vandaan. En daar komt ook andere bekende mensen vandaan, Robert Gray, Curtis Salgado. Nou, dat wereldje van die Northwestern blues scene, dat is Lloyd Jones, een van de founding fathers, zoals dat dan heet. Even een mooie cd maakt, Tennessee Run, en door op een duet met Delbert McClinton. Everybody's somebody's fool.

Lloyd Jones en Delbert McClinton met Everybody Somebody's Fool van de CD Tennessee Run. Harris Blue, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. We hebben toe aan het laatste nummer. Dat is van een voormalige hoogleraar en strafpleiter, George Bisharat, bekend onder de naam Big Harp George.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Kenny Wayne Shepherd, dat was een bluesgitarist uit Louisiana. Hij nam zijn album How I Go op met basgitarist Tommy Shannon en drummer Chris Layton, oftewel Double Trouble. En dat waren de voormalige begeleiders van Stevie Ray Vaughan. Kenny Wayne Shepherd, Who's Gonna Catch You Now?

Blake Horton, Elizabeth. Will Hoke, dat is een voormalige highschool-leraar uit Nashville, en hij koos voor een nieuw leven als singer-songwriter, maar zijn carrière werd ruim een jaar onderbroken door een ernstig verkeersongeval. Maar hij is terug. Dit komt van het album Small Town Dreams. Will Hoke, They Don't Make 'em Like They Used To.

Will Hulk. They don't make them like they used to. Hey Skarl, dat is een singer-songwriter uit Texas. Hij is de partner van singer-songwriter Alison Mora. En hij nam zijn album Flowers and Liquor op met de studiomuzikanten Rick Richards on drums en Jeff Blankenhorn als gitarist. Hey Skarl, Arkansas Blues.

Ace Carl, Arkansas Blues. Walter Trout was de gitarist bij Joe Tex, Kent Heat en John Mayall's Bluesbreakers. En hij werd als soloartiest een fenomeen. Hij woont afwisselend in Californië en Denemarken, want hij is getrouwd met een Deense vrouw. Het komt van het album Breaking the Rules, Walter Trout, The Reason I'm Gone.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Southernality van 1000 Horses is het album van deze week. En na een optreden tijdens Austin City Limits in 2014... beschreef het Amerikaanse magazine Rolling Stone de band als een grote belofte voor de toekomst. En 10 jaar later is het zover. 1000 Horses, Sunday Morning.

A Thousand Horses, Sunday Morning. De Hacienda Brothers werden opgericht door Dave Gonzalez, tot op dat moment de zanger-gitarist van de Paladins, en zijn partner Chris Gaffney. Hij was de studiomuzikant op albums van Dave Elvin, Lucinda Williams en Tom Russell. En de Hacienda Brothers leek een topband te worden, totdat Chris Gaffney op 57-jarige leeftijd overleed. De Hacienda Brothers, I've Got a Secret.

The Hacienda Brothers, I've Got a Secret. Sess Jordan, dat is een rockzangeres uit Canada. Bonnie Raitt, Gladys Knight en Aretha Franklin waren haar voorbeelden. En haar favoriete zangers zijn Steven Tyler, Robert Palmer en Paul Rodgers. Ze speelde Janis Joplin in de musical I Love Janis. Ze is getrouwd met Derek Sharp en dat is de zanger van The Guess Who. En dit komt van haar album Bitches Blues. Sess Jordan, Still Alive and Well.

Cez Jordan, still alive and well. De gitaristen Mike Cito en Albert Castiglia maakten samen het album Blood Brothers in de beroemde Dockside Studio in Louisiana en gitarist Joe Bonamessa doet als gast mee. Mike Cito en Albert Castiglia, In My Soul.

Mike Sito en Albert Castiglia, In My Soul. Chris Canterbury, dat is een singer-songwriter uit Louisiana. Hij werd beïnvloed door Bob Dylan, Fleetwood Mac, Paul Simon, Neil Young en Cat Stevens. En hij nam zijn album Quail Youth Lullabies op in Nashville. Chris Canterbury, The Devil, The Dealer and Me.

Chris Canterbury, The Devil, The Dealer and Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Eric Johnson, dat is een gitarist uit Austin. Hij werd op zijn 15e jaar al beroepsmuzikant. Eerst bij The Electromagnets en later bij zijn eigen Eric Johnson Group. Hij was ook nog de gitarist bij Cat Stevens, Carole King en Christopher Cross. En intussen heeft hij 12 soloalbums gemaakt. Eric Johnson, Highlandrons.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Welkom bij de laatste uitzending van Harry's Blues. De allerlaatste uitzending, want het programma stopt. Het is gebeurd nog in 30 jaar. Maar nog een uur lang muziek, meestal nog een uur lang muziek. Muziek van onder andere de Neville Brothers, een grote favoriet van Harry Musquet. Muziek van Daniel Loewis, van Eric Taylor. Drie versies van de Cadillac Assembly Line. Maar ook de grote mannen Sonny Boy Williamson, Muddy Waters, Howlin' Wolf en QB and the Blizzards.

Ja, daar begon het allemaal met in 1966 de eerste single van QB and the Blizzard, Stumble and Fall. Opgenomen bij de CNR-studio, de studio van de familie Rood. Dat was Harry zijn begin in de muziek en Harry zijn begin in de radio, in elk geval bij Radio Drenthe met dit programma. Dat was in oktober 1991, dus dik 30 jaar geleden, 31 jaar geleden. En Harry zei altijd, de grote mannen in de muziek, dat bent voor mij Howlin' Wolf, Muddy Waters en Sonny Boy Williamson. Dus we draaien muziek van deze drie mensen, Howlin' Wolf. De grote man uit Mississippi, 1,91 meter was hij. Het was een reus die op het podium stond, een geweldige performance had. En dit is een nummer uit 1962, een van zijn meest bekende nummers, The Backdoor Man.

Backdoor Man. Ook typisch zo'n verhaal wat in de blues heel vaker speelde. Ding die stiekem gebeurde. De man die door de achterdeur binnenkwam, omdat hij verholding had met een getrouwde vrouw. En dan tik de morgen weer achter haar en begon te kraaien. Dan verdween die weer. The Backdoor Man, een nummer wat geschreven is door Willie Dixon. In 1960 opgenomen is in Chicago met Otis Penn op piano, Hubert Sumlin op gitaar, Willie Dixon op de double bass en Fred Below op drums. Nou, Willie Dixon die schreef ook het volgende nummer. Een nummer van Muddy Waters. Ik denk een van zijn bekendste nummers. Vaakste gecoverd, denk ik. Ik denk dat ook Harry Musquet door in de 60 jaren ook wel zeker door beïnvloed is. Namelijk, als vaakste gecoverd, denk ik. Ik denk dat ook Harry Musquet door in de 60 jaren ook wel zeker door beïnvloed is. Namelijk,

Op 7 januari 1954, en dat was uiteraard Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield, opgegroeid op de Stovel Plantation vlakbij Clarksdale in Mississippi, waar wij in 1993, Harry Muskee en ik, en samen met de Monte Monica speler die vroeger bij Living Blues speelde, John LaGrand, toen waren. De derde, dat is Sonny Boy Williamson. Ook in diezelfde omgeving opgegroeid in Tutwiler. In 1993 waren we ook door op zoek naar het graf van Sonny Boy Williamson. We kunnen het bijna niet vinden. Mooi gesprek had met de toen nog levende zus van Sonny Boy Williamson. Om eigenlijk een eerbetoon te brengen aan de man die later ook Harry Muskee coverde met het volgende nummer, Help Me.

Sonny Boy Williamson met Help Me, de mondharmonica. De mondharmonica's die ook altijd op het graf ligt van Sonny Boy Williamson in Toetwaler. En die soms ook op het graf ligt van Harry Musquet op het kerkhof in Rolde, waar hij in 2011 begraven is. Een aspect van Harry's blues was ook de Americana-muziek, de country-muziek. En ik moet zeggen dat Harry er in het begin niet zo heel veel van moest hebben, maar in de loop van de tijd heeft hij er wel steeds meer waardering voor gekregen. En heeft hij ook mensen als Jimmy LaFave bijvoorbeeld, dat vond hij geweldig, en Steve Earle en noem maar op. Nou, ik was vooral degene die dan de Americana-muziek erbij uitzocht. En ik zal niet ontkennen dat ik mij daar vooral heb laten beïnvloeden door de muziek van Gram Parsons en de Flying Burrito Brothers. In de periode, nou, begon 1970 denk ik zo ongeveer. 1973 kwam zijn eerste solo LP uit, nadat hij uit de groep The Byrds gestapt was. En een van de mooiste nummers vind ik nog altijd het nummer wat giet over de staat Mississippi, over de katoenvelden door zo, het nummer She.

0: 声音。
1: Ja, het woord Mississippi komt er niet één keer in voor en die proeft uit alles van dat het over die staat gaat, over dat gebied gaat, over de Mississippi Delta. She van Gram Parsons. En hij is ook de man die eigenlijk aangeeft dat de country, de gospel en de blues, dat de basis is voor alle muziek, voor alle popmuziek eigenlijk. Dat hoor je allemaal in Harry's Blues, 31 jaar lang. Dit is de laatste uitzending. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook in de laatste uitzending 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. En ik heb daarvoor gekozen een live nummer. Want Harry Musquet zei altijd, de mooiste muziek die maak je op het podium. Dan ben je in je element, dan ben je met de muzikant, dan ben je met het publiek. En wat je doorzingt, dat wordt niet vastgelegd. Als je in de studio bent, dan wordt het vastgelegd en dan moet je het later terughoren. En dan hoor je bijna altijd van dat het eigenlijk nog beter hadden kunnen. Nou, op het podium is die kans altijd aanwezig. Dus een live stuk van Musquet uit 1991, de Cadillac Assembly Line. Maar we beginnen met de uitvoering van Albert King uit 1976 van de LP Truckload of Lovin', de Cadillac Assembly Line.

De Cadillac Assembly Line in de uitvoering van Freddie King. De Velvet Bulldozer noemen ze hem wel. Hij loopt altijd mooi in een paars, in een roosachtig pak. Maar een geweldige gitarist. Een van de drie Kings. Hè? Albert King, Freddie King en B.B. King. Misschien die nam het nummer op in 1991. Hij speelde dat al veel langer op het podium. Hij speelde het ook bij de gelegenheid dat hij 25 jaar in het vak zat. Op het podium van Vredenburg in Utrecht. Een geweldige concert trouwens, met heel veel artiesten daarbij. En ja, ik bleef het toch een geweldige uitvoering vinden van Harry Musquet. Met zijn band Musquet, de Cadillac Assembly Line.

0: you much, ladies and gentlemen.
1: Ja, ook typisch Harry Musquet dat hij altijd dat soort dingen, dat hij dat in het Engels deed, dat hij dat niet in het Nederlands deed, maar de muziek was in het Engels en ook dat soort projectjes erbij waren ook altijd in het Engels. Het was de tijd dat hij speelde met, onder de naam Musquet, en dan merkte hij ook al wel van dat dat wat andersoortige muziek was dan hij tot dan toespeelde, veel meer wat... Nou, bijna wat funky-achtig zou je kunnen zeggen. Met Roy Couchel, die zat erbij. En Gino Jansen zat erbij. Anders Langkamp was de drummer. En Erwin Java uiteraard op gitaar. En dit was een live-opname uit 1991. Nog een live-opname, maar van wat latere dorm. Van een man die een paar jaar terug ook optrad in Grollo op het Holland International Blues Festival. Namelijk Joe Bonamassa. Live at the Creek Theater uit 2016. Zijn versie van The Cadillac Assembly Line.

geweldig stuk live muziek van Joe Bonamassa, de Cadillac Assembly Line uit 2016. Dolphin Musquet live 1991 en we begonnen met de versie van Albert King uit 1976. Een van de mannen waar Harry het goed met kon vinden, omdat hij een keer op bezoek kwam in de studio van Radio Drenthe bij Harry's Blues, dat was Eric Taylor. Een singer-songwriter uit Texas, een man die meer dan alleen maar in de muziek geïnteresseerd was. Die ook geïnteresseerd was in literatuur, in filosofie, dat soort dingen. En dat sleurt geweldig aan bij Harry Musquet. Bovendien, Harry die had er ook het voordeel van dat hij zijn teksten kon voorleggen aan Eric Taylor. En dat die er nog een king vanaf het wel goed Engels was. Er ontstond een band tussen Eric Taylor en Harry Musquet. En vandoor dat ik ook heel blij was dat in 2016 bij de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum, dat Eric Taylor daar ook bij aanwezig was. Helaas, zijn optreden dat kreeg niet de aandacht die het verdiende, maar hij was er wel. Dorme, een ode aan Eric Taylor, een nummer van Eric Taylor van de CD Resurrect 1995. Louis Armstrong's Broken Heart.

0: broken heart. It's Louis Armstrong's broken heart.
1: De storyteller, Eric Taylor, de man uit Texas die helaas ook overleden is. Met een verhaal over Louis Armstrong, Louis Armstrong's Broken Heart. En dat doet mij herinneren aan onze reis naar Amerika in 1993. Harry Mesquie en ik, dat wij in New Orleans waren in het Louis Armstrong Park. En dat Harry door bij het beeld van Louis Armstrong zag, dat bleef ik zo veel mee zien. Nou, wat ik ook voor mijn brief zie, dat is een opname die wij gemaakt hebben met Daniel Lohuis. Harry Mesquie en ik met Daniel Lohuis. Dat was in het Amsterdamse veld, denk ik, door achter Erika. Hij had zo'n dikke bult door zitten en Daniel had een gitaar midden hem. En daar hebben wij een van de programma's opgenomen onder de titel Blues Spots. Praten met mensen op een bijzondere plek. En voor Daniel was dat dat veengebied in Zuidoost-Drenthe. En later ben ik met Daniel ook een paar keer naar Amerika geweest om door de wortels van zijn muziek om door naar te gaan zoeken. En die twee, Daniel Lohuis en Harry Mesquie, die kunnen tot de laatste dag aan toe dat Harry overleden is, 26 september 2011, geweldig met elkaar overweg. En daar past volgens mij maar één nummer eigenlijk bij. Hart aan fladden.

De man die veel onderweg is en toch ook altijd thuis is. Daniel Lohuis en het nummer Hart aan Fladden. Dat komt van de cd Sowieso uit 2020. In een laatste uitzending van Harry's Blues mag eigenlijk ook muziek van de Neville Brothers niet ontbreken. Harry was gek op de muziek van de Neville Brothers. De swingende muziek van de drie broers die door inzaten. Hoe we de muziek omschreven? Het was funky. Het was een beetje gospelachtige muziek. Het was hele gevarieerde muziek. Zo kun je het eigenlijk misschien wel het beste omschrijven. Aaron Neville is denk ik een van de bekendsten. Maar de anderen waren Arthur Neville en Charles Neville, Cyril Neville. En nou speelt ook een zoon van Aaron speelt met Ivan Neville. Ik draai een nummer van een album wat nog uit moet komen. Het album Take Me to the River. Dubbelpunt New Orleans. Het is een album wat gemaakt is bij een documentaire over New Orleans. Hoe de muziek van New Orleans, hoe die eigenlijk ontstaan is. Wat voor melting pot eigenlijk de muziek van New Orleans is. Welke invloeden door allemaal op binnen. Muziek, de invloeden onder andere van de Indiaanse cultuur. De Tupitalules, was een Indiaanse stam die heel veel invloed had in New Orleans. En daar gaat het volgende nummer ook over van de Neville Brothers. Hey mama.

Muziek van de soundtrack van de documentaire Take Me to the River, New Orleans. De Neville Brothers waren dat met Hey Mama. Harry's Blues zit erop, de laatste uitzending van Harry's Blues. 31 jaar heb ik Harry's Blues met heel veel plezier gemaakt. De eerste 20 jaar samen met Harry Musquet en de laatste 10 jaar alleen. Dank aan iedereen die naar Harry's Blues geluisterd heeft. En aan iedereen die aan Harry's Blues middenwerkt heeft. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. En we besluiten met een nummer van Musquet van de CD Sky Songs onder spot uit 1994. En ik zou zeggen, allemaal heel goed gaan. One more.

0: 6 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: The Atlanta Rhythm Section, dat is een band uit Georgia met zanger Rodney Jesto. De band werd in 1970 opgericht door drie leden uit de begeleidingsband van Roy Orbison. En Rodney Jesto koos voor een solocarrière, maar keerde in 2011 terug bij de band na een afwezigheid van 28 jaar. Dit was een hit in Amerika voor The Atlanta Rhythm Section, Champagne Jam.

The Atlanta Rhythm Section, Champagne Jam. Willie Clayton werd met Buddy Guy, Coco Taylor en Little Milton groot in het clubcircuit van Chicago. Hij toerde veel door Amerika met James Brown en Barry White. En in 2012 verscheen zijn laatste album, I Am Rhythm and Blues. Willie Clayton, When I Think About Cheating.

Willie Clayton When I Think About Sheeran. De formatie Blackfoot komt uit Jacksonville in Florida. Het is de band van zanger-gitarist Rick Matlock van Lynyrd Skynyrd en Ken Hensley, de toetsenist en gitarist van de Engelse band Uriah Heep, maakte jarenlang deel uit van deze band. Blackfoot, Highway Song.

0: Blackfoot, Highway Song. Obi McClinton, dat is een zwarte countryzanger uit Mississippi. Hij groeide op met de muziek van Hank Williams en hij kreeg in Amerika de bijnaam Chocolate Cowboy. Hij scoorde 17 hits en hij probeerde het ook als soul en blueszanger, maar ondanks het feit dat hij zwart is, mislukte dat. Obi McClinton, If Loving You Is Wrong.
1: If loving you is wrong, I don't wanna be right. If being right means being without you, I'd rather live a wrongdoing life.

Obie McClinton, If Loving You Is Wrong. Singer-songwriter Steve Earle was in 1986 in één klap wereldberoemd met zijn album Guitar Town. Het werd een top 10 hit in de albumchart in Amerika. Steve Earle, Guitar Town.

Steve Earle, Guitar Town. Eric Mercury komt uit Toronto, Canada en hij kwam voort uit de band The Soul Searchers. In de jaren 70 vertrok hij naar Los Angeles en daar werd hij de songwriter voor Roberta Flack en Donny Hathaway. En hij speelde hoofdrollen in de musicals Jesus Christ Superstar en American Hot Wax. Maar de man scoorde nooit een hit. Eric Mercury, A Gift For You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: No Time to Lose van Say Susu is het album van deze week. En tijdens de corona-lockdown dook de band de studio in van New West Records. En in 10 dagen werd dit nieuwe album opgenomen met louter fonkelnieuwe eigen composities. Say Susu, As Much Love.

Say Susu, As Much Love. De Kentucky Headhunters, dat is een southern rock band uit Kentucky met de broers Ricky Lee en Doug Phelps. En ze gingen later samen verder als de Phelps Brothers omdat de hits uitbleven. Maar ze keerden terug in de band en uiteindelijk scoorde de band alsnog 11 hits. Ook dit was een hit in Amerika voor de Kentucky Headhunters. Walk Softly on This Heart of Mine.

Kentucky Headhunters, Walk Softly on This Heart of Mine. Arthur Alexander heeft iets verkeerd gedaan in zijn leven. Zijn nummers werden gecoverd door de Beatles, de Rolling Stones, Bob Dylan, Jerry and the Pacemakers, Otis Redding, Tina Turner, Pearl Jam en Jerry Lee Lewis. Maar hij eindigde totaal berooid als buschauffeur op zo'n gele schoolbus en hij overleed op 53-jarige leeftijd. Arthur Alexander, Every Day I Have to Cry.

Arthur Alexander, Every Day I Have to Cry. Het was een grote hit van Roger Miller, maar er verschenen 213 covers. Een van Jerry Lee Lewis, een van George Jones, R.E.M. en The Proclaimers uit Schotland. En die hadden er in Europa een grote hit mee. En dit is de versie van soulzanger Joe Tex uit Texas, King of the Road.

Joe Tex, King of the Road. Stillwater, dat was een band uit Georgia. De band maakte 3 albums voor Capricorn Records en de verwachtingen waren groot. Men dacht eigenlijk dat de band, de Allman Brothers Band en de Marshall Tucker Band zou evenaren. Maar de 2 zangers, Bobby Golden en Jimmy Hall, besloten solo verder te gaan. Stillwater, Mindbender.

Stillwater, Mindbender. Ossie Smith uit Louisiana verbleef als militair van de Royal Air Force lang in Europa en Azië. En toen hij terugkeerde naar Amerika begon hij deel te nemen aan talentenshows. En dat leverde hem een platencontract op. En hij zou 20 hits scoren. En dit was een grote hit in Amerika, Engeland, Canada en Australië. Ossie Smith, the son of Hickory Hollow Tramp.

O.C. Smith, the son of Hickory Hollis Tramp. Het echtpaar Delaney en Bonnie Bramlett vormde een duo met een begeleidingsband boordevol sterren. Eric Clapton, George Harrison, Leon Russell, Dave Mason, Greg en Duane Ellman, Rita Coolidge en King Curtis. Delaney en Bonnie and Friends, Only You Know and I Know.

Delaney en Bonnie en Friends, Only You Know and I Know. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ella Washington uit Florida was van huis uit gospelzangeres en in 2009 werd ze zelfs predikant in Miami. Maar tussen de bedrijven door nam ze ook soul- en bluesnummers op. En dit was haar grootste hit. Ella Washington, He Called Me Baby.

0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Onvervalste blues. Heel veel onvervalste blues in deze aflevering. Van Muddy Waters, van Albert King, van Paul Rodgers samen met Buddy Guy. The Blues Company, van Howlin' Wolf nog een keer. En DJ Bridgewater, een nummer van Tip Jar. En van Amy Helm, de dochter van Levon Helm. Maar we begonnen met een hele bijzondere band. Die bestaat uit Joe Fonda, een jazzman, en J. Johnny Johansson van de Elman Brothers Band. De J&F Band met de Crosscut Saw. Yeah.

Ja, bijzondere versie van het nummer wat bekender wordt is door Albert King, de Crosscut Saw van de J&F Band. De J&F Band staat voor Joe Fonda en van Jay Moo, oftewel J. Johan Johansson, de oude drummer van de Allman Brothers Band. De gitarist die hij in geweldig solo heurde gaan, dat was David Grissom. Een van de beste hedendaagse rock blues gitaristen van Texas. Man die ook speelde bij Joe Eli bijvoorbeeld. We gaan naar Chicago in de 60er, 70er jaren, denk ik zo ongeveer. De tijd dat ze door elektrisch gingen. Muddy Waters, Howlin' Wolf, noem ze allemaal maar op. En ik draai een nummer van Muddy Waters. En dat nummer dat heet Howlin' Wolf. Dat is wel mooi eigenlijk, want die twee mannen die kunnen elkaar in die tijd eigenlijk niet uitstaan. Die waren concurrenten van elkaar. Maar er zat ook een wereld van verschil tussen die beiden. De band van Muddy Waters, die stond er bekend van dat er altijd veel zeurbenbeur, altijd ruzie was, altijd gedoe was. Terwijl Howlin' Wolf de zaak prima op orde had. Tijdens het spullen op het podium werd niet te drungen. Hij zorgde dat zijn bandleden, dat die ziekenfondsverzekering hadden, al dat soort zaken. Er zat een wereld van verschil tussen die beiden. Dus vandoor mooi dat Muddy Waters een nummer op een nummer heeft. Dit is uit 1977 en dat heet Howlin' Wolf.